0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Capverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Capverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de Straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: 6 uur
1: van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Right.

0: Dat is een mooi binnenkomen, denk ik dan. Ik hoop dat iedereen er zo over denkt. Tom Jones en Help Yourself. Nou, het is zeker alles behalve behelpen. Naast mij, Margreet, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Nou, niet echt naast, die zit tegenover mij.
1: Ja, we zwaaien naar elkaar.
0: Maar, we staan wel naast elkaar, toch?
1: Zeker.
0: En niet alleen vandaag, maar morgen, overmorgen, de hele week, hè?
1: Ik blijf de hele week.
0: Gezellig, ja. Blijf je hier ook overnachten dan, of niet?
1: Nee, ik woon zo dichtbij, dat is niet nodig in mijn geval. Maar Anne is lekker een weekje op vakantie naar Zeeland. Dus nou, ik ben de hele week hier bij jou.
0: En zij heeft het wel getroffen met het weer.
1: Zo!
0: Niet, volgens mij is het veel te heet op vakantie, de vier.
1: Ja, nou, ze zit daar in Zeeland, dan waait het lekker.
0: Dat is waar, ja. Nou, hier gaat het ook waaien, hoop je dan een beetje. Dat wil zeggen, een frisse wind. En we hopen ook dat we het een beetje het hoofd koel kunnen houden. Want het was wel een warm weekend in elk geval, hè?
1: En er komt nog een hele warme week aan.
0: Ja, en ik heb gehoord dat het begrepen dat het wel weken gaat duren deze zomer.
1: Ja, we krijgen een warme zomer.
0: Nou, zijn we er blij mee?
1: Ja. Nou ja, er is altijd wel iets te mopperen. Maar in principe ben ik best blij met zomers weer.
0: Ja, ben ik met je eens. Diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. En natuurlijk heel veel leuke muziek. Ja, wat willen mensen nog meer? Lekker blijven luisteren op dit vroege tijdstip. En gezellig dat je bij ons bent natuurlijk. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer. Marjolein voor het regio. Die is Robert.

0: was de kennismaking destijds. En destijds is 1978 met Dire Straits. Het was Salters of Swing en niet meer weg te denken zijn de mannen. Dat wil zeggen de groep, want ja, echt veel concerten samen geven ze volgens mij niet meer. Weet jij dat, Margreet?
1: Nee, dat denk ik ook niet, hoor.
0: Nee, wel Mark Knopfler natuurlijk, die nog af en toe wel volgens mij die gitaar ter hand neemt. Ja. En dat doet hij natuurlijk als geen ander. Maar samen, ja, dat is ook wel weer een beetje geweest, denk ik dan. Oh wel, de Stones treden ook nog op. Over optredens gesproken. Je hebt er één meegemaakt, toch, van het weekend?
1: Ja, leuk joh. Gewoon hier bij ons in de regio. Het is een serie kampvuurconcerten bij Kasteel Groeneveld in Baren.
0: Ja, ja.
1: De afgelopen vier dagen, ik geloof dat Ilse de Lange een avond was, en Danny Vera en Chef Special. En ik was daar gisteravond met mijn dochter bij het kampvuurconcert van Jaap Reesema en Snelle. Echt superleuk. Heel klein, heel intiem, gezellig. Ja, was heel erg ook de sfeer onderling op dat veld. Was heel leuk. Superleuk.
0: Maar kampvuur, dat denk ik meteen dat het heel erg laat gaat. Wordt het donker, dat jullie best wel een latertje hebben gebruikt.
1: Ja, het was wel een beetje een latertje, inderdaad. Het was wel een latertje. Maar nee, het was echt ontzettend leuk. En ze hadden helemaal rekening gehouden ook met het weer. Dus overal waren gratis drinkpunten, waterpunten. Ja. En ijskraampjes. Het was superleuk.
0: Nou, zo kom je het weekend wel door, denk ik.
1: Gewoon hier in de regio.
0: Hartstikke goed, bij Kasteel Groeneveld.
1: Ja.
0: En, maar in die kampvuurconcerten, zijn ze nog gaande of niet?
1: Nee, dit was de laatste.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik denk anders ga ik volgend weekend ook.
1: Nee, maar het is wel herhalend altijd. Dus het is ieder jaar weer. Eind juni een weekend.
0: Ja, wel hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En bij de buren is het ook heel vaak, hè? Dat Royal Park is ook vaak.
1: Ja, maar dat is veel ook groot, heel leuk.
0: Veel groter.
1: Veel groter. Ja. Ja.
0: Hey, we gaan het hebben over onze vraag waar we ons vandaag mee bezighouden. Heeft ook te maken met het weer, met de zomer ook wel, denk ik.
1: Ja, het is een beetje waar iedereen vragen over heeft. Van hoe doe je dat nou met die hitte in huis?
0: Hoe hou je het vol?
1: Ja, is het warm bij jou trouwens? Bob?
0: Nou ja, ik ben verhuisd, dus ik moet nog een beetje wennen. Wanneer je dan 's morgens probeert in het weekend, want door de week gaat het niet, de boel tegenover elkaar open te zetten. Ja, wel de deur naar de straat, denk je van, laat je dat open. Maar het is wel het beste om een beetje te laten doortochten 's morgens.
1: Ik moet daarom lachen. Ik woon natuurlijk best wel in de stad en ik hou daarvan. Maar de stad is in de zomer wel ontzettend warm.
0: Ja, veel warmer dan
1: Platteland. Mijn moeder woont in het buitengebied van Hilversum. Dat is hier helemaal niet zo heel ver vandaan. Maar dat scheelt echt wel zo 4 graden. Als ik bij haar vandaan rijd en ik rijd weer naar Utrecht, dan zie ik die temperatuur oplopen. En ik fietste hier vanochtend vroeg heen. En ik zie echt de raarste luikjes en ramen openstaan.
0: Ja,
1: dat ik denk, de hele winter denken we als er maar niemand binnensluipt. En nu heeft iedereen alles openstaan. Je kunt bijna naar binnen lopen.
0: Ja, dat is wel weer gevaarlijk natuurlijk ook, inderdaad. Ja, we zijn benieuwd naar hoe je de hitte de baas blijft, zeg maar.
1: Ja, hoe houd jij het koel in huis? Dat willen we graag weten op Facebook.
0: Nou, kom er maar mee. Oh, trouwens, voor degenen die willen whatsappen, dat mag ook via de RTV Utrecht natuurlijk. Dus hoe hou je het hoofd koel? Ofwel, hoe hou je de hitte een beetje uit je huis gedaan? Goed, laat het ons weten. Zoals Margreet al zei, Facebook, Radio M Utrecht. Leuk om er vast op te kijken, want diverse mensen hebben al gereageerd. Of je whatsappt via de RTV Utrecht app. Het is 14:30.

0: OJ's en Backstabbers. En ze hebben veel muziek geproduceerd. Maar van dit toch wel een van die grote knallers is ook bij ons in Nederland. Backstabbers. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. En wij hebben ze voor ons tegen. Jij hebt ze mee binnengenomen. Gebundeld en wel de 5 landelijke ochtendkranten. We gaan even door de voorpagina's heen. Dat wil zeggen per krant even de highlights. Mag ik beginnen met het Oranje Feestje?
1: Zeker.
0: Okay, want dat was het zeker wel natuurlijk. Heet en feestelijk avondje Oranje. Zo kopt het Algemeen Dagblad met een kleurrijke natuurlijk oranje foto van heel wat fans die stonden te kijken. In dit geval was dat Amersfoort. Zaterdag was het sowieso feest op de pleinen in Midden-Nederland en in heel Nederland. Tijdens en na het wereldkampioenschap voetbal. De wedstrijd van Oranje tegen Zweden. Amersfoort dus op de voorpagina. En daar zat de stemming er al snel goed in. En zeker na het eerste doelpunt van Brian Brobby in de 5e minuut. Heb jij dat nog gekeken? Jullie nog gekeken? Ja, die kerels van jou natuurlijk wel elke denk
1: ik. Ja, ik heb twee grote zonen en een man. En die houden alle drie ontzettend van voetbal. En wij zijn bijna de commercials. Want wij hadden nog een klein tv'tje. En ik als moeder was altijd aan het mopperen. Hier komt geen grote tv in. Vooral als de tv uitstaat.
0: Jij hebt verloren.
1: Ja, en ik vind het zo lelijk, Bob. Zo'n heel groot zwart vlak aan de muur als dat ding uitstaat. Maar ik verloor. Zij waren met z'n drieën waren ze in de meerderheid. Ja. Dus er hangt nu een hele grote tv in Huizen Gils.
0: Maar heeft het op Oranje gestaan van het weekend?
1: Nou ja, heel eerlijk gezegd, we konden het wel goed zien. Ja.
0: dus uiteindelijk, je bent overstag gegaan, maar je bent er ook wel weer blij mee. Omdat iedereen gelukkig is met zo'n grote tv.
1: Precies. En we kunnen het allemaal nu naast elkaar op de bank goed zien.
0: Nou, geweldig. Ja. Dus zo hebben jullie de wedstrijd dus vanaf...
1: Ja, we hebben het echt met elkaar gekeken.
0: Ja. Veel mensen die zaten buiten ook inderdaad, zoals deze foto te zien is. Maar heel veel mensen die zochten toch een beetje verkoeling, misschien met de ventilator erbij. Ja. En toch maar binnen gaan zitten, want het was een warme zaterdagavond. Ja. En wanneer was dat weer dat heftige? Was het vrijdag, hè? Toch? Of niet?
1: Vrijdag was dat.
0: Vrijdag, ja.
1: Zo.
0: We hebben het over het mooie weer, maar het werd een partij ingeluid het weekend. Jongens, hè, dat ging partij te keer.
1: Ja, het was een soort, hoe noem je zo'n ding? Stroboscoop?
0: Ja, het bleef aan de gang.
1: Bleef maar.
0: Ik kon mij niet herinneren dat ik zoveel lichtflitsen non-stop heb gezien.
1: Nee.
0: Ja,

0: niet herinneren. Dat is jaren geleden geweest.
1: Ja. En wij denken altijd, wij bij ons thuis, dat het noodweer altijd precies rondom Utrecht heen gaat. Maar nu ging het er gewoon vol overheen,
0: zeker,
1: hoor.
0: Ja. Nou, het was gewoon volgens mij in heel Nederland was het op een gegeven moment zichtbaar. Alert nog gehad of niet trouwens?
1: Nee. Niet. Jij wel, denk ik.
0: Ja, ik wel, ja. Ja. Ik zit er weer net buiten de regio in het weekend. En dus, maar toen was het al zeker een half uur bezig of zo. Het ging behoorlijk tekeer. Ik moest wel heel erg denken, afgelopen donderdag was Robert-Jan Boy in Leersum. Want het was precies 5 jaar geleden dat de valwind daar was, op 18 juni. Ja, en op 19 juni ging het zo tekeer. Dus, en daar bedoel ik mee, dit jaar weer.
1: Dus jij denkt, er zit een patroon in. Nou, zo net na de helft van juni wordt het heel slecht ineens.
0: Nou ja, het zou best wel eens kunnen, ja. Ja, daar heb ik niet zo gedacht of het een patroon was. Maar wel het feit dat ik vind het wel heel toevallig. Ja. Of misschien ook niet. Goed, kleurrijk nieuws op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. Was ons verhaal hierover. En veel mensen hebben natuurlijk het oranje voetbal gekeken. En dat gaat binnenkort ook weer gebeuren. Van donderdag op vrijdag, zei jij.
1: In de nacht van donderdag op vrijdag. Dus eigenlijk vrijdagochtend heel vroeg om 1 uur.
0: Gaan we kijken dan s'nachts? Nee, toch? Jij en ik? Nee, toch?
1: Nee. Ja, als het heel goed gaat en er wordt heel hard gegild, dan krijg ik dat thuis heus mee in mijn bed. Ja. Maar nee, ik ga daar deze keer even niet voor zitten.
0: En als ik niet kan slapen, dan kom ik gewoon naar jou toe. En dan
1: is goed, kijken we samen.
0: Blijf jij doorslapen? Kijk ik met je zoon?
1: Kijk jij met de mannen? Ik heb ook nog wat serieuzer nieuws. Hè. Alle kranten koppen ermee. De excuses van premier Jette aan de Molukse gemeenschap, waarin hij gisteren zei bij de herdenking, u wordt gezien. En voor het harteloze en eerloze ontslag als militair, voor de gebrekkige opvang en huisvesting, voor het in de steek laten. Ja. Voor het eerst biedt Nederland zijn excuses aan. En dat wilden ze ook heel graag nu doen, omdat er nu nog een aantal Molukkers van de eerste generatie zijn.
0: Ja, die allemaal vanaf 1951 hier in Nederland aankwamen, met de belofte dat ze een eigen Molukse staat zouden krijgen. En dat is nooit gebeurd. Nee. En ik heb er ook veel over gelezen en gezien. Trouwens, inderdaad, het Algemeen Dagblad heeft dat natuurlijk ook. Je zei het, alle kranten die berichten daarover. Nog eventjes naar de Volkskrant. Kort maar krachtig, en dat is ook nog steeds krachtig. De Russische economie is verslaafd aan oorlog, is de kopper van de Volkskrant vanmorgen. Op pagina 1 gaat het over de Russische economie die het zwaar heeft. Maar een door het Westen gehoopte implosie blijft voorlopig uit. De sancties en de Oekraïnse aanvallen richten grote schade aan. Maar oorlogsindustrie in Rusland, dat geeft de economie tegelijkertijd een impuls. Een economische crash zal de oorlogszucht van president Poetin dus niet automatisch temperen. De Russen zullen doorgaan met wapens produceren. Ja, en het leven gaat door, ook in Rusland, ondanks de aanvallen. Je ziet een foto van een jonge dame die de hond uitlaat, terwijl verderop de eerste droneaanval is met de zwarte rook tot gevolg, want die is natuurlijk ergens ingeslagen. Het is ongelooflijk. Het leven gaat door, maar het is wel bizar allemaal. Al heel erg lang. Tot zover.
1: Ja, wil je nog iets luchtigs?
0: Ja, doe maar.
1: Ja, op de voorpagina van de Telegraaf, voor iedereen die op vakantie gaat en daar graag even rekening mee wil houden, let op, pinnen over de grens kost dit jaar weer een klein beetje extra.
0: Oh ja?
1: Ja, en het is ook een beetje verschillend waar je naartoe gaat. Portugal lijkt een van de goedkoopste landen. Daar betaal je tussen €1 en €3 als je pint. Maar in Frankrijk kan het per pinbeurt, en dat is niet als je in de supermarkt betaalt, hè, maar als je geld opneemt, wel €5 kosten.
0: Oh ja?
1: Ja, dus misschien, weet je, dan moet je niet 3 keer per week €20 pinnen.
0: Nee, gewoon in één keer.
1: Gewoon in één keer.
0: In één keer €5.000.
1: Nee. Oh, ben jij van zulke vakanties?
0: Zeker, ja. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, maar ik heb er wel eens vaker van gehoord. Maar, dus je kunt beter in gewoon een flink bedrag
1: pinnen. Leg even een buffertje neer.
0: Ja, dat is misschien wel het allerbeste. Nou, tot zover even de selectie aan wat ons opviel op de eerste pagina's van de landelijke ochtendkranten. Zometeen weer voor Midden-Nederland. Alvast even een voorbode voor het weer voor vandaag. En het gesprek met Grieta Spannenburg. We zitten

0: VOF, de kunstenvernootschap onder firma. En Suzanne, een grote hit van de mannen. Vrij zonnig vandaag in Midden-Nederland. Dat is ook de verwachting wat je zelf in gedachten had, denk ik dan zo. Zomers warm, bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind wordt het vanmiddag in Midden-Nederland een graad of 27. En tot zo laat Grieta ons weten. Inderdaad, om 6:50 praten we uitgebreid met haar door. Hier in Utrecht is wakker. Ja, een warme dag vandaag. Robert-Jan is intussen ook binnengekomen. Bonjour, bonjour, Robert-Jan.
1: Ja, bonjour.
0: Dat zijn volgens mij Franse taferelen die we hebben. Ik weet niet of je microfoon het doet. Laat eens horen.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Nee, die doet het niet. Misschien die andere. Ik weet het ook niet. Wil je die eens proberen?
1: Nou, dan ga ik eerst proberen.
0: Die doet het ook niet. Nou, dat gaat lekker allemaal.
2: Kom hier.
0: Kom even bij Margreet. Kom even bij Margreet. Niet
2: ik
0: op schoot. Niet op schoot zitten bij Margreet. Dat vindt ze niet
3: leuk. Dat is twee op één microfoonboer, Margreet. Dat is een probleem.
0: Het is wel gemoedelijk. Zal ik ook bij jullie komen? Ik vind het wel gezellig eigenlijk. We hadden het al over voetbal kijken met z'n allen. Maar met z'n allen één microfoon delen is ook wel leuk eigenlijk. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja,
0: je bent door het weekend heen gekomen. Ging dat een beetje bij jullie thuis? Heb je het een beetje koel kunnen houden?
3: Nou, dat kan je natuurlijk niet zeggen. Want de temperaturen zijn natuurlijk al omhoog geschoten. Ik vond het echt wel het weekend van het extreme weer. Mm-hmm. Ook als je kijkt naar het onweer bijvoorbeeld, om maar even wat te noemen. Twee dagen eigenlijk. Dat was echt dat je denkt, joh, heb ik dat wel eens eerder meegemaakt?
0: Nou, daar hadden Margreet en ik het ook even kort al over. Dat was idioot, hè? Moest jij niet meteen denken aan die valwind? Je was donderdag de 18e, precies 5 jaar na dato, in Leersum. Ja. Maar het ging zo verschrikkelijk een keer en die lichtflits erbij.
3: Ja, die valwind is nog net even wat anders. Maar inderdaad, die extreme natuurlijk wel.
0: Met dat bedoel ik,
3: donderklappen, dat je denkt, van, nou, wat is dat weer voor knal? En ga zo maar door. De meeste mensen hebben het uiteraard wel meegekregen. En dan die buien. En volgens de hitte, nou, ik zie die net beschermen te kijken van Margreet. Ik zie je temperaturen staan van 36 graden, 35 graden.
0: Ja, dan denk je, Margreet zit gewoon te kijken waar ze van de zomer op vakantie gaat. Naar buitenland. Maar dat is niet zo, het is echt Nederland.
3: In Frankrijk gaan er echt recordtemperaturen bereikt worden, heb ik begrepen.
0: Dus dat gaat richting de 40. Graden, ja, richting de 40 en daar voorbij. Ja. Inderdaad, ja, het zijn extreme.
3: Dat zijn toch wel eigenlijk angstaanjagende extremen die natuurlijk met klimaatverandering te maken hebben. Want het is pas juni.
0: Ja.
3: En wanneer maak je dat mee? Hoe gaat dat verder, denk je het dan toch eventjes af?
0: Zeker, ja. De vraagstelling vandaag de hele dag is dan ook, hoe hou jij het hoofd koel? Dat wil zeggen eigenlijk, hoe hou je de warmte een beetje buiten en hoe kom je zelf door die zomerse dagen heen? Dat doen wij dan. Jij hebt ook een zomers onderwerp, of in ieder geval een onderwerp dat wel degelijk te maken heeft met het weer.
3: Inderdaad, ik ga zo meteen naar de jaarbeurs toe.
0: Mm-hmm.
3: Denk je van, ja, jaarbeurs hebben met weer te maken. Maar,
0: wat voor beurs is het? De motorbeurs hebben we gehad, de vakantiebeurs hebben we gehad. Buiten. Wat ga je doen? Ja, het is buiten.
3: Het heeft met bomen te maken.
0: Oh, ja.
3: Een club die heet Trees for All, die gaat er een boom of 16 plaatsen. Als een soort symbool van wat je kunt doen tegen hitte eigenlijk. Mm-hmm. Dus het is goed getimed, zou je kunnen zeggen. En de gedachte is van, hoe meer bomen je plant, met name dus in de stad.
0: Hoe
3: cooler het is, want hittestress in steden komt veel voor. Utrecht is een van de heetste steden van Nederland, heb ik me laten vertellen. In ieder geval, waar vind je de schaduw, waar vind je de afkoeling? Nou, daar is groen voor nodig. Er is ook een manifest, vorige week meen ik, gepubliceerd, wat te maken heeft met deze kwestie. Petitie is gestart van overheid, zorg voor meer groen in de stad. Gemeentebesturen moeten daar ook in ondersteund worden, zeggen ze.
0: Ja.
3: Dus het is een actueel item, want als je in een versteende buurt woont, hoe koelt dat dan af?
0: Ja, Margreet had het al over, die woont in de stad Utrecht. Die heeft het ook warmer dan bijvoorbeeld haar moeder, toch? Of zo, richting Hilversum.
3: De temperatuur schijnt 8 graden hoger te liggen in de stad dan buiten de stad.
0: Kun je nagaan.
3: Dus dat is toch niet mis.
0: Dus jij gaat naar het...
3: Eerst daar, vervolgens ga ik naar station Vaartse Rijn. Daar heb ik een rendezvous met een vertegenwoordiger van natuur en milieu.
0: Ja.
3: En eens even kijken wat bewoners kunnen treffen. Die buurt, die genieten van de hitte al dan niet.
0: Ja, kortom.
3: Hoe is het daar?
0: Ja, een goed onderwerp. Midden in de roos, als je het hebt over de warmte en dat deze bomen zouden worden geplant. Dat stond al veel langer gepland, neem ik aan. Dat is niet van het weekend bedacht.
3: Ik denk dat de meeste mensen, als ze nu door een stad fietsen of waar dan ook, dat ze denken van, hé, dit is ineens een stuk koeler. Hoe komt dat? Ja, we fietsen onder bomen door of zo. Hè? Dus
0: er gaat ook niks. Margreet, kom er even bij. Wel. Ja. Volgens mij doet die andere microfoon het ook alweer.
3: Oh,
0: dus het maakt
3: nee. Nooit.
0: Als jullie het door elkaar heen gelopen, dan ga eens kijken of je het
3: voor doet.
0: Ja, doe eens even. Is wel leuk. Ik vind altijd het
3: toestand. Ja, oh, zie je? Okay. Ja, we zijn er.
0: Geweldig. Ja, techniek staat weer voor alles in plaats van voor niks. Dat is helemaal goed.
3: Nee, prima.
0: Maar Margreet, het lekkerste is om af te koelen, vind ik altijd, in het bos. Ik bedoel ermee in de schaduw van de bomen, van een heg en zo. Dat vind ik altijd het lekkerst. Jij?
2: Ja, ja, ik woon dus in de stad. Maar ons stadse tuintje, daar staan bomen. En direct achter onze tuin staan hele grote bomen.
0: Wauw.
2: En dat is wel echt heerlijk. Dus het was ook grappig toen wij daar kwamen wonen. Toen dachten we, oh, wel heel veel schaduw in de tuin. Maar tegenwoordig is dat alleen maar een zegen.
0: Ja, lekker,
2: dus we hebben alles laten staan. En het is echt heel fijn. Dus
0: heel goed,
2: je hoeft amper je gordijnen dicht te doen. Want het is gewoon cool van die bomen.
4: Je voelt het verschil inderdaad. Denk je van, nou, het is een boom. Maar hoe belangrijk is inderdaad.
0: Ja, ik heb bij mijn nieuwe woning niet veel bomen. Maar ik zit wel aan het water. Dat scheelt ook een heleboel. Maar er staat één boom. Ja, ik moet je zeggen, die is dat is best wel lekker.
2: Ja.
0: Om daar achter langs te lopen, merk je meteen het verschil. Dus goed, Robert-Jan, op naar eerste.
4: De
0: jaarbeurs ga je eerst. Dan gaan we je daar vandaan in het volgende uur horen. Tot zometeen.
4: Tot zometeen.
0: Om hier uitgebreid over door te praten. In Utrecht is Wakkeren.

0: Oh ja, kort maar krachtig, 1 minuut 48. Zo worden ze tegenwoordig bijna niet meer gemaakt. Alhoewel, tegenwoordig is het wel zo dat de muziek af en toe wel een beetje 2,5 minuut is of zo. Ja. Terwijl zo'n beetje gemiddelde lengte 3,5 minuut is. Maar je hebt ook wel nummers van 4,5, 5 minuten natuurlijk. Maar dit was echt een korte, Elvis 1,48. Maar wel lekker genieten, want dat dan gaat. Over genieten gesproken, zullen we even kijken of ze al een beetje wakker is na een week vakantie, Grita?
1: Ja, is gelukt. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We praten zo uitgebreid door over het weer, samen over het weer van vandaag in Midden-Nederland en de komende dagen. En we willen ook nog wel even terug naar vrijdagavond. Kan, hè, denk ik wel.
1: Ja, dat
0: voor jou
1: kan, ook, zeker. Goed.
0: Maar ja, sowieso is de vraagstelling, hoe kom je nou een beetje in deze tijd, deze dagen en nachten vooral, het een beetje door thuis?
2: Ja, het leeft wel, hè, want we hadden die vraag gesteld op Facebook. Ja. Heb jij last van hitte in huis en hoe houd je het dan zo koel mogelijk? Nou, we hebben het allemaal warm. Dat is de gemene deler. In ieder huis, of je nou in Woudenberg woont of dat je in Apkoude woont, overal is het warm. Ja. Vooral op de slaapkamers. Alhoewel me ook opvalt dat er steeds meer mensen in die slaapkamer een airco hebben. Ja. Maar mensen hebben ook wel tips. Er zitten al veel mensen op de camping. En daar zegt iemand van Marieke, die zegt, ja, ik zit op de camping. Ja. En ik blijf in de schaduw. Ik drink heel veel. Ik doe niet zoveel. En ik doe altijd een natte theedoek om mijn nek.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Oh, lijkt mij een ouderwetse tip. Ken jij dat, Grita?
1: Natte theedoek? Ja, ik heb geslapen 2 nachten met een plantenspuit naast me de afgelopen 2 nachten. Ja?
0: Ja. Is dat gezellig of niet?
1: Nou, niet heel knus, maar af en toe dan kroop ik hem een beetje aan en dan spoot ik mezelf nat en dan krijg je toch een verdampingskoelte.
0: Komt dus een beetje op hetzelfde neer, denk ik.
1: Komt op hetzelfde neer? Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Wel een mooie reactie, heb ik nooit aan gedacht, moet je zeggen. Ja, je moet niet te nat zijn. Ik bedoel, een theedoek, want dan word je een beetje nat in bed natuurlijk.
2: Dat is ook niks.
0: Een natuurlijk waterbed heb je dan.
1: Ja, lekker.
2: En er zijn hier een heleboel mensen die zijn vroeg wakker 's ochtends, net als wij. En die zeggen, jongens, dit is het moment om de gordijnen open te doen en de deuren open te doen. Ja. En dan over een uurtje alles weer dicht. Dan heb je het in elk geval een tijd echt wel lekker koel.
0: Ja, maar de warmte buiten houden, dat is bijna niet te doen. Hè, met deze
2: bijna
0: dagen.
2: Niet te doen. Nee. Eén iemand schrijft, ja, ik heb screens. Dat zijn van die dingen aan de buitenkant. Dat schijnt het nog wel redelijk buiten te houden. Maar ja, als je kijkt naar temperaturen ruim boven de 30 graden, dan denk ik dat we er gewoon maar even doorheen moeten.
0: Dat is voor iedereen lastig. Jij zei het al, airconditioning hebben steeds meer mensen. Ik heb dat ook op de slaapkamer. Daardoor slaap ik altijd wel erg lekker, moet ik je zeggen. Dat wil zeggen, we slapen eigenlijk altijd met het raam open. Vinden we lekker. Maar in tijd van nu, zeg maar, dat het weinig afkoelt, dan is het wel heerlijk om even dat aan te zetten. S'avonds
2: voor dat je in elk geval de nacht een beetje koel hebt.
0: Ja, zeker. Ja. Dus dan sta je echt wel weer fris op. Maar goed, ik heb ook gelukkig zonnepanelen. Dus wat dat betreft, dus de energie is een beetje in
2: beetje
0: balans.
2: Verdeeld.
0: Beetje balans. Nou, dat dus. Reacties zijn welkom. We hebben er even een paar genoemd. Facebook, Radio M Utrecht en via de RTV Utrecht app kun je vanzelfsprekend ook reageren. Dat doen we helemaal niet moeilijk om. Sterker nog, vinden we alleen maar hartstikke goed. Dus kom maar met je reactie. Hoe houd je het hoofd koel en de warmte een beetje buiten je huis? Nou, geloof het of niet? We laten even je schiet houden en we gaan doorpraten over het weer. Maar we beginnen. Gita, twee dingen, want ik wil van je weten die extreme weersituatie die we vrijdag hadden. Maar ik wil eerst even weten, even luchtig beginnen. Had je een leuke week? Want je bent een weekje weg geweest.
1: Ja, ik ben een weekje op Ameland geweest. Op de camping gestaan. Oh, en dat was leuk. Ja, je zag het weer veranderen. We begonnen met wind en ook wel wat regen.
0: Ja, dat is waar.
1: En we zijn stikheet geëindigd. Nou ja, lekker fietsen. Heel veel buiten zijn natuurlijk. Mm-hmm. Af en toe eens wat terrasjes pakken. En ik heb 2 zandkastelen gebouwd aan het strand.
0: Dus dat ben je echt... perfect. Ik denk, je maakt een grap, maar nee.
1: Nee, dat is echt zo. Nee, emmertje gekocht en een schepje. En we zijn aan de slag gegaan. En nog in een zee gezwommen. Wat daar best wel goed kan op Ameland. Omdat je het loopt heel langzaam af naar zee. Dus je kunt een eind de zee in en dan sta je nog maar tot je knieën. Ja. Want zo heldhaftig ben ik ook niet in de zee. Ik denk van ik wil niet echt wegdrijven of zo. Maar het was wel fris. Het water is nog fris. Ja,
0: want dan praat je over nog geen 20 graden of misschien 20 graden.
1: Nee, ik denk dat het 16, 17 graden of zo is.
0: Ja, dat was fris, ja.
1: Dus dat was fris. Dus, maar het is lekker om even van de vaste wal af te zijn. Ja, is leuk.
0: Het is altijd heerlijk om naar een eiland te gaan. Ja, heb jij dat ook begrepen? Dat je het leuk vindt om naar een waddeneiland of een Zeeuws eiland te gaan?
2: Nou, wij zijn toen de kinderen klein waren, jaar in jaar uit de zomervakanties op Schiermonnikoog geweest.
0: Nou, hier.
2: En over 2 weekenden zit ik op Terschelling. Dus ik hou ook heel erg van de wadden.
0: Nou, jullie nemen het er wel van, meiden.
1: Hey. Ja, leuk hè? Ja, het is altijd mooi. Op de veerboot heb je vakantie, hè?
2: Ja.
0: Leuk, hè? Ja, maar dat ben ik met je eens. Laatste keer, dus wel lang geleden. Texel, heerlijk, ja.
1: Ook
0: je
1: leuk.
0: Stapt in de helder op de boot en, nou ja, 17 minuten later ja, sta je
2: op
0: tegenwoordig aan de andere kant. Maar het is wel, het eilandgevoel is geweldig. Dat denk ik wel met jullie eens. Ja, helaas, voordat we aan het weer van vandaag toe gaan komen, toch even weten, vrijdagavond, we gingen het weekend in met die, nou ja, bijna wel weersomslag, kan ik het noemen. Want het was best wel warm vrijdag en toen ging het los. En niet
1: toen
0: zo'n klein beetje ook.
1: Ja, je voelde het in de lucht natuurlijk vrijdag hangen. Zo hoge luchtvochtigheid, zo heet. Ook op de Wadden was het gewoon heet, hoor. We zaten tegen de 30 graden aan. Het was puffen en ik zag dan, ja, ik volg dan toch wel steeds de regenradarbeelden. En in de loop van de avond zag je dat hele buienfront noordwaarts gaan. Helaas heb ik die mooie shelf clouds, die prachtige wolkenlucht, die kraagwolk die over heel Nederland is getrokken, niet kunnen zien, want het was al na middernacht. Maar het was bijzonder om al het weerlicht te zien, in de verte zien aankomen en ook de wind. He, die was natuurlijk markant, vrijdagavond, ook boven Midden-Nederland. Ja, het ging gewoon een tijdje, 10 minuten of zo, waaide het gewoon hard, volle windkracht 7.
0: Mm-hmm.
1: Ja, toen heeft het heel veel geweerlicht en ook nog heel veel geregend. En wat dat betreft ontspongen we op Ameland nog een beetje de dans. Want in Groningen zijn ook een paar honderd bomen omgegaan. Dus dat was met een knaller eruit. Ja.
0: De brandweer heeft het ook in Nederland her en der wel druk gehad met het oprapen van takken en van bomen natuurlijk. En zo. Ja.
1: Ja, het was een. Dat heb je niet vaak, dat het hele land zo wordt meegenomen in een onweersfront wat zo breed is. Ja.
0: Ja.
1: Opvallend.
0: Is het nu een beetje stabieler geworden? Ik bedoel, volgens mij is het alleen maar warm en rustig is het in de atmosfeer.
1: Het is enorm stabiel. Ja, de hele week geen neerslag en gewoon steeds hogere temperaturen. Het is nu inderdaad, wat jullie ook al zeiden, van nu zaak om het huis te koelen als je daar de mogelijkheid voor hebt. Het is nu een graad of 16. En vandaag valt het dan nog mee met de temperatuur, 27 graden. Wat is meevallen. En morgen wordt het 29, 30 graden. En daarna zitten we meerdere dagen achtereen dik boven de 30 graden.
0: Ja.
1: Dus dat zijn dik tropische temperaturen. We zitten ook al bijna aan een hittegolf. We hebben in de beeld bij ons in Midden-Nederland nu op vrijdag die 33,4 gehad. En voor een hittegolf hebben we nog 2 dagen met 30 graden nodig. Dat is denk ik morgen en overmorgen. En dan is de hittegolf vanaf afgelopen donderdag een feit.
2: Ja. En wat zegt dit nou zeg maar voor de komende zomer? Wordt het nog erger?
1: Ja, dat is lastig te zeggen. Het is een beetje, je ziet dat er in het weekend wel een duidelijke afkoeling in zit. Het zegt eigenlijk vooral dat je steeds gemakkelijker in hoge temperaturen terecht kunt komen. En dat je vaak in zomers tegenwoordig toch wel zo'n periode hebt dat het gewoon echt gelijk stikheet is.
0: Ja.
1: Dat zegt het eigenlijk vooral,
0: Ja, we worden het weer stil van. Dankjewel.
1: Je moet niet te veel bewegen bij deze.
0: Dat dacht ik ook, ja. Ik doe alleen nog dit en dan hoor je muziek. En dit is gewoon een schuifje omhoog en dan hoor je het. Ja.
1: Dat
0: hoorde jou ook graag weer. 10 voor 8 hier bij Radio 1.
1: Tot
0: zometeen. Utrecht is wakker. Ons 2e uur zit eraan te komen. En tot die tijd, totdat het 7 uur gaat worden. Cressup en Danny Vera. Make it a memory. Mooi hoor dit. Hey.

0: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
1: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
5: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar, volgende optie.
4: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
6: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
4: 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zonne wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Inmiddels is 6:53 geworden. En Marjolein is ook in de studio binnengekomen. Die was op de redactie heel actief met de voorbereiding van het nieuws uit de regio. Marjolein Heijen, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Fijn dat je bij ons staat. Vertel ons even, wat hebben we in het nieuws?
8: Nou, ik ga het hebben over de weg. Want de A27 is de komende weken dicht tussen Gorkum en knooppunt Everdingen. Utrecht, Rijkswaterstaat, gaat daar de weg verbreden. Vandaag is de weg al dicht gegaan naar Utrecht toe. En vanaf volgende week komt ook de afsluiting naar het zuiden daarbij. Houd daar dus rekening mee als je de weg opgaat.
7: Een stukje omrijden inderdaad.
8: Ja, in Maarsen is een poging tot overval gedaan. Gisteravond was dat op een snackbar aan de Kaatsbaan. De overvaller ging er vandoor zonder buit. Hij is nog niet gepakt. Dus de politie is naar hem op zoek. De man ging er vandoor op een scooter. De Nacht van de Vluchtelingen heeft een recordbedrag van in totaal ruim 2 miljoen euro opgeleverd.
7: Zo.
8: Dat was in de nacht van zaterdag op zondag. Ook de route tussen Utrecht en Amersfoort was drukker dan ooit. 2200 wandelaars gingen op pad en zij haalden 565.000 euro op. Dus een mooi bedrag.
7: Zeker weten,
8: ja. Zo meer over om 7:30.
7: Tot zo dan. Utrecht is wakker met nieuws, weer en verkeer. En dat verkeer begint bij Den Haag en dat eindigt in Utrecht als je het over de A12 hebt. Maar wel tussen Reewijk en Nieuwebrug richting Utrecht 5 minuten extra reistijd. Nou, die A27 horen we al van Marjolein tussen knooppunt Gooikum en knooppunt Everdingen. De weg is dicht tot 17 juli. Juli, dat gaat nog even duren. En de A28 ook 5 minuten tot 10 minuten vertraging van Zwolle naar Amersfoort. De ANWB meet de vertraging tussen Stroomulde en Amersfoort-Vathorst.
9: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
0: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
10: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Zomer vier je bij ons.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
7: Ja, Margreet zit er ook helemaal klaar voor dit 2 uur. Utrecht is wakker natuurlijk, Margreet.
8: Zeker, ik ga zo een nieuwe koffie voor ons halen.
7: Oh, heerlijk, ja. Ik zou niet wachten als ik jou was. Lekker.
8: Ik ga zo.
7: Jazeker, we gaan eerst horen namelijk wat Robert-Jan vandaag teweeg gaat brengen in Utrecht is wakker. Dat wil zeggen, we weten het al een beetje, om 6:55 was hier al Robert-Jan. Jij bent onderweg naar de jaarbeurs. Leg het nog even uit voor degenen die misschien wat later hebben ingehaakt.
16: Ja, er heeft de Club Trees for All een aantal bomen neergezet. 15, 16 bomen. Zullen niet echt enorme eiken zijn, neem ik aan. Om te laten zien wat bomen doen, kunnen doen tegen de hitte. Ja, dat is natuurlijk actueler dan ooit gezien de gebeurtenissen, de weergebeurtenissen van de afgelopen dagen. En datgene wat er nog komen gaat. En ze willen daar de aandacht op vestigen. En zometeen hebben we daar een rendezvous. Daar gaan we erover doorpraten. En later ook nog bij Vaartse Rijn gaan we het hebben over de petitie die loopt om de overheid aan te sporen om meer groen in de stad te plaatsen. Want de stad, dus ook Utrecht, die heeft echt meer dan genoeg met hitte te maken. En de bewoners merken daar natuurlijk veel van als het gaat om hun gezondheid, et cetera, et cetera. Ook ja, dat precies. Gaan we allemaal horen.
7: Ja, hopen dat we niet te veel achter de feiten aanlopen natuurlijk. Hè, want er moet veel meer groen gaan komen. We weten natuurlijk dat dat al verkoeling geeft onder andere. Maar ja, de laatste jaren gebeurt het wel. Maar we hadden dat misschien wel 10, 20 jaar eerder moeten doen. Hè, om ons kunnen bedenken. Vind je niet?
16: Dat zou je kunnen zeggen. Ik moet trouwens zeggen, ik fiets nou bij de Vredenburg. Ben ik nu Oude Gracht. Ja? En het is lekker cool.
7: Oh, maar dat is,
16: moet ik zeggen. Ja, ik kan wel lekker doorvinden. Een heerlijk koel windje, zeg maar, op de fiets.
7: Nou, iedereen die nu denkt van, nou, ik zou voor een half uurtje de deur uit gaan. Je kunt nu al gaan, want het is nu al erg lekker. Robert-Jan, tot zometeen vanaf de jaarbeurs, vanaf die locatie in ieder geval, vanaf Utrecht. Zometeen dan hebben we het over een onderwerp wat mij nog nooit ter oren is gekomen, begreep, moet ik je zeggen.
8: Ja, we gaan het hebben over biobased wonen.
7: Dat nog een keer.
8: Biobased bouwen, niet wonen. Bouwen, daarna kunnen we erin wonen. Dat is bouwen met natuurlijke materialen.
7: Oh ja.
8: Hout, stro, hennep. De overheid die heeft besloten dat in 2030, let op, dat is over 4 jaar al. Hè?
7: Ja, 3,5 jaar zo'n beetje. Ja.
8: Ja, dan moet een derde van alle nieuwbouw gebouwd zijn met biobased materialen. En een school in Zeist, die is dat al aan het doen. En daar gaan we even kijken.
7: Oké, nou, ik ben heel benieuwd eerlijk gezegd. Horen we meer over in Utrecht is wakker. En we willen jou ook graag even horen als het gaat om de hitte uit het huis houden. Laat het weten hoe je het op die manier doet. En misschien is er wel een leuke tip voor een ander. Via bijvoorbeeld.

0: Kort maar krachtig. Nee, niet zo kort als Elvis, want die was 1 minuut 48... die we het voorgaande uur dit horen. Deze was toch maar liefst 2 minuten en 6 seconden. We hebben het over de Beach Boys en Do It Again. Nee, dat doen we ook niet. We gaan het hebben over iets heel anders. We gaan bouwen. Margreet had het al even over bouwen met natuurlijke materialen. Hennep, stro en hout bijvoorbeeld. En dat noemen ze biobased. En in de toekomst moet bouwen op die manier veel meer gebeuren. Sterker nog, 2030 komt eraan. Je kunt dan die materialen die er zijn hergebruiken en de stikstofuitstoot is sowieso minder. De overheid wil dus in 2030 een derde van alle nieuwbouw biobased laten worden. Nou, wij zijn gaan kijken bij een school in Zeist die voor een groot gedeelte duurzaam gebouwd wordt op dit moment.
1: Er wordt hard gewerkt hier in Zeist, want hier wordt een nieuwe school neergezet. De Zeister Vrije School. En als ik om me heen kijk, dan zie ik alleen op de grond beton liggen. En verder alleen maar hout. Houten balken, plafond is van hout. Alle muren zijn van houten balken gemaakt. Hout, hout, hout.
2: De afwerking wordt straks ook hout. We kunnen wel een stukje doorlopen. Dan zien we nog wat meer materialen.
1: Ja, dat zegt Tom van Kuik. Hij is projectleider hier op de bouwplaats.
2: Ja, hier zien we een houtvezelisolatie. Dus eigenlijk uit de reststroom van hout. Er wordt een vezelisolatiemateriaal van gemaakt. Daar vullen wij alle wanden mee in. Dit is dan voor de binnenwanden. Akoestisch ook heel goed materiaal. Volledig biobased.
3: Biobased bouwen betekent dat je bouwt met bouwmaterialen die hernieuwbaar en natuurlijk zijn. Dus je gebruikt grondstoffen als hout, vlas, hennep en stro.
1: Dat zegt Marieke van Loon van Building Balance. Een stichting die in het leven is geroepen om biobased, dus duurzaam bouwen, te stimuleren. Hoe doen we het hier in Utrecht?
3: We doen het in Utrecht best wel goed. Het is een ambitieus plan, ook voor Utrecht, maar we zijn goed op weg. Van 2023 tot 2025 zijn er enkele tientallen projecten geweest. Komt ongeveer neer op 200 woningen. Dit jaar, in 2026, hebben we al 60 biobased woningen opgeleverd. En zitten er nog 500, wordt aan gewerkt. Dus worden of dit jaar of volgend jaar opgeleverd. En nog een verdere doorkijk, er zijn wel duizenden projecten of woningen in de ontwerp- en ontwikkelfase waar nu wordt gerekend en getekend met houten constructies en of biobased isolatiemateriaal.
1: Ja, dit is dus een schoolgebouw wat hier gebouwd wordt in Zeist. Maar ook voor de woningbouw is dat biobased bouwen geschikt. Waarom is dat eigenlijk nodig, Marieke van Loon?
3: Nou, we staan in Nederland voor een grote woningbouwopgave. We moeten veel woningen bouwen met elkaar. En tegelijkertijd moeten we de broeikasgassen verminderen. Biobased bouwen is daar een ontzettend goede oplossing voor. Want er wordt gebouwd met prefab elementen. Die worden in een fabriek gemaakt, waardoor woningen sneller gerealiseerd kunnen worden. En ten tweede slaan al die gebouwen CO2 op in de gebouwen in plaats van dat we uitstoten als we meer bouwen met staal en beton. Dus we slaan CO2 op.
1: Ja, Tom, is dat biobased niet veel duurder dan bouwen met traditionele materialen, zoals beton en staal?
2: Ja, het is wel, hout is hout, maar zoals we naar isolatiemateriaal kijken, het is wel duurder. Helaas zijn de slechtere producten met een hogere uitstoot zijn nog steeds goedkoper. Dus ja, het is net als met een elektrisch auto, hè. We moeten er allemaal even aan wennen.
3: We hebben genoeg landbouwareaal om genoeg isolatiemateriaal te maken voor de woningbouw. Duurder, ja, het is nog niet even duur als conventionele bouw. Of even goedkoop, hoe je het maar ziet. Daar hebben we opschaling voor nodig. Als er meer gevraagd wordt, kan er meer geproduceerd worden en gaat de prijs langzaam naar beneden.
2: We staan hier bij een constructieve binnenplaat. Moeten we even wachten op de herrie? Straks is de afwerking ook van deze plaat. Dan hoeven we niet geen gips meer aan te brengen. Geen stukwerk meer. Dus de uitstoot wordt nog veel minder.
1: 2030, gaan we dat halen, die ambitie?
3: Ja, denk ik wel. Omdat ik echt zie dat we een verandering in aan het zetten zijn. Er zijn steeds meer bedrijven die mee beginnen. Er zijn steeds meer learnings en kennis die gedeeld wordt in de sector. En ook veel meer gemeentes en corporaties die zien dat dit de toekomst is.
1: Zo, Tom, voor jou is dat biobased helemaal de toekomst, hè? En ik zie, jij wordt er ook echt gelukkig van, hè?
2: Het geeft zo'n goed gevoel, al dat hout, daar word je gewoon heel erg blij van. Dat geeft, ja, het goed. Ik word er altijd echt heel gelukkig van.
1: En waarom?
2: Ja, het is een gevoel, de beleving van al dat hout, dat vind ik heerlijk. Je wordt er rustig van, het ruikt gewoon gezond, het voelt gewoon gezond. Ja, en dat heb ik bij traditionele bouw, heb ik dat niet.
0: Daarom moet er flink aan de weg worden getimmerd. Dat wil zeggen aan het nieuwe gebouw van de Zeister Vrije School. Volgend jaar in de zomer moet hij helemaal af zijn. Biobased bouwen. Daar weten we daar nu al meer van. Maar dit is Amy MacDonald.

0: Amy McDonald uit Schotland. En This is the Life. Het is 8 minuten voor half. Half wat? 7:30 natuurlijk, ja. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En ja, ik hoop dat je een beetje goed hebt geslapen. Veel mensen hebben natuurlijk last van de warmte. En vooral als je, ja, s'avonds kun je nog wel een beetje buiten zitten. Op balkon waarschijnlijk, of een wandelingetje maken. Maar s'nachts doe je dat niet, dan wil je lekker slapen. Dus veel mensen hebben het best wel pittig op dit moment, denk ik.
1: Ja, de nachten die zijn warm. Maar wat me ook opvalt, als wij op Facebook vragen, wat doe jij om het koel te houden?
0: Ja,
1: dan
0: precies.
1: Valt het me op dat heel veel mensen al heel veel aanpassingen aan hun huis hebben gedaan.
0: Ik las ook al even gauw warmtepompen, airconditionings, dat soort dingen meer.
1: Ja, en toevallig zag ik het van de week gebeuren bij mij in de straat. Mensen die kregen nieuwe kozijnen en die zeiden tegen mij, ja, en daar zit trippel glas in met zonwering. Ik zag er niks van, maar dat schijnt echt enorm te helpen. Dat is dikker glas, houdt de kou in de winter buiten en de warmte in de zomer. Ja. En daar zit een laagje tussen dat al op het moment dat de zon op je raam schijnt, dan weerkaatst het.
0: Ja, goed. Ja, veel mensen die zijn nog uit de tijd van mee opgegroeid dat er enkel glas was. Dat werd dubbel glas op een gegeven moment, toch?
1: Ja, ik woon in een heel oud huis. En we hebben alles vervangen, behalve één heel mooi raampje. Dat is nog van dat bobbelende glas.
0: Oh, dat is wel leuk, ja.
1: En dat is enkel, inderdaad. En dat is in de winter niet te hachelen zo koud. Daar komt bijna nog de rijp aan de binnenkant. En het is nu heel warm, inderdaad.
0: Dus je gaat voor mooi, in plaats van voor degelijk.
1: Ja, de rest is allemaal degelijk en goed. Maar dat ene mooie raampje, dat hebben we zo gelaten. Ja. En een heleboel mensen die inderdaad hun voeten in een voetenbadje doen. Zag ik gisteren bij mijn moeder in de flat ook. Allemaal mensen die heel gezellig aan de koele kant van de flat zaten. Met een voetenbadje. Mm-hmm. En de koelsjaal. Dat is eigenlijk denk ik hetzelfde als die handdoek die mensen in hun nek leggen.
0: Wat we eerder over hadden, ja.
1: Vind ik een hele goede tip. En ik zie ook mensen die zwembadjes op hebben gezet. Ook voor zichzelf, helemaal niet voor de kinderen of de kleinkinderen.
0: Nee, tuurlijk. Lekker. Toch
1: gewoon
0: een beetje
1: erin afkoelen. Ja.
0: En dan, maar als je een klein zwembadje hebt, is het ook heel wel gauw warm. Dan moet je gauw nieuw water.
1: Ja, dan moet je steeds vervangen. Ja, precies.
0: Ja. Nou, leuke tips zijn op Facebook al na te kijken natuurlijk. Dus na te lezen. En als je zelf een tip hebt voor je mede-luisteraar, zeg maar eventjes. Dan zijn we benieuwd naar. Dus laat het weten op Facebook van Radio M Utrecht. En je kunt ook reageren via de RTV Utrecht-app. Net zo makkelijk natuurlijk. 7:24. Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Met de vrolijke muziek van de destijds in Ierland geboren Joe Dolan. When

0: en Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

0: avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
5: Doei doei!
4: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Half acht van Radio M Utrecht, daar luister je naar, zeker ook voor het nieuws. En vanaf nu het nieuws uit de regio, steeds op het half uur door Marjolein. En kort trouwens ook op het hele uur, dat vergeet ik bijna te zeggen. Marjolein, goed dat je er bent. We gaan beginnen met Rijkswaterstaat. En die is ook begonnen aan de monsterklus op de A27.
13: Ja, dat gaan automobilisten wel merken. Want Rijkswaterstaat begint met de verbreding van de snelweg tussen Gorkum en Everdingen, net onder Utrecht. Vanmorgen is die weg daar dicht gegaan vanuit het zuiden richting Utrecht. Dit gaat meerdere weken duren. En over een week gaat ook de weg naar Gorkum toe dicht vanwege de verbreding. De zomer wordt door Rijkswaterstaat sowieso gebruikt om wegen, bruggen en viaducten aan te pakken. De politie onderzoekt een poging tot overval in Maarsen. Een man kwam een snackbar aan de Kaatsbaan binnen, ging er uiteindelijk zonder buit vandoor. Hij is nog niet opgepakt. Volgens de politie vluchtte de man weg op een witte scooter. Nou, dat was helemaal zijn kleur, want hij droeg ook nog witte kleding. Dus wie weet herkent iemand hem. En dan kun je de politie bellen. In Amersfoort is een camper gisteravond uit de bocht gevlogen en op zijn kant tot stilstand gekomen. Dat ongeluk was op de Dodeweg. Het is niet duidelijk of een ander voertuig betrokken was. De politie onderzoekt de toedracht. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van ruim €2 miljoen opgeleverd. Zo'n 10.000 deelnemers liepen in de nacht van zaterdag op zondag mee aan wandeltochten in heel Nederland. Ook de route tussen Utrecht en Amersfoort was drukker dan ooit. Hier liepen 2200 wandelaars en zij haalden daarmee €565.000 op voor noodhulp in onder meer Afghanistan, Somalië en Congo. De Amersfoortse atlete Femke Broeders-Bol heeft haar eerste zege op de 800 meter in de buitenlucht kunnen vieren. In Hengelo won ze bij de FBK Games. Vanaf dit jaar loopt ze dus de 800 meter. Want ze heeft afscheid genomen van haar succesvolle afstand, de 400 meter horde. En haar stadsgenote Jorinde van Klinken die pakte het zilver bij het kogelstoten. En meer daarover en natuurlijk al het andere nieuws kun je ook lezen op de app en op onze website. Dan het weer. Ja, we gaan ons opmaken voor een heet weekje. Volgens Rita, zomers warm, veel zon en vandaag al 27 graden.
12: Dat is net of ik het niet lekker vind, maar het lijkt me hartstikke lekker zo'n zomerse week. Maar het is wel erg warm ook weer.
13: Ik vind het ook erg warm. Maar goed, we mogen niet klagen. Hè?
12: Dat doen we ook niet. Maar ga je het ook niet, toch? Nee. Zitten houdt een wijzelijk te monden. Ja. Marjolein, tot zometeen weer voor het nieuws uit de regio. Hier bij Radio M Utrecht. Nieuws van de weg nu op de A2 begint dat. Van Den Bosch naar Utrecht. De vertraging die begint op Waardenburg. Tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen doe je dan bij elkaar een kwartier extra. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Voordat je de regio bereikt tussen Zevenhuizen en Reewijk heb je ook 10 minuten verlies aan tijd. Je verliest eigenlijk niks. Je blijft lekker luisteren naar Radio M Utrecht. Met zometeen Lepopie.
5: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf. Yes!
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
18: Doe mee met onze spelletjes en win.
19: Utrecht is wakker met Bob.

0: Hey, dat is Poppy. En non, rien changé. Het is 8:08. Je luistert naar Utrecht is wakker. Op deze maandag de 22e. Maandag 22 juni. Mijn vader is vandaag jarig. Dus met deze even van harte gefeliciteerd. Hij is wakker, liet hij even weten. Dus ik hoop dat hij ook goed geslapen heeft. Want dat is ook heel erg belangrijk natuurlijk, ja. Ja, pa, van harte gefeliciteerd. Nou, 86.
1: 86?
0: Ja.
1: En in goede gezondheid?
0: Zeker wel. Ja.
1: Mooi hoor.
0: Geweldig. En een ongelofelijke hulp in alles en zo. Vanwege de verhuizing nog en andere dingetjes die nog naslepen. Nee, geweldig. Dus we gaan het vanmiddag en vanavond lekker vieren met elkaar. Dus,
1: hartstikke leuk.
0: De timing daarover gesproken is perfect. Lekker weer. Maar de aanleg van een tijdelijk bos bij de Utrechtse jaarbeurs om aandacht te vragen voor de hitte in de stad, die is er ook. Heet is het, dat kunnen we niet ontkennen. En juist op versteende plekken kunnen de temperaturen oplopen tot best wel ondraaglijke hoogte zo af en toe. Met alle gezondheidsschade van dien. Zo is er nou van de boodschap. Verslaggever Robert-Jan Boy, die is bij de jaarbeurs in Utrecht. Een bos, dat moet aangeplant. Hoe ziet dat bos er dan uit? Is er al wat zichtbaar, Robert-Jan?
2: Nou ja, er is al wat zichtbaar, Bob. Maar het is wat anders dan een bos op de Utrechtse Heuvelrug. Dat zul je begrijpen natuurlijk. Ja. Het is hier bij de ingang van de jaarbeurs. Aan het eind eigenlijk van de jaarbeursboulevard, zoals dat heet. Daar staan 16 grote stalen bakken. Hartstikke idee. Met daar een gat in het midden. En daar steekt, er steken één of meerdere stammen uit. Kortom, daar zijn bomen ingeplant. Wat zal het zijn? 4 meter hoog zo'n beetje, schat ik in. Misschien 3 meter. Op de bakken staat ook een tekst. Trees for all staat erop. De jaarbeursboulevard is een van de heetste plekken van Utrecht. Wist je dat de gevoelstemperatuur hier op kan lopen tot wel 50 graden Celsius? Ja, dat is een tekst die je aan het denken moet zetten. Stef Roel is van Trees for All. Waarom is deze? Ja, dit is dus de heetste plek zo'n beetje. Echt een zoektocht geweest om dit uit te zoeken? Om dit te vinden?
3: Nee, niet per se een zoektocht om deze plek te vinden. Eigenlijk is het zo dat alle plekken waar heel veel versteend oppervlak is, die worden gewoon extreem heet. Daar waar je veel stenen hebt, daar absorbeert het de warmte. En dan krijg je dat soort temperaturen. Dus dit is één van de plekken waar het heel erg heet wordt. Ja. En daarom vinden we het ook belangrijk dat we de stedelijke omgeving gaan vergroenen.
2: Maar waarom hebben jullie deze plek dan uitgekozen?
3: Omdat dit een plek is waar heel veel mensen langskomen natuurlijk. En het eerste stukje van de jaarbeursboulevard is al hartstikke mooi vergroend.
2: Ja, dat zou ik zeggen.
3: Daar staan eigenlijk al prachtige bomen. En op dit stukje zijn ze niet. En dan zie je dat meteen terugkomen in de temperaturen, in de maximale temperaturen. Dus dit is een hele mooie plek ook nog om een extra stapje te zetten om te gaan vergroenen.
2: Ja, op dit uur van de dag is het toch vrij rustig om het heel zacht uit te drukken.
3: Behoorlijk rustig.
2: Er is eigenlijk nog helemaal niemand, behalve wij dan. Maar wat zijn het voor soort bomen?
3: Ik kijk nu met
2: kleine
3: jou
2: blaadjes.
3: Ja, ik kijk nu met jou naar een berk, de witte stam. Hè, altijd typisch voor de berk. Is een pioniersoort, dus die is heel sterk eigenlijk. Hè? Dus die kan heel goed tegen behoorlijk extreme omstandigheden.
2: Dat is een andere boom die we daar zien?
3: Ja, dat is een cornouille. Ja. Nou, dat is hetzelfde verhaal, hè? Waar we op moeten letten. En dat is ook waar we echt met onze partners goed over nadenken. Is hoe zorgen we er nou voor dat we voor de stad van de toekomst, waar hitte, extreme hitte, veel vaker gaat voorkomen, hoe zorgen we er nou voor dat we de juiste soorten planten? Dus dat betekent dat die bomen diep moeten wortelen. Ja. Want dan kunnen ze goed bij het water. En dan kunnen ze dus goed tegen die omstandigheden van de toekomst. Want de hittegolf die er nu aan zit te komen, of misschien zitten we er bijna in.
2: Ik zou zeggen, deze actie is bijzonder goed getimed natuurlijk.
3: Ja, dat is ongelooflijk. Want dat is 4 maanden geleden hebben we dat gepland. Maar de hittegolf waar we nu naar kijken. Kijken, hè? Het wordt 37 graden van de week.
2: Ja.
3: Dat gaat 5 keer vaker gebeuren dan in het verleden. Dus het is zo belangrijk dat we nu alles op alles gaan zetten om die groene stad echt te gaan maken met elkaar.
2: Dus daar zijn jullie uiteraard druk mee bezig. Jullie kijken nu ook naar het weer. En wat in de toekomst het weer gaat worden.
3: Zeker.
2: 5 keer zo vaak gaat voorkomen.
3: 5 keer zo vaak. Meer extreme hitte. Maar niet alleen dat. Hè. Er komt natuurlijk ook meer extreme regenbuien. Als je kijkt naar klimaatverandering. Ja. Het is vooral een verhaal van extremen.
2: Onweer dit weekend hebben we gezien.
3: Ja, absoluut. En het mooie van een boom is dat het dus niet alleen zorgt voor heel veel verkoeling. Maar het zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat er minder wateroverlast is. Omdat die bomen ervoor zorgen dat er water in de bodem kan lopen.
2: Je kunt het natuurlijk wel voelen ook met DR. Het weekend als je gaat lopen en je komt onder een boom, dan voel je natuurlijk de verkoeling.
3: Heerlijk.
2: Er staat ook hier een bordje bij. Zucht, even afkoelen. Deze boom helpt tegen hittestress. Je lichaam hoeft hier minder hard te werken. Ja, wat doet het met het lichaam?
3: Ontspanning. Als je in de koelte zit, dan kan je ontspannen. En zodra het extreme hitte wordt, dan is je lijf natuurlijk aan het werk. Ja. En mensen slapen slechter. Ja, dat soort zaken. Er treedt stress op. En in extreme gevallen kan dat zelfs leiden tot mensen die sneller overlijden. En dat is gewoon bewezen dat er behoorlijk wat mensen sterven als gevolg van de hitte.
2: Kortom, meer bomen. Overheid moet aan het werk worden gezet.
3: De overheid moet.
2: En de mensen misschien zelf ook wel.
3: Nou, ik zou het mooi vinden als we het allebei doen. Want aan ambitie ontbreekt het niet. Hè? Zeker niet bij overheden. Wat je vaak ziet is dat er dan toch weinig geld voor beschikbaar is. Dus dat moet gewoon veranderen. Het moet gewoon prioriteit krijgen. Het moet ook een duidelijke plek krijgen in het proces. Dus niet aan het eind nadenken over, oh ja, we moeten nog wat groen. Ja. Nee, gewoon aan het begin van het proces. We moeten groen realiseren met elkaar en dat een duidelijke plek geven. En mensen in hun eigen tuinen, haal alsjeblieft die stenen eruit en ga gewoon een boom planten.
2: Ja, de actie tegelwip is al volop aan de gang natuurlijk.
3: Tegelwippen, dat moeten we blijven doen, ben ik bang, de komende jaren. Ja. En zorg er dan voor dat je een mooie boom plant die past in je tuin. Dus ga niet een hele grote boom planten, maar kies een goede soort die daar past en die ook bestendig is tegen extreme temperaturen.
2: Zelf nog last gehad van de hitte? Vannacht bijvoorbeeld?
3: Ik heb vannacht geen last gehad van de hitte. Nee.
2: Waarom niet? Waarom niet?
3: Omdat ik ver weg woon en ik heb in
2: de buurt van de zee of zo.
3: Ja, en ik heb in een hotel moeten slapen om hier op tijd te kunnen zijn voor dit interview.
2: Okay.
3: Maar anders had ik er waarschijnlijk wel last van gehad.
2: Goed, nou, we gaan zo meteen een stukje verderop kijken. Komt er weer aan op een motor. Ik kijk even naar de bomen met een blik van, hé, hoe zit dat? Nou, laten we veel verkoeling zoeken in ieder geval.
3: Absoluut, en meer bomen planten.
0: En nu niet over zometeen in het volgende uur Utrecht is wakker.
4: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
5: Je weet niet wat je mist. Van Samantha Steendijk.
6: Je weet niet wat je mist. Je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
4: De Nationale Nieuwe.
5: Bij Radio M Utrecht.

0: Samantha Steenberg krijgt een duwtje in de rug, terwijl ze al razend populair is natuurlijk, ten aanzien van haar muziek en haar voorkomen. Ja, ze doet het geweldig op dit moment. Dus deze nationale nieuwe krijgt gewoon een extra setje voor Samantha. Je weet niet wat je mist. Zo, je weet niet wat je mist. Als je slaapt, ja, dan is er niks aan de hand. Maar ja, als je droomt dat je te warm hebt, en het klopt ook wel, Margreet, er zijn heel veel mensen die hebben last van de warmte. Hè?
1: Er zijn heel veel mensen die hebben last van de warmte. Ik denk dat het de gemene deler op het moment in het land is. Want nou, we wilden ook heel graag weten, wat doe jij nou eigenlijk, hè, met de hitte in je huis? Hoe houd je het nou zo cool mogelijk? Een heleboel mensen hebben aanpassingen aan hun huis gedaan. Maar Ruud van der Veek, die stuurt ons een berichtje via Facebook. Die zegt, ja, ik ben gewoon heel vroeg opgestaan. En toen dacht ik, dat was toch eigenlijk toen wij klein waren ook. Ik ben van halverwege de jaren 70, dus ik zat in de jaren 80 op de basisschool. En ik herinner mij van warme zomers dat we tropenrooster kregen.
0: Maar hoe vroeg moest je dan beginnen? Dat weet ik niet meer namelijk. Ik was wel die periode ook wel. Maar basisschool van mijn jaren 70. Maar we hebben wel een stroperooster gehad. Wel eens. Ja. Maar je begon toch niet om 7 uur? Of
1: nee, wel? 7:30 volgens mij begonnen wij. Ja, ja, ik woonde in een nieuwbouwwijkje in Aalsmeer. Normaal gesproken begonnen wij om 9:15. Ja. En met tropenrooster om 7:30. En dan waren we volgens mij om 1 uur uit. Dus dan had je 's middags geen school.
0: Oh.
1: Dus dat vroeg opstaan, wat Ruud dus ook doet. Die zegt, ja, weet je, ik ga gewoon om 4:45 op. Ja. Dan is het inderdaad hartstikke cool.
0: Ja.
1: Alle deuren open. En mijn temperatuur, zei hij, ging van 25 graden in één keer naar 21 graden in huis. Ja. Nou, dat is best aangenaam.
0: Dus die nachten gaan goed, maar overdag, ja, dan moet je toch wel je aanpassen. En als je zo vroeg opstaat, wil je misschien 's avonds wat eerder naar bed. Maar
1: ja, of 's middags, wordt, hè?
0: Ja.
1: Ja, maar dan is het
0: hartstikke warm. Ja.
1: Ja.
0: Dus hoe doet Ruud dat dan weer?
1: Ja,
0: nou ja, als je nog een door kunt geven, graag. Nou, dat is een reactie natuurlijk. En zo staan er nog veel meer.
1: Zo zijn er nog veel meer. Nou, wat ik al zei, heel veel aanpassingen aan het huis. En Jeroen die stuurt ons een berichtje. Ja, we hebben een aantal jaar geleden heel veel zonnepanelen op het dak laten leggen.
0: Ja.
1: En de zonnepanelen leveren de energie voor de airco die wij 's nachts aan hebben. En ik denk dat dat voor heel veel mensen voelt als een oplossing. Het is overigens wel best een kostbare oplossing.
0: Dat denk ik ook. Je moet wel investeren natuurlijk.
1: Je moet wel investeren, maar het is wel iets voor de komende jaren natuurlijk. Hè. Ja. Dit is geen incidentje, deze warme zomer.
0: Dat niet. Zeker niet, denk ik.
1: Nee.
0: Maar het feit is, als je een huurwoning hebt, dan is het een stukje moeilijker om iets aan te passen. Want ja, je kunt niet zomaar even zonnepanelen op je dak neerleggen.
1: Nee, hoor je ook, hè, dat daar echt wel een kloof tussen ontstaat. Want mensen mogen en geen zonnepanelen en geen airco. Want het huis is niet van jou.
0: Oh ja, dat is waar natuurlijk. Ja. Ja. Dus geen gat boren bijvoorbeeld om een aircondition met een binnen- en een buitenunit te hebben. Dat kan dus niet. Dan mag niet misschien.
1: En zo zag ik toen ik door de binnenstad hier naar de omroep fietste. Mensen die hebben bijvoorbeeld van die zonwering die je normaal gesproken voor de voorruit van je auto legt. Weet je wel, zo'n zilveren.
0: Ja, zo'n zilverfolie.
1: Die hebben ze nu voor hun raam.
0: Ja, dat is helemaal niet zo gek.
1: Nee, dat werkt natuurlijk wel. Dus mensen verzinnen van alles. Zilverfolie zag ik al, van dat aluminiumfolie. Dat werkt ze natuurlijk ook best lekker. Zo donker mogelijk houden dingen aan de buitenkant. Ik zie dekbed overtrekken, zag ik hangen aan de buitenkant.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus we gooien van alles voor onze ramen om het maar zo cool mogelijk te houden.
0: En heb je gewoon gordijnen? Doe je gewoon je gordijnen dicht, toch?
1: Dat maar volgens mij wil je inmiddels wel een dubbele laag. Eentje aan de buitenkant en één aan de binnenkant.
0: Nou, dat is sowieso beter om die warmte niet je woning binnen te laten komen. Maar goed, die mogelijkheid moet je ook hebben natuurlijk. Tips zijn welkom, voor iedereen welkom. En je kunt je melden via Radio M Utrecht Facebook of via de RTV Utrecht app. En Grita weet er ook alles van, dat wil zeggen van de warmte. Maar ja, die was een weekje op Ameland, waar het ongetwijfeld koeler was. Nou ja, het is altijd bij de eilanden wat koeler volgens mij op een eiland dan op het vasteland.
2: Dat klopt, alleen die vrijdag, vorige week vrijdag, werd het ook op Ameland gewoon 28 graden met zo'n zuidelijke wind. Maar de dagen daarvoor met het noordwestelijk briesje was het gewoon lekker fris. Ja, en je ziet nu ook, hoor, de komende dagen, die wind is eerst nog wat noordoost, dat het vandaag bijvoorbeeld in het noorden van het land, een stuk aangenamer is, denk ik, dan in onze regio of in het zuiden. Je ziet altijd dat Brabant en Limburg en Zeeuws-Vlaanderen de toppers zijn qua temperaturen.
0: Ja. Ja, de toppers is in dit geval.
2: Ja.
0: Liever niet, maar ja, iemand moet de boventoon voeren ten aanzien van.
2: Iemand moet de grootste klap opvangen. Nou ja, dat doet een groot deel van Europa. Hè. Ik bedoel, ook Engeland heeft allemaal waarschuwingen uitstaan. In Frankrijk zijn het afgelopen weekend in diverse steden alcoholverboden al geweest. Van, ja, het is zo heet, laten we ook niet nog met alcohol beginnen. En dat dan de ambulance diensten daar druk mee zijn, terwijl ze met andere dingen bezig moeten zijn. Zijn er pas in een paar districten zijn scholen dicht vandaag en morgen vanwege de hitte. Mm-hmm. En in Centraal-Frankrijk is het ook gisteren 40 tot zelfs 42 graden geweest. Dus die zitten een beetje te denken, oh, krijgen we zo'n zomer als 2003? Wat eigenlijk de eerste echt hete zomer was voor een deel van Europa.
0: Ja.
2: Dus het is in heel westelijk Europa, zuidwestelijk Europa, eventjes sparren met de hitte.
0: Ja, want Zuidoost-Europa heeft ook wel vaak extremer gehad, hè? In de zomerperiode. In ieder geval richting de 40 graden, volgens mij.
2: Jazeker. De landen als Griekenland, Turkije, de Balkan, ook Italië. Dat zijn allemaal plekken waar het toch behoorlijk heet kan worden. Spanje is gewend aan hitte. Maar ja, dan zie je zo'n stad als Madrid. Ik zag gisteravond om 9:30 was het bij ons in de beeld 24 graden. Is ook nog warmer voor ons. In Madrid was het 34 graden. Ja, in zo'n stad die heel veel steent is, zoals Madrid, koelt het dan heel slecht af natuurlijk. En dan zit je echt, zitten ook de Spanjaarden, denk ik, behoorlijk te puffen. Ja.
0: Ja. Ja, heel triest daar, als je daar bent. Ook op vakantie natuurlijk, want er zijn ook veel mensen die verkiezen...
2: Ja, gaan we nog naar Zuid-Europa op vakantie? Nou, dat is natuurlijk de vraag.
0: Als je dit vooraf weet, dan ga je nooit meer weg, volgens mij. Of dan ga je het al over gehad, dan ga maar naar Scandinavië toe. Als je dan toch op vakantie wilt gaan.
2: Misschien wordt een land als Denemarken ook steeds populairder, zou ik zomaar kunnen voorstellen.
0: Het klinkt lekker, het is niet goed. IJsland is dan ook lekker.
2: IJsland.
0: Ja. Oh, heerlijk, ja.
2: even cool te halen op IJsland, ja.
0: Goed, Gita, iets met Eskimo's kunnen we het erover hebben. Nee, laten we het weer voor Midden-Nederland voor vandaag eens even onder loep leggen.
2: Nou ja, je ziet dat een paar wolkenvelden nu overschuiven. Het zijn vooral wat hoge wolkenvelden, wat wolkensluiers. Er komt misschien vanmiddag met pijn en moeite komen er een paar stapelwolken. Maar de lucht is eigenlijk daar wat te droog voor. Briesje is licht uit het noordoosten, een beetje zwak tot matig. Windkracht 3 A4, dat is wel fijn hoor, nu met die temperatuur buiten van 17 graden. Is dat heel lekker. Het huis een beetje inderdaad doorwapperen. Jezelf een beetje doorwaaien. En uiteindelijk gaan we vanmiddag naar 27 graden toe. Dat noordoostelijke briesje blijft. Er is vooral veel zonneschijn. En er volgt een terras- of tuinwaardige zomeravond natuurlijk.
0: Ja, precies. En waar moet ik aan denken? Nu of 7, 8 vanavond? Is het dan nog wel 28 graden, 29 graden of zo?
2: Nee, want we hebben de max op 27 graden.
0: Oh,
2: ik denk
0: kan
2: dat het vanavond...
0: Nee.
2: Het zou kunnen hoor, als je een hele speut met warmte nog binnenkrijgt. Maar ik denk dat je vanavond om 8:00... dan zit je nog denk ik op 24 graden ongeveer.
0: Ja, dat wordt een lekkere avond. Ik verheug me er nu al op. Maar ook op de dag zelf. Ja, precies. Ja. En zoek verkoeling waar nodig en waar het kan natuurlijk. Gita, de weerspeuk voor vandaag. We gaan het hoofd koelen.
2: Die ben ik helemaal vergeten.
0: Oh, dan gaan we die volgende.
2: We hebben toch goede vakantie gehad. Want...
0: Ja, geweldig. Hey, maar dat geeft niet. Dit doen we niet het volgende uur. Dan hebben we een mooie...
2: Ik ga hem opzoeken, ja.
0: Mooi vooruitzicht. En dan gaan we meer... En als je dan ook nog een vergelijk kunt kijken hoe lang die warmte naar het schijnt gaat duren, dan willen we dat ook nog wel even weten van je.
2: Ja, en die hittegolf die wordt ook een feit.
0: Okay,
2: ja. Volgend uur.
0: Tot zo meteen.
2: Tot zo.
0: Dit is Utrecht is Wakker met Sam en Dave. En wij allemaal, gezellig toch? Op naar het volgende uur. Utrecht is Wakker hier bij Radio M Utrecht. Het is 4 minuten voor 8 geworden. Hey, gezellig dat je er bent op deze maandag de 20.

0: primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
8: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
7: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En het gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Espriella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
9: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
7: De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio M Utrecht en het derde uur van Utrecht is wakker. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Het nieuws uit de regio nu met Marjolein Heijer.
11: De Landelijke Studentenvakbond in Utrecht trekt aan de bel over internationale studenten die vaak met ingewikkelde huurproblemen te maken krijgen. En dan heb je het over bedwansen, verhuurders die extreem hoge huurprijzen vragen, of dat ze in een kamer zonder ramen wonen bijvoorbeeld.
10: Ik doe huur vanwege bedwansen, maar dat laatste vind ik ook niet fijn.
11: Dat is ook niet fijn. In een donker hok zit je dan. De A27 onder Utrecht is de komende week dicht tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. De weg wordt verbreed en dat werk wordt in de zomer voorbereid. Daar komen nieuwe onderdoorgangen, nieuwe op- en afritten. Een fietsbrug wordt verplaatst. Nou, sinds vanmorgen is de weg naar Utrecht al dicht. En volgende week volgt ook de andere richting. Met de Nacht van de Vluchtelingen is in totaal 2 miljoen euro opgehaald voor noodhulp. De route tussen Utrecht en Amersfoort was ook drukker dan ooit. Zo'n 2200 wandelaars die gingen in de nacht van zaterdag op zondag op pad. Ook daar hoor je zo nog meer over om 8:30.
10: Dankjewel, Jolijn. Tot zometeen weer. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Er zijn ook mensen die omrijden vanwege de afsluiting van de A27 richting Utrecht. Tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen meet de ANWB een kwartier extra reistijd. Dan de A2 de andere kant op. Neem ook nog maar even mee de regio uit. Vanaf afrit Geldermalsen tot aan Waardenburg. 5 minuten extra. Op de A12 de drukte vanuit Den Haag valt mee. Voordat je de regio Utrecht bereikt. Blijswijk-Reewijk, daar doe je 5 minuten langer over. En dan flink wat vertraging op de N233 Kesteren richting Veenendaal. De bekende weg op de A15 aangesloten richting Achterberg. Daar doe je 25 minuten langer over. De N233, daar hebben we het natuurlijk over. Ja, en Kesteren-Veenendaal ook. Veenendaal in de aansluiting met de A12. 5 minuten extra.
12: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
15: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
16: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
17: Doet u voorzichtig met mijn vader.
18: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
21: Verkeersverwachtingen.nl.
22: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
23: Verkeersverwachtingen.nl.
24: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
25: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
26: Kom langs bij de Kroonzonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
27: De zomer vier je bij ons.
28: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
29: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Ja, we gaan je zometeen vertellen wat je ook in dit derde uur van Utrecht is wakker voorgeschoteld krijgt. Onder andere meer van Robert-Jan Boy. Sterker nog, we hebben al veel van je gehoord. Robert-Jan, jij deed verslag vanaf de jaarbeurs waar bomen geplant zijn. Ja, en dat heeft alles te maken met proberen die temperatuur langzaam maar zeker, zal het gaan gebeuren, omlaag te brengen. Tenminste, de boodschap is inderdaad dat het steeds heter gaat worden. En met bomen gaat dat de goede kant op. Maar ja, Robert-Jan, je gaat nu onderweg met de fiets, met de auto. Waar sta je?
30: Ja, ik ben op de fiets.
10: Je bent op de fiets.
30: Tot met 16 juli. Dus het is een soort demonstratieproject. Van als er één bomen staan ergens op een plein, dan kan het gloeiend heet worden. Maar die bomen doen er wat tegen. Ik ben nu in de buurt van station Vaartse Rijn. Mm-hmm. Ik fiets naast een hardloper. Waar gaat u heen, meneer? Rechts of rechtdoor? Wacht even, hier wordt het wat drukker met het verkeer. Ik denk ik ga een beetje een cool moment van de dag uitkiezen.
31: Ja, vroeg, hè? Ja, vroeg. Ja, zeker.
30: Hoe was het?
31: Valt nog mee.
30: Hoe was het vannacht?
31: Het viel mee, gelukkig. Ja, een ventilatortje bij het raam neerzetten, koele lucht naar binnen. Ja. En dan was het wel te doen eigenlijk.
30: Het gaat toch heter worden?
31: Het gaat nog heter worden. Ja, dat wordt wel afzien, denk ik.
30: Ja, ja.
31: Ja, denk het wel.
30: Hoe ligt u er dan bij?
31: Zwetend. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, het is niet anders.
30: En wat doet het verder met u? Dat je denkt van, hey jongens, hoe gaat het in de toekomst? Of ja, welke kant gaat het op?
31: Ja, het gaat denk ik wel warmer worden.
30: Ja.
31: Ja, een beetje rekening mee proberen te houden. Maar ja, je kunt er niet zoveel aan doen.
30: Nee.
31: Dus veel blijven drinken. In de schaduw blijven.
30: Bomen opzoeken.
31: Groen opzoeken, inderdaad. Ja. En als je dat nog niet hebt, zelf in de tuin een boompje neerzetten. Dat scheelt al een hoop, denk ik.
30: Nou, we hebben het half uur geleden gehoord, inderdaad.
31: Daarom.
30: Nou, dan gaan we verder met de training.
31: Ja, dank u wel.
30: Goeie loop.
31: Ja, dank u. En veel plezier met het programma.
30: Ja, dank u wel.
31: Dank u.
30: Zometeen de rendezvous met iemand van Natuur en Milieu, Bob. Om hier verder over door te bomen.
10: Oké, okay, en die loopt ook met jou mee, terwijl jij op de fiets zit, of weet je dat niet?
30: Ik denk dat er grenzen zijn, maar we zijn voor alles in.
10: Hey, tot zometeen na 8:30 in Utrecht is wakker. Een onderwerp waar we zometeen over door gaan praten is best een pittige zaak, denk ik, Margreet.
11: Ja, we gaan het zo hebben over niet aangeboren hersenletsel. Dat is letsel dat mensen krijgen bijvoorbeeld na een ongeluk, of na een hersenbloeding of een hersentumor. Ja. En dat betekent onwijs veel voor hun dagelijks leven en voor het leven van de mensen waarmee ze leven. Dus voor hun naasten. Ja. Er is een theatervoorstelling over gemaakt. Gevangen in mijn brein, want zo lijkt het voor mensen die niet aangeboren hersenletsel hebben te voelen. En vanavond is die voorstelling in Utrecht. En we praten erover met iemand die meewerkt aan de voorstellingen en gedragsdeskundig is. Dus die weet er van alles over.
10: Kijk eens aan. Nou, dat staat je zo meteen te wachten. En als jij wil meepraten over hoe je het hoofd koel wil houden en nog een tip wil doorgeven aan een ander, dat wil zeggen hoe je de nachten door gaat komen, dan horen we het ook heel graag. En horen in dit geval, je kunt het ook even tikken en op Facebook plaatsen van Radio M Utrecht. Vinden we echt heel erg fijn.

0: Victoria, Respect, R-E-S-P-E-C-T. En dan hebben we te pakken van Aretha Franklin, The Queen of Soul, op Radio Web Utrecht. 14 voor, 8:30 is het geworden. Een pittig onderwerp, dat wil zeggen, we gaan er meer over horen. Want elke dag krijgen zo'n 400 Nederlanders te maken met niet aangeboren hersenletsel, NAH. Dat kan bijvoorbeeld komen door een ongeluk, of een beroerte, of een hersentumor. En dat hersenletsel heeft gevolgen voor de rest van je leven. Nou is er een theatervoorstelling, daar hebben wij van gehoord, Gevangen in mijn brein, en die laat het allemaal zien. Vanavond te zien en te horen in Utrecht. We gaan erover doorpraten en dat doen we met Frank Winteraken. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij werkt er sowieso mee aan het maken van deze voorstelling. Je bent ook gedragsdeskundige. Ja, de titel Gevangen in mijn brein dus. We moeten eerst maar eens eventjes over het hersenletsel hebben. Voelen mensen met dat niet aangeboren hersenletsel zich vaak zo gevangen in je eigen brein?
1: Zeker. Dat zie je heel vaak voorkomen. Zeker toen ik nog behandelaar was van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Zag je dat zij vaak worstelden met hun nieuwe ik. Want je moet eigenlijk voorstellen, jij verlaat eigenlijk je oude ik. En je moet je focussen op je nieuwe ik. Hersenletsel geeft namelijk heel veel verandering. Ook in je gedrag, in je persoonlijkheid. Maar ook de omgeving die het vaak niet begrijpt. En dat verklaart vaak dat mensen, zeker getroffenen, in een soort gevangen voelen. Maar ook de naasten die dan mee te maken hebben, want ook hun leven verandert.
0: Heb je zelf het idee, als dit jou overkomt, dat je veranderd bent? Of is het een proces waar je in zit?
1: Nou, dat is vooral een proces en vooral ook de mensen ervaren het ook. Wat ik al zei, de gedragsverandering. Mensen merken ineens dat ze bijvoorbeeld een korter lontje hebben, snel oververmoeid zijn, moeite hebben met de omgeving, snel geïrriteerd zijn. En naasten die dan bijvoorbeeld een partner van zijn en deze meneer of mevrouw als het ware al jaren als een partner zien en dan ineens een helemaal iemand anders zien die totaal anders ook in gedrag kan zijn, agressiever kan worden, korter lontje heeft. Dat is ook voor hun heel moeilijk om daarmee om te gaan.
0: Is het ook per persoon verschillend wat de schade is, wat dat met je doet? Dus dat je verandert, zeg maar.
1: Ja, het is voor iedereen verschillend. Ieder persoon is ook anders. Anderen hebben er geen last van, kunnen wij de draad van het leven oppakken. Wat je net al zei, 400 mensen per dag worden erdoor getroffen in Nederland. Door welke vorm van niet aangeboren hersenletsel dan ook. En ongeveer de helft moeite mee en ervaren dit ook van, hoe moeten zij hun leven nu weer oppakken? Ja.
0: Nou, is er een voorstelling vanavond hierover? Dan krijgen we meer te zien en te horen hierover. Het is toch wat anders dan hersenletsel, waar we wel vaker dingen over horen? Of haal ik dan dingen door elkaar? Hersenletsel en niet aangeboren hersenletsel.
1: Ja, klopt. Ja. Niet aangeboren hersenletsel is heel breed. Dan moet je eigenlijk denken aan mensen met een hersenbloeding, een herseninfarct. Ja. Maar daar valt ook verkeersongevallen, mensen die met hun hoofd een auto-ongeluk krijgen en daardoor hersenletsel oplopen. Of wat je ook helaas vaak ziet, die filmpjes op Facebook, met dat mensen ruzie krijgen. Hersenletsel veroorzaken. Ja.
0: Ja, heel naar.
2: Is dit dan ook een type hersenletsel dat ook jonge mensen treft?
1: Ja, zeker. Het komt niet alleen bij oude mensen voor. Het komt overal voor, van jong tot oud. Van kinderen zelfs die al hersenletsel hebben tot heel oud. Ja.
0: Los van het feit dat je een ongeluk krijgt en dit hebt, een beroerte. Het kan dus iedereen overkomen. Maar ja. Ik vind het wel apart eigenlijk. Kun je daartegen wapenen? Nee, denk ik dan?
1: Kijk, een ongeval, dat kan gebeuren.
0: Natuurlijk.
1: Een infarct kan ook gebeuren natuurlijk als jij een gezonde leefstijl creëert en je let erop. Ja. Maar dan nog kan het ook altijd gebeuren dat er een propje zit in je bloedbaan en vervolgens dat je toch een infarct krijgt. Dus, ja.
0: Die voorstelling, Frank, vanavond, hoe uitziet dat? Hoe ziet de voorstelling eruit? Neem ons even mee.
1: Ja, ik wil iets over vertellen. We zijn daar 2 jaar geleden mee gestart. Samen met 2 acteurs hebben wij deze voorstelling eigenlijk gecreëerd. Omdat er zo weinig was om dit naar voren te brengen. Om te laten zien wat NAH, een niet aangeboren hersenletsel, van impact op relaties kan veroorzaken. En zodoende is Gevangen in mijn brein ontstaan. En dat vertelt het verhaal van Mark en Eva. Mark is iemand die een motorongeval heeft gehad. En mede daardoor ook hersenletsel heeft opgelopen. En dan ook behoorlijk in gedrag naar Eva anders kan zijn, zijn partner. Ja.
0: En in dit verhaal, hoe gaat zij daarmee om?
1: Ja, zij is aan het zoeken. Vooral ook van omdat haar leven ook veranderd is. Zij heeft ook veel moeten laten. Haar baan is anders geworden. Maar ze heeft nu ook de zorg voor Mark. En dat zie je in deze voorstelling heel goed terugkomen. En ook vooral hoe werken zij naar een, iets anders toe. Want Mark gaat uiteindelijk verhuizen naar een andere woonsetting.
0: En op wie richt je je dan? Op mensen die hiermee te maken hebben?

0: ook mee te maken hebben. En vooral om de medewerkers te laten zien van oké, wij zijn nu, we zien nu eigenlijk wat er echt achter die voordeur afspeelt. Dat.
1: Ja, hebben wij eigenlijk met z'n allen genoeg aandacht voor de Eva's van deze wereld? Dus voor de partners van mensen die dit treft?
0: Nee, ik vind dat nu de laatste tijd is het wel wat veranderd. Maar ik heb jarenlang mensen met hersenletsel mogen behandelen. En toen miste ik eigenlijk dat er wel heel veel aandacht was voor de getroffenen. En dat moet er ook zijn. Maar vooral voor de Eva's, voor de partners, was dat niet. En ik vind ook juist voor hun moet er heel veel aandacht zijn. Want van naasten verandert het verleven ook totaal.
2: Ja. Ja, vanavond veel duidelijkheid hierover. Zijn er, voor zover jij dat weet, Frank, nog kaarten beschikbaar?
0: Ja, er zijn zeker nog kaarten beschikbaar. En die zijn te bestellen via onze website gevangeninmijnbrein.nl. En ik zou het zeker doen, want het is zeker een must-see.
2: Ja, dat snap ik dat je dat zegt, maar wij vonden het fijn om erover te horen en dit onder de aandacht te brengen. De theatervoorstelling vanavond is hier te zien in het Theater Parnassos in Utrecht. Frank, dank voor je verhaal en heel veel succes hiermee. En ook met de begeleiding dan van mensen die dit getroffen is en hun Eva's, zoals we dat hebben mooi gezegd. Dank je wel, hoor. Dag.
0: Dank je wel. Tot ziens.

0: dat was maar een tand hoor, die Ma Baker. 8:30, dankzij Boni M. En 8:30 betekent zometeen echt wel hoog tijd voor het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht.
1: Studenten die trekken steeds vaker aan de bel met huurproblemen. De snelweg A27 die is weken dicht. En een foutje van Amsterdam. En ik vertel zo wat dat met Utrecht te maken heeft.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
0: Dit is Radio M Utrecht. Het is 8:58. Hoog tijd voor het nieuws uit de regio door. Marjolein, dat begint met de internationale studenten die aan de bel trekken.
1: Ja, want ze krijgen volgens studentenvakbond LSVB in Utrecht vaak met huurproblemen te maken. Huurders die melden extreem hoge huurprijzen, kamers zonder verwarming of ramen of vieze kamers en bedwansen. Bij de Housing Hotline, de telefonische vraagbaak voor studenten, krijgen medewerkers de raarste verhalen te horen. De meeste telefoontjes gaan over het tekort aan kamers, maar ook meldingen over oplichting komen binnen. Door de problemen ervaren studenten volgens de LSVB stress en gaan hun prestaties achteruit. De A27 onder Utrecht is de komende weken dicht tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. De weg wordt verbreed en dat werk wordt in de zomer voorbereid. Verkeer moet dus rekening houden met deze monsterklus van Rijkswaterstaat. Sinds vanmorgen is de weg vanuit Gorkum naar Utrecht al dicht en volgende week volgt ook de andere richting. En nu is het al extra druk op de A2 richting Utrecht. En dat vertel jij zo natuurlijk ook.
0: Zeker, ja, er zijn sowieso heel veel files, maar dat klopt inderdaad. Ja, veel vertraging al hier op de A2 ook.
1: De politie onderzoekt een poging tot overval in Maarsen. Een man kwam een snackbar aan de Kaatsbaan binnen, maar ging er uiteindelijk zonder buit vandoor gisteravond. Hij is nog niet gepakt. Volgens de politie vluchtte de man weg op een witte scooter in witte kleding en had hij een grijze helm. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van ruim 2 miljoen euro opgeleverd. Zo'n 10.000 deelnemers liepen in de nacht van zaterdag op zondag mee aan wandeltochten in heel Nederland. En ook de route tussen Utrecht en Amersfoort was drukker dan ooit. Hier liepen 2200 wandelaars en zij haalden €565.000 op voor noodhulp in onder meer Afghanistan, Somalië en Congo. Een foutje van de gemeente Amsterdam die heeft zich op Instagram vergist in beelden van de Utrechtse Oude Gracht. Onder een video van Oranje fans die tijdens Nederland-Zweden op een bootje naar de wedstrijd keken, reageerde het account met de tekst Only in Amsterdam. Volgers die wezen er meteen op dat die beelden helemaal niet daar vandaan kwamen, maar in Utrecht waren opgenomen. En ook de gemeente Utrecht die mengde zich nog even in deze discussie met een veelzeggende grote ogen emoji.
0: Ja, maar moet je meer doen dan
1: ja,
0: dat?
1: Is ook zo.
0: Is prima.
1: Ja.
0: Meer dan genoeg, maar ja, het is apart.
1: Het is gewoon een leuk. Het was gewoon, waren leuke beelden. Ze zaten namelijk met een behoorlijk groot scherm op dat bootje te kijken naar de wedstrijd. Niet even op een klein, niet op je telefoon of zo. Ja. Maar ze konden het goed zien. Dan het weer. Het wordt warm. Ja, mogelijk krijgen we zelfs een hittegolf deze week. Vandaag is het al zomers warm en zo'n 27 graden.
0: Ja, en over die hittegolf en andere zaken gaat Grieta het hebben zo. En jij heeft ook nog een weerspreuk voor ons. We hebben nog veel te goed over het weer. En jouw nieuwsbulletin het volgende, 9:30, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Tot zo weer.
0: Dankjewel, Marjolein. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A1, rijden vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Dan vertraagt het vanaf Amersfoort Noord tot Barneveld. Er is een ongeluk gebeurd. Een uur extra reistijd op dit moment. Er zijn twee rijstroken dicht. Omrijden is dat, ja, het advies in dit geval van de ANWB om dat te doen via Utrecht. De andere kant op vertraging, Apeldoorn en Amsterdam, Stroe-Hoevelaken zo'n 10 minuten extra. De A2, Den Bosch-Utrecht, we hadden het al over de drukte. Tussen Waardenburg en Knoopert-Everdingen iets meer dan 20 minuten extra. De A12, vanuit Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda en Woerden, bijna een kwartier. En de A28, Amersfoort richting Utrecht, afrit Den Dolder, Utrecht 5 minuten. En de laatste melding is de N233, de provinciale weg van Kersteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. Die 20 minuten, daar moet je toch even rekening mee houden.
8: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
9: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen, hè?
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
15: Doe mee met onze spelletjes en win.
16: Utrecht is wakker met Bob.

0: Funny Funny van The Sweet. Terug naar de jaren 70 hier bij Radio M Utrecht. Waar we het zo meteen nog met je gaan hebben over de hitte. En met name hoe je de nachten doorkomt. En misschien heb je nog wat tips voor een ander. Er zijn al wat tips te vinden via Facebook van Radio M Utrecht. Robert-Jan heeft het vanmorgen over, ja, het groen maken van de stad Utrecht bijvoorbeeld, om te zorgen dat die temperatuur wat gedrukt gaat worden. We hebben je al gehoord, Robert-Jan, vanaf de jaarbeurs, waar buiten bomen geplaatst zijn uiteraard. Nou ja, binnen zou ook erbij. Dit was wel degelijk buiten de bomen in hele grote bakken. Ook om te zorgen dat het allemaal wat groener wordt en daardoor die temperatuur wat naar beneden gaat, wat afkoeling geeft. Je bent doorgereden richting Rivierenwijk in Utrecht, Robert-Jan. En je hebt nog wat mensen bij je staan, zo te horen.
1: Ja, want ik ben verhuisd naar Rivierenwijk, naar de Amaliastraat om precies te zijn. En kijk naar een meneer die in de deuropening staat. Hij is van boven gekomen. De deur stond open.
2: Klopt.
1: Dus we hebben even geroepen.
2: Klopt.
1: En inderdaad, we kregen gehoor. En Wilma Berends van Natuur en Milieu is er ook bijgekomen. Ja, het gesprek gaat natuurlijk over de hitte. De afleten van de afgelopen dagen, maar ook wat er nog aan zit te komen.
2: Ja.
1: Hoe was uw nacht?
2: De nacht was plakkerig, maar we hebben hem goed doorstaan.
1: Hoe lag u erbij?
2: We lagen erbij onder een heel dun dekentje.
1: Helemaal niks aan?
2: Zo min mogelijk, ja.
1: Wel een dekentje nog?
2: Wel een dekentje. Ik heb altijd wel een dekentje over me heen. Ja, het is heel gek. Ik heb wel een dekentje nodig.
1: Ja, toch wel.
2: Ja.
1: Maar dit is een tamelijk hete straat.
2: Dit is een tamelijk hete straat. Wat ik net in het voorgesprek ook al noemde, is dat het niet de heetste straat van Rivierenwijk is. Ik denk dat dit nog wel een van de meer groenere straten van Rivierenwijk is. Amaliastraat, Kloesterstraat en zo zijn er nog wel een paar. Maar het is inderdaad heet. We wonen in de stad.
1: Het vorige gesprekje ging met Wilma Berends van Natuur en Milieu. Maar meteen inderdaad over de hitte. Maar dit valt dus nog mee, mevrouw Berends?
3: Ja, dat vindt deze meneer die hier woont, die vindt dat het meevalt. Als ik hier kijk naar hoeveel groener in de openbare ruimte van deze straat is, dan vind ik niet dat het meevalt. Er zijn een paar kleine geveltuintjes hier en daar, een struik. Maar er zijn geen grote bomen, geen plantsoentjes.
1: Wat klim op, maar voor de rest zie je toch vooral.
3: Vuurdoorn zie ik ook, een roos. Dus ik vind dat het wel tegenvalt. En er is hier in principe best ruimte te maken voor meer groen.
1: Ja, ja.
3: Het hangt heel erg af van hoe je naar die auto kijkt en hoeveel ruimte de auto mag hebben.
1: Want er wordt een actie gevoerd, handtekeningactie ook, om handtekeningen te verzamelen waarbij de overheid in actie moet komen.
3: Ja, dat klopt.
1: Rijk en gemeente.
3: Ja.
1: Dit tij zit wel mee natuurlijk, hè, met het weer.
3: Ja, met dit weer snapt iedereen veel beter waar wij het over hebben. Waarom je meer groen en vooral meer bomen nodig hebt in deze hete tijd. En Natuur en Milieu en 17 andere organisaties hebben inderdaad een manifest opgesteld en een petitie gestart. Iedereen kan meedoen aan die petitie. Teken de hitte weg. Om te zorgen dat gemeentes, maar vooral ook de Rijksoverheid, gaat zorgen voor meer groen in alle buurten. Want een van de problemen bij het vergroenen van steden is dat er hele grote verschillen zijn tussen buurten. En sommige buurten zijn heel groen en andere buurten hebben bijna niks.
1: Ja. Zijn er al veel handtekeningen binnengekomen eigenlijk?
3: Ik heb geen flauw idee eigenlijk.
1: Oh.
3: Ik denk wel een paar duizend
1: loopt
3: dan.
1: Nog.
3: Ja. Ja, maar hij loopt een paar maanden, dus dat loopt nog wel, ja.
1: Meer groen, ja, het is heet.
2: Meer groen, ik ben er natuurlijk absoluut voor. En het is heet. En tegelijkertijd is het een prachtige straat waar we met de bewoners wel ons zeer bewust zijn van het feit dat we willen vergroenen. Hè? En dat gebeurt dan ook.
1: Maar ik hoorde ook dat u airco in huis heeft.
2: Ja, ik had dat natuurlijk niet moeten vertellen, maar wij hebben een airco op de kamer van onze dochter, zodat zij goed kan studeren.
1: Ja, want dat ga je natuurlijk wel zien. Dat je tegenover ook iemand die niet, die moest weg in ieder geval, maar ook airco, dat zie je natuurlijk steeds meer, hè?
3: Ja, dat is natuurlijk heel verleidelijk om een airco te kopen. Kost best veel geld. En niet alleen de aanschaf, maar ook de stroomkosten zijn natuurlijk heel erg hoog van een airco. Ja. En het is echt geen duurzame oplossing. Als iedereen een airco neemt, neemt het energieverbruik in Nederland weer verder toe.
1: Dus dat betekent dat er op korte termijn echt grote maatregelen nodig zijn?
3: Ja, dus hebben we meer groen nodig om te zorgen dat die airco minder hard nodig is.
1: Ja, maar goed, kijk naar deze straat, meer groen. Kan lastig zijn.
3: Kan lastig auto's. Zijn.
1: Moet je samen, moeten de auto's naartoe dan?
3: He? Moet je samen met de bewoners oplossen. Moet de gemeente over in gesprek met de bewoners. Maar inderdaad, als je hier kijkt, er zijn aan twee kanten parkeerplekken. Je kan hier ruimte maken. Hè? Net zoals we de single ooit hebben teruggetoverd in Utrecht. Zo kan je hier ook best...
2: Zouden we de single hier door de straat moeten creëren?
3: Een groen lint zou je hier
2: We hebben een bootje, dus dat zou kunnen.
1: Dan maar hoe weerbarstig gaat die praktijk worden? En is die praktijk om echt te vergroenen?
3: Ja, dat hangt heel erg af van hoe de gemeente met de bewoners dat in samenwerking opzet. Ik was een tijdje terug met een andere verslaggever in Zuilen. En daar was een heel stuk keer, was een soort keerpatroon in de weg gemaakt met parkeerplekken. En dat is opgeheven. Ja. En daar is een heel groot plantsoentje gemaakt, dus dat kan wel.
1: Nou, werk aan de winkel.
2: Werk aan de winkel, ja. Maar wij doen ons best.
1: Maakt u zich grote zorgen over de toekomst?
2: Nou ja, ik ben een optimist. Bij mij is het glas altijd half vol. En het is een prachtige stad die hele mooie dingen doet. Ja. Hè? Bijvoorbeeld het terugbrengen van de Singel, waar we heel erg trots op mogen zijn als Utrechters zijnde. Ja. We laten onze dochter opgroeien in een hele mooie, groener wordende stad. Maar dus goed. Ik ben heel erg hoopvol.
1: Ook voor uw dochter.
2: Ook voor mijn dochter.
1: Het steeds heter wordt.
2: Zeker.
3: Ja, het is heel goed om optimistisch te zijn, maar er is wel urgentie en meer druk nodig op gemeentes en de Rijksoverheid om meer te doen.
1: Kijk, de zon begint nu in de straat te schijnen.
2: Hij begint
1: weer.
2: Het begint weer. Het begint weer, absoluut. Dank u wel.

0: Niet meer weg te denken, gelukkig ook maar. De groep Miss Montreal en schuilen. Ja, schuilen voor de hitte, gaat dat nog een beetje? Nou, ik denk dat schuilen eventjes werkt, maar ja, als je een hele nacht moet doorbrengen. We hebben heel wat reacties intussen binnengekregen, Margreet, hè?
1: Ja. En ook iemand die schuilt voor de hitte.
0: Oh.
1: Ja, ik vond het zo mooi. Je hoorde net bij Robert-Jan dat een airco op je dak, dat is gewoon geen duurzame oplossing. Als we dat allemaal doen, dan hebben we veel te veel energieverbruik en dan krijgen we die temperaturen sowieso niet naar beneden.
0: Ja, maar je wilt het wel koel hebben natuurlijk.
1: Je wilt het wel koel
0: zijn
1: hebben.
0: Zijn er dan alternatieven?
1: Nou, Gerrit Keij, die zegt, ik heb een oplossing. Als het te warm wordt bij mij, dan ga ik in de kelder zitten. Dan moet je natuurlijk wel een kelder hebben, maar ik dacht,
0: ik heb een kruipluik. Ik bedoel,
1: ja.
0: Ja, een kruipluik, maar geet, dat is bij de voordeur.
1: Nou, een kruipluik is wel heel klein, hè? Ja, nee, wij hebben wel.
0: Ja?
1: Wel, ja, we kunnen er net niet rechtop in staan, maar het zou een soort van kunnen. Maar Utrecht stikt van de werfkelders.
0: Dat is wel waar, ja.
1: Daar zit je natuurlijk koel, bij Gerrit thuis zit je koel. Het viel mij al op dat je de trapkast in huizen van Gils, die is cool, joh.
0: Ja, echt waar?
1: Ja.
0: Is het ook een voorraadkast zoals bij mij?
1: Ja, het is ook een voorraadkast.
0: Oh, kom ik een keertje kijken.
1: Ja, maar ineens merkte ik, oh, daar is het inderdaad.
0: Ja, maar natuurlijk, ja, het is, ja, precies, ook weer in huis is.
1: Ja, het is een beetje ingekapselde ruimte, ja. Ja, ja, natuurlijk. En Sarah die stuurt een berichtje van, ja, bij ons natuurlijk overdag alles dicht. En 's nachts slapen wij met de balkondeuren helemaal open. En toen dacht ik, heb je tijd voor een kleine anekdote?
0: Ik bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Zeker van jou.
1: Ja, nou, wij doen ook. Als het heel warm is, dan doen we meestal halverwege de nacht gaat de airco uit. Want helaas, die hebben wij ook.
0: Nou ja, niet
1: wel,
0: helaas.
1: Nee, niet helaas. Ja, nee, ja. Maar ik weet ook wel dat het niet het beste is. Maar we beginnen de nacht dus koel met de airco. En op een gegeven moment is het koel zat buiten. Dan gaan de balkondeuren open.
0: Ja.
1: En zo werd ik vorig jaar op een gegeven moment wakker met een kat aan mijn zijde. Dat is in principe niet heel raar. Wij hebben een kat.
0: Ja, nou dus.
1: Dus ik ging met mijn ogen dicht die kat aaien, want die mag eigenlijk helemaal niet op de slaapkamer komen. En toen dacht ik op een gegeven moment, hij voelt eigenlijk best wel een beetje anders. En toen lag er dus een wildvreemde kat ergens uit de straat.
0: Meen je
1: die
0: dat?
1: Was via die balkondeuren. Die dacht, wat een cool bed. Daar ga ik ook bij liggen.
0: Geweldig, geweldig. Ja.
1: Ja, kan dus allemaal. En we kregen de tip, we zetten allemaal de ventilator verkeerd om.
0: Hè?
1: Als je het echt koel wil hebben, dan doe je het raam open.
0: Ja.
1: En je deur ook open. Dus je slaapkamerdeur open naar de gang, zeg maar, of de overloop. Ja. En dan zet je de ventilator met de blazende kant naar de overloop.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus dan gaat de warme lucht gaat eruit via die ventilator.
0: Oh.
1: En de koele lucht
0: die komt binnen.
1: Komt via het raam binnen.
0: Oh. Simpel kan dit zijn.
1: Ja, ik zet altijd gewoon die ventilator gewoon ergens bij het voeteneind. Maar
0: ja, maar dan voel je die wind inderdaad, ja. Ja, ja. Grita, wist je dat ook niet?
2: Nee, ik zit daar ook mee te stunten. Dus ik luister met inspanning naar Margreet. Van, hé, dat is wel een goeie. Want je zit altijd te kijken van, ja, erin of eruit. Moet ik nou de warmte eruit blazen?
0: Ja, ja,
2: of de koelte erin?
0: Ja.
2: En het blijft een beetje een struggle. Dus deze vind ik wel leuk. Die ga ik proberen. Ja. Ja. Ja.
0: Er zijn er sowieso nog heel veel tips om het hoofd koel te houden. Om de nachten goed door te brengen. Althans, proberen goed door te brengen. En dat vinden we hartstikke fijn. Facebook, Radio M Utrecht. Als je een reactie geeft, fijn, kun je daar doen. Je kunt ook reageren via de RTV Utrecht app. En Connie praat erover door vanmiddag. En dat geldt ook voor Aart in Utrecht komt thuis. Dus nou ja, wat dat er gaat, proberen we met elkaar toch een beetje door die zomer heen te komen. Omdat het in de ene extreem warm is en lang warm gaat blijven, Grita, toch?
2: Ja, nee, dit is wel een aanzet voor een hete episode. Zeker woensdag tot en met vrijdag.
0: Misschien dit klinkt al lang, een episode is al een woord. En ik denk van, oh nee, toch? Ja, wel dus.
2: Ja, ja, wel. En ja, wat dat betreft is het hollen of stilstaan in het Nederlandse weer. Want begin juni was het best wel killetjes. En er vielen veel buien. En het waaide ook bij tijden flink. En ja, inmiddels zijn we sinds halverwege vorige week in de warmte tot hitte beland. En je ziet dat vanuit Zuidwest Europa, die hitte behoorlijk wordt aangedikt bij ons. En dan zijn vandaag en morgen nog relatief koelere dagen. Ik denk ook dat de nachten, komende nacht en ook de nacht naar woensdag, die zijn in principe wel redelijk te doen. Dan kun je het huis nog afkoelen.
0: Ja.
2: En daarna, ja, als je woensdag, donderdag, vrijdag naar 34, 35 graden gaat overdag, ja, dan is het 's nachts, zeker in stedelijk gebied, ja, dan kom je niet meer onder de 20 graden uit. Dus dat is inderdaad, ja, een tip nog van mijn kant. Doe vooral rustig aan. Want ja, veel stress zal ook wel niet handig zijn als het zo heet is.
0: Lijkt me niet, nee. Nee.
2: Nee, het is ja. Het is een de hittegolf bij ons in Midden-Nederland en daarmee dus ook voor het hele land. Die wordt gehaald als wij nog 2 keer de 30 graden halen in de beeld. Want we zaten er steeds net onder. Alleen afgelopen vrijdag was dik 30 graden, 33,4. Mm-hmm. Dus vandaag hebben we geen 30 graden, morgen misschien net aan, maar vooral woensdag en donderdag wel. En dan hebben we donderdag de hittegolf die dan een feit is. En met terugwerkende kracht dan vanaf afgelopen donderdag. Zo werkt dat bij hittegolven.
0: Mm, ja. En niet anders. Zeg, we moeten ons maar tegen wapenen voor zover dat lukt natuurlijk. En we moeten het maar tot ons nemen. Aan de andere kant, het is ook zomer geworden natuurlijk gisteren.
2: Ja, en soms is het ook genieten. Weet je wel, als je nu een vrije week hebt en ja, je hebt wel een koele nachtrust, dan is het ook wel weer lekker dat je zo loom buiten kunt zijn. Dus ja, het is alleen nogal veel.
0: Ja. Zeg, voorgaand uur zijn we er niet aan toegekomen. Nee. Sterker nog, we hadden hem niet paraat. Maar de weerspreuk voor vandaag, die hebben we nu wel, mensen. En ja, daar ronden we dan nu maar even mee af.
2: Een beetje naar aanleiding ook van wat Margreet zei met het raam open van de slaapkamer. Ik denk altijd als ik het raam open doe, ja, straks vliegt er een vleermuis naar binnen. Wat dan? Vliegt de vleermuis 's avonds rond? Dat brengt zonnig weer in de ochtendstond.
0: Oh, oké. Okay.
2: Kijk.
0: Dus nog één keer.
2: Ik moet hem nu even goed doen. Vliegt de vleermuis 's avonds rond, dat brengt zonnig weer in de ochtend.
0: Oké, okay, maar dan wel buiten, hè, die vleermuis. Niet in je slaapkamer.
2: Liefst buiten. Lijkt me griezelig als hij ineens binnen is.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Ga niet aan je.
0: Dankjewel. Je bent er vanmiddag weer in dat tafel, hè, voor het weer. Dankjewel. Houd het hoofd koel, Grita. Dankjewel.
2: Jullie ook.
0: En tot morgenochtend voor Utrecht is wakker. Margreet, kan ik je verleiden om morgenochtend weer hier aanwezig te zijn?
1: Zeker. 17:15, eerste bakkie koffie.
0: Oké, heerlijk. Ja, ik doe een beetje mee. Natuurlijk, ja. Samen koffie drinken. En zometeen de Nederlandstalige muziek. Ja, wel degelijk. Pieter is er met de hits uit Holland. Nou, dat wil je niet missen. En er nog heel veel lekkers op deze maandag de 22e. Dit is Eric Clapton. Fijne dag en hou hem hier.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag naar mensen is groot, zegt het UWV.
12: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
11: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het daar boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. En er zijn maatregelen genomen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
13: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
11: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen te wijten aan klimaatverandering. Het weer bij ons, zon en wat bewolking, en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Nou, dan gaan we eens even kijken hoe het op de weg is. Een bijzonder drukke ochtendspits en een overzicht van de files in de regio. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Een uur vertraging komt door een ongeluk en er zijn twee rijstroken dicht. Dan de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 12 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en het knooppunt Everdingen 20 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen het knooppunt Gouwen en Reewijk 6. A27 Breda richting Utrecht tussen het knooppunt Gorkum en het knooppunt Everdingen. Werkzaamheden natuurlijk, de weg is dicht. En de A27 Almere richting Utrecht tussen de afrit Almere Haven en Eemnes. Daar nog 12 minuutjes extra reistijd.
15: Komend
1: weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
15: Verkeersverwachtingen.nl.
16: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: De zomer.

Dit is Radio M Utrecht, ook wel Radio Rob. En ik wil je, het is al zo warm. Goedemorgen, 8 over 9. Welkom, ik ben Pieter en dit zijn de hits uit Holland het komende uur. De zomer vier je bij ons op deze mooie maandag 22 juni. Ik hoop alles goed daar aan de andere kant. Super gezellig dat je erbij bent. Dat vindt Frans ook.

0: Een beetje gekkigheid op maandagmorgen. Pater Moeskoen en Roodkapje. Ramse Shaffi, Sineke, onderweg zometeen. En de zomer is begonnen.
1: In zee met...
0: De zomer vier je bij ons. En ook onze zomerse spelletjes. En de komende weken in dit programma de Hits uit Holland... Het spel In Zee Met. Terug van weg geweest en misschien weet je het nog van vorig jaar. Anders dan wil ik het graag even uitleggen. We duiken in zee en je hoort een bekende zanger vandaag. Met een hele bekende hit. Ik wil graag de naam van de zanger en de titel van het nummer weten. Dus het eerste fragment zometeen in de golven te horen. Als je het nu al denkt te weten, stuur dan een appje naar de studio. Met de app van RTV Utrecht natuurlijk. Of mail even studio@rtvutrecht.nl. Je maakt kans op een leuke prijs uit de prijzenkast. En we doen daar deze week bij 2 kaarten voor de fietsboot De Eemlijn. Hartstikke leuk. Dus met wie duik ik in zee met? En wat is de titel van het nummer? Dat is de vraag. Goed luisteren.
2: Dat is zuur. Het zweet. Net als water.
0: Enig idee? Wie hebben we gehoord? Nou, zometeen om 9:50 nog een keer. En nogmaals, als je het nu al weet, stuur alvast een appje naar de studio. De titel van het nummer en de naam van de zanger vandaag. Dankjewel.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Jan, ook al wakker vanmorgen. Ja, wat ben je vroeg op, hè, met deze temperaturen. Maar ja, dan heb je wat aan je dag. En lekker luisteren naar Radio M Utrecht. De zomer vier je bij ons. Met de beste muziek de hele week, want het blijft tropisch. Nou, hou je radio aan en ook leuke prijzen te winnen. Zomerse prijzen deze hele week. Wat dacht je van 2 kaartjes voor Fietsboot de Eemlijn? Dat sowieso. En zometeen ook de prijzenkast die weer open gaat. Nou, misschien wel voor jou. Doe mee met het spelletje In Zee Met. Fragment komt zo weer voorbij. En we gaan natuurlijk naar het nieuws. En dat krijgen we van Marjolein over een paar minuutjes. Blijf erbij.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om. Zonder na te denken. Ik liet je al.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Zo, het is 9:30 inmiddels. Het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: En dan beginnen we met de monsterklus door Rijkswaterstaat.
8: Ja, hiervoor is de A27 weken dicht. Die weg wordt verbreed tussen Gorkum en knooppunt Everdingen. En dat werk wordt in de zomer voorbereid. Verkeer moet hier rekening mee houden. Sinds vanmorgen is de weg vanuit Gorkum naar Utrecht al dicht. En volgende week volgt ook de andere rijrichting. Hierdoor was het ook vanmorgen al drukker op de A2 richting Utrecht. De Landelijke Studentenvakbond in Utrecht trekt aan de bel over internationale studenten die vaak met ingewikkelde huurproblemen te maken krijgen. Ze melden extreem hoge huurprijzen, kamers zonder verwarming of ramen of vieze kamers en bedwansen. Bij de Housing Hotline, dat is de telefonische vraagbaak voor studenten, krijgen medewerkers de raarste verhalen te horen. De meeste telefoontjes gaan over het tekort aan kamers, maar er zijn ook meldingen over oplichting. Door de problemen ervaren studenten volgens de LSVB stress en daardoor gaan hun prestaties achteruit. Vanuit de Utrechtse gemeenteraad zijn kritische vragen gesteld over het stopgezette rekenkameronderzoek naar Overvecht. Het onderzoek stelde de miljoenen investeringen in de wijk ter discussie. In een recente reconstructie wordt beschreven wat zich achter de schermen afspeelde voordat het kritische rapport in een la verdween. Vorig jaar zorgde het stopzetten van het onderzoek voor veel kritiek van bewoners en politieke partijen. Denk wil nu onder meer weten welke rol ambtenaren en bestuurders hebben gespeeld. Een foutje van de gemeente Amsterdam, die heeft zich op Instagram vergist in beelden van de Utrechtse Oude Gracht. Onder een video van Oranje-fans die tijdens Nederland-Zweden op een bootje naar de wedstrijd keken, reageerde het account met de tekst Only in Amsterdam. Volgers die wezen er meteen op dat die beelden in Utrecht waren opgenomen. En ook de gemeente Utrecht die mengde zich nog even in de discussie met een veelzeggende grote ogen emoji. En meer daarover kun je ook lezen op de app en onze website. Dan het weer, volop zon, vanmiddag 27 graden. En het blijft ook lang warm vanavond.
7: Oké, dankjewel. Even kijken hoe het dan nu op de weg is. Ja, natuurlijk de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Een uur vertraging door een ongeval. Twee rijstroken dicht en omrijden kan via Utrecht. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 minuten. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest ook 6. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en het knooppunt Everdingen 8 minuten en 8 kilometer ook nog. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug, daar 9 minuten extra reistijd. Nou, heel veel sterkte. Flesje water in de auto is heel belangrijk. En genieten van de muziek, Danny de Munk.
3: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
9: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
10: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
13: Doe mee met onze spelletjes en win.
12: Hits uit Holland met Pieter Fourage.

0: Even was dat Amsterdamse geluid verdwenen. Danny en zijn vrienden voor het leven bij Radio M Utrecht. Nou, wij zijn ook vrienden voor het leven. Leuk dat je luistert. En ik heb ook wat leuks voor je. Misschien wel 2 kaarten voor de fietsboot. De fietsboot De Eemlijn. En natuurlijk de prijzenkast die weer open gaat zo. Doe mee met onze spelletjes de hele week. Bijvoorbeeld ook met dit spelletje.
1: In zee met.
0: Zo heet het. En misschien ken je het nog van vorig jaar. De komende weken duiken wij weer dagelijks in zee met een grote artiest, een zanger, een zangeres of misschien wel een groep. Die hoor je tussen de golven door. En ik wil heel graag de naam van de zanger vandaag en de titel van het nummer dat hij zingt. Dus luister aandachtig. Wie hoor je in de branding?

Wie heb je gehoord? Naam van de zanger. En de titel van het nummer. Je mag het nu doorgeven. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Of bel of mail. En dus kans op 2 kaarten voor Fietsboot, de Eemlijn en iets leuks uit onze prijzenkast. Want de zomer vier bij ons. Samen met Jungle.

0: zonder jou.
1: Hit Zuid-Holland, Canyon. Als ik maar bij jou ben. In zee met... Het is 9:45 en ik heb Esther aan de telefoon uit Hilversum. Esther, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welkom bij Radio M Utrecht op deze maandag 22 juni.
2: Dankjewel.
1: Zo, ja, hoe is het daar bij jou in Hilversum?
2: Nou, een beetje warm, maar ja, waar niet, denk ik dan.
1: Nee, precies. Hè? Ja. Heb je een beetje kunnen slapen vannacht?
2: Ja, ik heb een airco, dus ik mag niet mopperen.
1: Oh, wat fijn. Ja, dus heerlijk in de koelte. Ja, ja, ja,
2: ja.
1: En dan nog plannetjes voor deze zomerdag?
2: Nou, een beetje het huis schoonmaken voordat mijn werkweek weer gaat beginnen.
1: Oké, okay, dat gaat dan morgen beginnen of vandaag ook al?
2: Nee, morgen. Morgen gaan we weer beginnen.
1: Ja, en maandag is altijd je vrije dag.
2: Ja, niet altijd. Het wisselt een beetje. Ah, dus ja. Toevallig deze maandag. Dus nou, morgen weer aan de gang.
1: Oké, okay, goed. Nou, dat zou het ook wel heel leuk zijn als je de week begint met een prijsje, toch?
2: Ja, ja, zeker.
1: Het spelletje In Zee Met spelen we de komende weken weer in dit programma. We duiken elke dag in zee met een grote artiest, een zanger, een zangeres of een groep. En vandaag zijn we dus op zoek naar een zanger. En dan wil ik ook heel graag de titel van het nummer. Wat heb je nou gehoord tussen die golven door?
2: André Hazes en met als titel Leef.
1: Ja, natuurlijk. Daar gaat hij. Dat is helemaal goed. Vond je hem lastig?
2: Nee, eigenlijk niet eerlijk gezegd.
1: Oké, okay, nou dan maken we morgen weer wat moeilijker. Dacht nou, het is de eerste keer dat we het spelletje spelen na een hele lange tijd. Dus dit was een mooie binnenkomer, een mooie instapper. Leef, zeker. André Hazes hoorden we inderdaad in de golven voorbij komen. Jij bent de winnaar, Esther. Dus dat betekent dat je in ieder geval twee kaartjes krijgt voor de fietsboot De Eemlijn.
2: Top.
1: Hartstikke leuk. Zit je vaak op de fiets?
2: Ja, ik zit heel vaak op de fiets, dus ik vind het echt prachtig.
1: Nou, hartstikke leuk. Kun je binnenkort ook de boot pakken. En ja, je mag ook nog wat kiezen uit onze prijzenkast natuurlijk. En ik heb vandaag de shopper, een puzzelboek, een notitieboek, een koeltas of de rugzak. Wat vind je leuk om er nog bij te hebben?
2: Doe maar de rugzak, alsjeblieft.
1: De rugzak van Radio M Utrecht. Nou, die kan dan mee op de fiets.
2: Ja, top.
1: En dan lekker op pad. Ik wens je een heerlijke dag. Succes met alles wat je gaat doen vandaag. En werk ze nog, hè, de rest van de week.
2: Ja, jij bedankt voor de leuke prijzen en prettige uitzending verder.
1: Dankjewel, Esther. Tot de volgende keer. Doeg.
2: Tot de volgende keer. Hoi.
3: In de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

Dankjewel, Ruud. Radio M Utrecht, hè? De zomer vier je bij ons. Alles goed daar aan de andere kant. Rustig aan, hè, rustig aan. Niet te druk maar. Gewoon even een puzzel. Ook hartstikke leuk. We gaan zo beginnen met de eerste ronde Woordpower. En ook met dat spel kans op de kaarten voor de fietsboot natuurlijk. De prijzenkast inmiddels ook weer bijgevuld. Een nieuwe rugzak zit erin. De letters die verschijnen in de app van RTV Utrecht precies om 10 uur. Hierbij dus de uitnodiging. Vind je het leuk om mee te doen? Je bent van harte welkom. En de muziek is goed. Die komt van Simon & Garfunkel. Earth, Wind & Fire en de Doobie Brothers. Tot zo.

0: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
10: Utrecht. 10:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden zij dat zij op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de beste baankansen bieden. Nieuw op de lijst staat dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij een klantenservice. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, veel zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen is het zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Blik op de weg. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Een uur vertraging. Dat komt door een ongeval. En er zijn 2 rijstroken dicht. Je kan omrijden via Utrecht. En dan de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg. Daar nog 7 minuten vertraging.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Verkeersverwachtingen.nl.
16: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

bij ons en wij hebben daar de beste muziek bij. Luister maar. En laat je verrassen, ook dit uur muziek bij de koffie en bij de koffie. Ik ben Pieter en ik vind het heel gezellig dat de radio daar aan de andere kant weer aanstaat. Bij deze ook de uitnodiging om mee te doen met onze spelletjes. Wordpower, de eerste ronde. Je maakt kans op 2 kaartjes voor Fietsboot, de Eemlijn en natuurlijk wat leuks uit onze prijzenkast. De letters in de app van RTV Utrecht. Het zijn er 10. De K van Karel, de O van Otto, de B van Bernard. 2 keer de S van Simon, een E van Eduard. De I van Isaac. 2 keer de J van Joris en de L van Leo. Zet je ze in de goede volgorde, ja? Nou, kom maar door. Stuur een appje naar de studio met de oplossing. Met de app van RTV Utrecht. Of even bellen of mailen. studio@rtvutrecht.nl. Simon & Garfunkel. Zometeen. En hier zijn de Doobies.

0: 1 minuut 30 moeten we een beetje opschieten als radiomakers hier in de studio. Het is 9:45 geweest en zometeen gaan we lekker aan de koffie. Moeten we ook mee opschieten. Voor je het weet is het 10:50. En je mag weer stemmen, de koffiekeuze voor vandaag. Uiteraard lekker zomers. Dat hoort er helemaal bij. Dit is keuze 1.
1: No me hables así.
0: Juan Pardo, no me hables.
1: No me mientas que me duele. Que me traten así.
0: En dit is keuze 2.

meeste stemmen gelden. 1, Juan Pardo, Nomeables. Of 2, Mink de Vil en Demasiado Corazon. Welke zou je helemaal willen horen? Laat het weten, stuur een appje naar de studio 1 of 2. Of even mailen, ook mogelijk natuurlijk studioapenstaartje@rtvutrecht.nl. Dus studioapenstaart@rtvutrecht.nl. En dan gaan we zometeen lekker aan de koffie met de beste muziek.

Earth, Wind and Fire. Dat blijft ook goed, toch? En daarom hoor je ze hier bij ons en wij zijn Radio M Utrecht. Lekkere muziek voorbij de koffie, zometeen de koffiekeuze. Juan Pardo of Mink de Vil. Nou, één van de twee gaat het worden. De meeste stemmen gelden. Dus als je het leuk vindt om nog even je voorkeur aan me door te geven. Ik zit er klaar voor. Stuur een appje naar de studio. Dus één Juan Pardo, Nomeables of Demasiado Corazon. En dat is dan natuurlijk met de stem van Mink de Vil. Eén van de twee. Goed, en dan gaan we ondertussen ook naar het nieuws met Marjolein. Dat gaat onder andere over nieuwe wethouders in Utrecht. Die zijn bekend. Ja, in Vianen zijn auto's uitgebrand. En ook meer over een omgevallen camper in Amersfoort. We horen het zo. Laatste nieuws uit de buurt. En zo blijf je op de hoogte.

0: kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Dan ga je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
5: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, 2,49. Leuk voor het WK.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Tijd voor het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Ja, de namen van Utrechtse wethouders zijn bekend.
10: Ja, met de oude bekenden en ook een paar nieuwkomers. De opvallendste naam is Brahim Abid, die door Pro, voorheen GroenLinks PvdA, naar voren is geschoven. Utrecht kaapt hem weg voor de neus van Amsterdam. Hij stond namelijk op het punt om daar staddeelvoorzitter te worden. Andere nieuwe namen, Matthijs Sinot, Julia Klein-Rensink en Afke Groen. Oude bekenden Linda Voortman, Suzanne Schilderman en Dennis de Vries keren terug in het nieuwe college. In Vianen zijn afgelopen weekend twee auto's uitgebrand aan de Hoekenstraat. Toen de brandweer in de nacht aankwam, sloegen de vlammen al uit de wagens. Een geparkeerde auto in de buurt heeft ook nog schade door de hitte. En bij die brand kwam veel rook vrij. Of het hier om brandstichting gaat, wordt onderzocht. In Amersfoort is een camper gisteravond uit de bocht gevlogen en op zijn kant tot stilstand gekomen. Dat ongeluk was op de Dodeweg. Het is niet duidelijk of een ander voertuig betrokken was en de politie onderzoekt de toedracht. Het Nederlandse start-up bedrijf Droppy heeft ruim 4 miljoen euro opgehaald voor verdere uitbreiding. Bij de recyclewinkels kunnen mensen kleding, telefoons of koffiecups inleveren in ruil voor een klein bedrag. Er zijn nu 13 winkels, onder meer in Utrecht. Het bedrijf wil naar de 70 vestigingen. En vooral in grote steden is inzamelen nog vaak een groot probleem. Bij Droppy kunnen mensen 10 tot 20 cent per kilo krijgen en krijgen ze uitleg wat er wel en niet gerecycled kan worden. Meer nieuws vind je op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer volop zon, vanmiddag 27 graden en het blijft vanavond nog lang warm.
9: Dankjewel Marjolein. Even kijken hoe het dan nu op de weg is. Die A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar meer dan een uur vertraging door een politieonderzoek. Er zijn twee rijstroken dicht. Men verwacht dat de weg zo rond 1:30 vanmiddag weer vrij is.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam. Jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
14: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
15: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud? Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
16: Deze week, elke
1: elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
6: Doe mee met onze spelletjes en win.
1: En bij de koffie met Pieter Voorraad.

People. Zometeen. En dat is echt leuk, het nieuwe van Helene Fischer. Dus de nieuwe van Helene Fischer. Die heet Heute Nacht en hij staat klaar. Je hoort hem zo. Ik ben heel benieuwd. Maar voordat Helene gaat zingen, gaan we eerst even naar de koffiepauze en de koffiekeuze natuurlijk. Het is precies 10:50. Nou, zoek een lekker plekje op. Ergens in de schaduw. En pak je momentje. Dankjewel voor het reageren. Juan Pardo hadden we. Nomeables of Mink de Vil en zijn Demasiado Corazon. Gerdien, Willy, Lydia, Vincent, Linda, Claudia, Ellen, Ricky, Paul, John en Dave. Jannie ook, dankjewel. En de stemmen die zijn geteld. En we gaan naar het begin van de jaren 80. Zeker niet vergeten, dat bleek alweer hoor. Gewoon de koffiekeuze voor vandaag.

0: De nieuwe van Helene Fischer hoor je natuurlijk bij ons. Heute Nacht was dat. Radio M Utrecht. Mona aan de telefoon. Mona, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In Driebergen-Rijzenburg.
1: Ja.
0: Hoe is het daar?
1: Warm.
0: Wat zeg je?
1: Warm. Heel warm.
0: Oh joh. Ja, want hoe zoek je de verkoeling?
1: Gewoon binnen blijven, rustig blijven. Maar ja, ik heb de gordijnen dicht en heb je geen licht. Nee. Dus je zou toch iets aan moeten doen. Ja. Dat geeft weer warmte af. Dus dat is lastig.
0: Ja. Dat is dan wel een beetje ingewikkeld. Dus je zit eigenlijk in het donker, half donker.
1: Ja, half donker, ja. Dus er komen nog wat licht door de kiertjes, weet je wel. Ja. Maar nee, dus ik misschien dat ik wel naar de bibliotheek ga of zo.
0: Oh ja, dat hoor je ook wel. Hè. Daar is het natuurlijk lekker koel. Ja, en dan kun je heel rustig een boekje lezen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Goed idee. Nou, en nu dus binnen, gordijnen dicht, in het half donker, met de radio aan. Je hebt de letters wel goed kunnen lezen, blijkbaar.
1: Ja, mijn mobiel.
0: Oh, gelukkig. Ja. Ja, natuurlijk via de app van RTV Utrecht. En leuk dat je even mee hebt gedaan, Mona. Ja, en dan hebben we het over verkoeling. Wat heb je gevonden?
1: Ijsblokjes.
0: Juist, de I en de J bij elkaar. Ben je zo ook begonnen?
1: Nee, ik ben met blok begonnen. Ik zag de blok en ik dacht... en toen zag ik in één keer IJ en toen dacht ik... Oh, wacht eens even, ijs.
0: Oh ja, ja. Nou, dan ben je er, hè?
1: Ja.
0: Zo makkelijk kan het zijn. Ja, ik heb makkelijk praten. Maar goed, ja, er zijn heel veel goede oplossingen binnengekomen. Die gaan allemaal in de hoed, zoals je weet. Jij bent er uitgekomen vandaag. Dus dan zeg ik gefeliciteerd. Want je krijgt in ieder geval twee kaarten voor Fietsboot de Eemlijn. Die doen we er de hele week bij al onze spelletjes.
1: Leuk.
0: En zeker. En je mag natuurlijk ook wat kiezen uit de prijzenkast hier. En dan ben ik heel benieuwd. Waar ga je voor? Ga je voor een shopper, een puzzelboek, een notitieboek... De koeltas of de rugzak?
1: De koeltas.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ijsblokjes niet, maar die andere dingen erin. Ja.
0: Hartstikke goed. Dit zal ongetwijfeld niet de laatste tropische week zijn deze zomer. Dus heel verstandig. De koeltas, ik ga hem naar je toe sturen. En veel plezier ermee.
1: Ja.
0: Hou het hoofd koel.
1: Ja, zeker.
0: Rustig aan.
1: Jullie ook.
0: Dankjewel en een mooie dag daar.
1: Ja,
0: jullie
1: ook.
0: Groetjes.

0: latest plan.
1: Of his latest plan.
0: Het is bijna 10:15. En natuurlijk meer van Janice Ian en de Bee Gees in dubbelgoud. Uiteraard over een paar minuten ook weer een potje. Woordbouwer, doe mee en win onder andere 2 kaarten voor fietsboot De Emelijn. Tot zo.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan de verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Een uur vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Er zijn 2 rijstroken dicht. En de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen de afrit Oosterbeek en het knooppunt Waterberg. Daar nog 7 minuten vertraging.
10: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
11: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
12: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.

Voor 11, Radio M Utrecht, maandagmorgen. Wat voor maandag, hè? Poeh. Rustig aan, we maken er een mooie dag van. En ook een mooie radiodag natuurlijk. Zometeen vanaf 12 uur lekker de tafel naar buiten aan tafel. Met Corny natuurlijk, het lunchprogramma. Nou, wat er allemaal gaat gebeuren vanmiddag. En waarom het leuk is om te blijven luisteren, dat hoor je zo. De muziek is goed, Acta en de Munnik onderweg. En Janice Ian en natuurlijk Elvis. En als je zin hebt in een puzzel, dan nodig ik je bij deze ook weer uit. Nou, je kunt in ieder geval winnen 2 kaarten voor de fietsboot. Die doen we er de hele week bij al onze spelletjes. Hartstikke leuk. En uiteraard ook onze prijzenkast in. Er ging net een koeltas uit, heel verstandig. Ik heb er weer een nieuwe ingestopt. Dus dat is één van de prijzen. Maar ja, eerst even de oplossing. 11 letters, je vindt ze in de app van RTV Utrecht. 2 keer de B van Bernhard, de I van Isaac. 2 keer de N van Nico. Een U van Utrecht, de T van Tinus, de A van Anton. 2 keer de E van Eduard. En de laatste letter 11, dat is de D van Dirk. En dan heb je ongeveer een uurtje de tijd. Je kan de letters rustig nalezen in de app of op de site. Heb je het gevonden? Laat het weten.

mooi tijdsbeeld, hè? CD van jou, CD van mij. CD's? Ja. Agda en de Munnik bij Radio M Utrecht deze heerlijke dag. De Jacksons die komen er zo aan. En ik zeg dankjewel tegen Paulus, tegen Tony, Annelies, Henny. Ook dank. Joke zie ik binnenkomen met een goede oplossing. Nicolien ook. José, Sylvia. Nou, het is echt heel erg druk. Iedereen lekker aan de puzzel. Ergens in de schaduw stel ik me zo voor. En vind je het leuk om aan te haken? Dat kan. Hè. De app van RTV Utrecht. Daar zie je de letters staan. Ga naar Radio. En dan naar Woordbouwer. Het zijn 11 letters. En de oplossing brengt wat verkoeling vandaag natuurlijk. En doe je het goed, dan maak je kans op kaarten voor de fietsboot. Dat is een leuk extraatje deze week, omdat we de zomer vieren. En natuurlijk onze prijzenkast. Now, ladies and gentlemen. Stuur een appje met de oplossing naar de studio en ik hoor het graag. Het is kwart over

zometeen meer over de files. En ook die op de A1. Eens even kijken hoe het ervoor staat. Dat hoor je zo. Het laatste nieuws komt van Marjolein. Dat gaat natuurlijk over de warmte. Over een oververhitte ruzie in Eemnes. En ook pechgevallen en meer. Dus ja, blijf luisteren. Het laatste nieuws uit de buurt. Onderweg dus. En muziek. De nieuwe van Gerard Joling hoor je zometeen. En de Hollies zijn onderweg.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Het is 11:30, het laatste nieuws. Marjolein, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Beginnen we met volop zwaailichten in Eemnes. Dat was vanmorgen.
9: Klopt, ja. Een ruzie in een winkel was uit de hand gelopen. En er ontstond een vechtpartij in de Primera aan de Minnenhof. Ook waren er vernielingen in die winkel. Volgens de politie is iemand gewond geraakt. Deze persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Een verdachte ging er vandoor en kon even verderop worden aangehouden. De aanleiding van de ruzie wordt onderzocht. Koopwoningen zijn vorige maand weer duurder geworden. In mei kostte een bestaand koophuis 4,4% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Gemiddeld kostte een woning in mei ruim 487.000 euro. De afgelopen maanden zwakte de prijsstijging af doordat beleggers huurhuizen verkochten, mede door strengere regels op de huurmarkt. Volgens het CBS stijgen de prijzen doordat inkomens van veel mensen zijn gestegen en mensen ook nog veel spaargeld hebben. De politie heeft vanmorgen in Utrecht een automobilist staande gehouden en zijn auto in beslag genomen. De bestuurder had geen geldig rijbewijs en kreeg een boete. En dezezelfde bestuurder was eerder ook al betrapt op rijden zonder rijbewijs. Ook toen kreeg hij een bekeuring. En na overleg met justitie werd de auto meegenomen. Het was een druk weekend voor de Wegenwacht met 10% meer pechgevallen op een dag. Ook deze week verwacht de ANWB extra drukte door de hoge temperaturen. In het hele land is de bezetting om die reden verhoogd. Door de warmte ziet de Wegenwacht meer kapotte accu's en kapotte banden. Het advies is ook om genoeg eten en drinken mee te nemen voor onderweg. Meer nieuws kun je lezen op de app en op onze website. Dan het weer volop zon dus en vanmiddag 27 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm.
8: Dankjewel. En hoe is het dan nu op de weg? Nou, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar een uur vertraging komt door een politieonderzoek. Er zijn twee rijstroken dicht. We verwachten dat de weg zo rond 13:30 weer vrij is. We houden het in de gaten. En dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden. 10 minuten door een ongeval ook. De linker rijstrook is dicht. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en het knooppunt Waterberg. Daar 6 minuutjes extra reistijd.
10: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
13: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
14: Doe mee met onze spelletjes en win.
13: En bij de koffie met Pieter.

0: De busstop. Van de Hollies natuurlijk. Deze mooie maandag is hier aangeschoven. Corny, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, wat is het hier lekker koel trouwens.
0: Het is hier heerlijk.
1: Ik blijf hier gewoon de hele dag zitten.
0: Dat mag, ja. Je bent van harte
1: Ik ben gewoon
0: welkom.
1: Heel stil, mijn microfoon staat uit.
0: Helemaal niks, heel gezellig.
1: Heel
0: Corny.
1: Goed.
0: Ja, zometeen ben je er ook. Hè?
1: Ja.
0: Vanaf 12 uur aan tafel. Wat ga je doen deze zomerse dag?
1: Céline Dion heeft ooit een heel mooi liedje gemaakt.

0: minder onderwerp.
1: Nou, vertel.
0: De ram met de Titanic, het onzinkbare schip, en dan onzinkbaar tussen aanhalingstekens. Het blijft ons nog steeds boeien. Er is namelijk een expositie in de Jaarbeurs Pieter in Utrecht. Daar kun je je letterlijk onderdompelen in de wereld van dat iconische schip. Tijdens de expositie Titanic, een immersive voyage. Het zou onzinkbaar zijn, maar het bleek natuurlijk allemaal anders. Dat weten we inmiddels wel. Nou ja, daar is een tentoonstelling over gemaakt. Ik ben er niet geweest, maar ze zeggen wel dat het de moeite waard is om naar te gaan. Je komt namelijk overal in de buik van het schip. Ik heb begrepen, je had van die van die gedeeltes in het schip.
1: Ja, van die compartimenten.
0: Ja, van die compartimenten. Ja, ja. En het schip is er zo opgebouwd dat als 3 compartimenten kapot gingen, dan zou het schip toch nog overleven. Maar die ijsberg was onder water, dus dat ging helemaal mis. Meer van die compartimenten die waren, laat maar zeggen, geraakt. Ja, dat hebben ze in die tentoonstelling eigenlijk heel mooi laten zien. Dus je komt overal. Ik ben helemaal niet wat het is. Ik ga er zo meteen meer over weten aan tafel.
1: Ja, zeker. Interessant. Ja. Nou, dan gaan we luisteren. Natuurlijk ook omdat het is maandag. Je hebt weer een nieuwe stem van M.
0: Nieuwe stem met een extra prijs, hè, deze week.
1: Zeker.
0: De Eemlijn.
1: Ja, de fietsbootkaartjes. Dus ja. De moeite waard. Ik ben heel benieuwd. Eerste fragment rond 10:50 te horen.
0: 10:50, dan zijn we er.
1: We zitten er klaar voor, Connie. Tot zo.
0: Oké, tot zo.

0: Geluid van de Bee Gees uit de 60s. Massachusetts. Henny, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Ik heb verbinding met Blaricum.
1: Dat klopt.
0: Goed zo. Dan heb ik de goede te pakken. Alles wel daar in Blaricum, Henny?
1: Ja, heerlijk, heerlijk. Beetje warm, maar wel lekker.
0: Ja, hoe hou je het hoofd koel daar?
1: Nou, we zitten lekker in het zonnetje in de tuin. Windje erbij en zometeen gaan we weer in de schaduw.
0: Oké, ja. Een beetje doseren zo.
1: Ja.
0: Ja, goed. En inderdaad, er staat ook wel een briesje vandaag. Dat merkte ik vanmorgen ook al toen ik de deur uitstapte. Het was eigenlijk heel lekker, heel aangenaam.
1: Ja, precies. Ja. Anders dan wordt het helemaal zweten,
0: nou,
1: hè?
0: Ja, er zit wel wat aan te komen, hoor, de komende dagen nog. Ik zag 34, ja. 35 graden, poepoe.
1: Ja, maar voor mij mag het wel 10 graden minder, hoor. Vind ik prima.
0: Ik denk dat je niet de enige bent. Hebben we niet in de hand. En we moeten dan maar anticiperen en een beetje rustig aan doen. Puzzeltje kon nog wel, hè, vandaag?
1: Ja, dat kan altijd, hè?
0: Goed zo. Zeg het eens, Henny, wat heb je gevonden?
1: Buitenbaden.
0: Ja, die doen goede zaken, hè, de buitenbaden deze dagen, denk ik.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, veel mensen die verfrissing zoeken daar. Zwem je wel eens zelf?
1: Weinig meer eigenlijk.
0: Ja. Vroeger wel veel gedaan, of?
1: Ja, toen ik heel jong was wel, ja.
0: Ik ook niet zoveel meer, hoor. Zo heel af en toe op vakantie wil ik nog wel eens in een zwembad zitten. Of in de zee, ook heerlijk. Maar niet dagelijks en zeker niet in een buitenbad te vinden. Maar nou ja, goed, heel veel mensen gelukkig wel. Ze zijn heel populair nog.
1: Ja. Lekker.
0: Goed, Henny, je mag wat kiezen uit onze prijzenkast natuurlijk. Ik heb een shopper, een puzzelboek, notitieboek, uiteraard de koeltas of de rugzak.
1: Doe maar de koeltas.
0: De koeltas, dat is de tweede die eruit gaat deze morgen.
1: Ja, lekker, hè?
0: Ja, zeker. En dat is ook helemaal niet zo gek natuurlijk.
1: Nee.
0: Ik ga er een naar je toe sturen. Ik doe in de koeltas ook nog 2 kaartjes voor fietsboot De Eemlijn. Die krijg je erbij van mij. Deze week doen we dat bij al onze spelletjes, omdat de zomer is begonnen. Dus bij deze.
1: Ja, nou dat vinden we echt heel leuk. Gaan we doen.
0: Goed, nou, dat vind ik leuk om te horen. Veel plezier ermee.
1: Ja, dankjewel.
0: Geniet van deze mooie dag. Rustig aan en leuk je even gesproken te hebben, Henny.
1: Ja, dankjewel. Eens gelijks.
0: Tot de volgende keer.
1: Dag.

zomer vier je bij ons met de lekkerste muziek. Luister maar. En natuurlijk eet smakelijk. Zometeen is het tijd voor Aan Tafel met Conny. Gaat vandaag onder andere over een tentoonstelling over de Titanic hier in Utrecht. Dus blijf erbij. En uiteraard ook weer een nieuwe stem van M.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 12 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood. En afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Hierbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en ook dan temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een goedemiddag, 2:12. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Annemarie is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Door de hitte is het een drukke tijd voor de wegenwacht. Dit weekend waren er 10% meer pechgevallen door bijvoorbeeld kapotte accu's en banden. En ook deze week is het de verwachting dat er meer problemen op de weg zullen zijn. En daarom luidt het advies: neem genoeg eten en drinken mee voor onderweg. In Eemnes is een ruzie in een winkel vanochtend uit de hand gelopen. Er was een vechtpartij waarbij iemand gewond raakte. De politie hield later een verdachte aan. In de winkel zijn vernielingen aangericht. De aanleiding van de ruzie wordt nog onderzocht. En de namen van de nieuwe wethouders in Utrecht zijn bekendgemaakt. Van de 7 zijn er 4 nieuwkomers. En de opvallendste naam is Brahim Abid, die door Pro naar voren is geschoven. Utrecht kaapt hem namelijk voor de neus weg van Amsterdam. Ja, je hoort zo hoe dat zit om 12:30.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie gemeld door de ANWB met een zeer lange file. En die staat op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 61 minuten. Het komt door een politieonderzoek. 2 rijstroken zijn dicht. Verwachte tijd dat het weer open gaat is 13:30. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Utrecht tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 5 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 13 minuten. De linker rijstrook is dicht. A12 dan Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 8 minuten vertraging.
10: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

0: Nancy Boyd en de Capello's. Let's hang on. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Van harte welkom weer bij het lunchprogramma Aan Tafel. De zomer vier je bij ons, dat roepen wij heel vaak. En dat is natuurlijk ook fantastisch mooi weer. Het wordt weer een hele warme week. Nou, 10 voor 1, dan hoor je het uitgebreide weerbericht. Ook wel allemaal andere leuke dingen hoor. Want als je meedoet met onze spelletjes, dan maak je kans op kaarten voor de fietsboot De Eemlijn. En dat schijnt een hele leuke belevenis te zijn. Ik ga zo meteen praten over de Titanic. En ik hoor jou denken, ja, poepoe, 114 jaar geleden, moet dat nou nog steeds? We hebben de film al gezien uit 1997. We hebben de musical al gezien en nou alweer. Ja, maar dit is toch wel echt leuk. Je kunt in de jaarbeurs namelijk in Utrecht naar een expositie over de Titanic. En wat er allemaal te zien is, dat ga ik zo meteen allemaal vragen. Dit zijn de Rolling Stones uit 1964. It's all over now.

0: Werd ze toch maar mooi vierde, zeg, op het Eurovisie Songfestival van 1998. Dana International, die won toen namens Israël met het nummer Diva. Het is 11:45. Nou, de ramp met de Titanic, het onzinkbare schip. Misschien denk je wel van ja, we kennen dat verhaal wel. Natuurlijk uit de film van 1997 met Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. De werkelijkheid was een stuk minder romantisch en nog dramatischer dan in de film. In de jaarbeurs in Utrecht kun je je nu letterlijk onderdompelen in de wereld van het iconische schip tijdens de expositie Titanic, an Immersive Voyage. Je ziet de bekende trap, je ziet de luxueuze eerste klasse en je kijkt ook in de buik van het schip waar de stokers hard aan het werk waren. Aan de lijn Ron Brandt, hij is conservator bij het Maritiem Museum en Titanic-expert en ook nauw betrokken bij de tentoonstelling. Ron, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Tony.
0: Hi, wat maakte dat schip nou zo iconisch eigenlijk?
1: Ja, kijk, iedereen die weet er nu wel wat over te vertellen. Iedereen kent de naam van dat schip. Hè, maar in die tijd, we spreken over 1912, dat is meer dan 100 jaar geleden, was het een gigantische gebeurtenis. Het grootste, meest luxueuze passagiersschip dat ooit gebouwd was. Dat vertrok en ja, het verging op zijn eerste reis.
0: Ja.
1: En ja, aan boord waren niet alleen de grootte der aarde, hè, die ken je natuurlijk door alle films, boeken die erover zijn verschenen, maar ook letterlijk onderin landverhuizers. Mensen die hun laatste geld bij elkaar geschraapt hadden om nog een kaartje te kopen om in de nieuwe wereld een nieuw leven op te gaan bouwen.
0: Ja,
1: en dan al die mythologische verhalen over, ja, waarom is dat schip nou gezonken? Ja, het voer langs een ijsberg en daardoor kwam een scheur in de romp. Maar er zijn zoveel andere verhalen die de ronde doen en die ook een invloed hebben. Dus ja, je kan ook zeggen van de grootsheid van de natuur won het toch van de mens.
0: Ja, maar ja, ik zei net al van het was lang niet zo roman. Het was nog veel erger dan de film, laat maar zeggen. En
1: je hebt
0: het over die romp die scheurde. Wat ging er nog meer mis dan?
1: Nou ja, kijk, het begon natuurlijk dat ze op een gegeven moment die ijsberg vlak voor hun neus zagen opdoemen. Ja, toen hebben ze besloten om dat schip bij te sturen. En daardoor schampte die ijsberg de romp.
0: Ja.
1: En kwam er een scheur in de romp die bijna een derde van het schip qua lengte had. Het schip was ongeveer 269 meter en die scheur was ongeveer 90.
0: Oh, dus ja, dat is niet te doen.
1: Nee, en daardoor raakten een aantal compartimenten lek. Waarvoor ze bedacht hadden om die te kunnen afschermen met waterdichte schotten. Als er dan een gat in de romp zou komen, dan konden ze dat afdichten. En dan zou dat schip nog kunnen blijven drijven. Maar ja, door die scheur werden te veel van die compartimenten lek. Ja, en toen heeft het ongeveer 2,5 uur geduurd voordat het schip uiteindelijk toch gezonken is.
0: Ja, ik heb begrepen dat er weinig reddingsboten waren omdat het een verkeerde uitstraling zou hebben als er te veel hingen.
1: Dat is een van de verklaringen, maar men hoefde ook niet zoveel reddingsboten te hebben, want de wetgeving in die tijd was anders. En bovendien, men dacht die waterdichte schotten maakte het extra veilig.
0: Ja, in totaal ongeveer 2200 mensen aan boord. Ongeveer 700 hebben het overleefd. Maar ik heb ook begrepen dat er zijn nog heel veel mensen vermist geraakt toen, toch? Die zijn nooit meer gevonden?
1: Dat klopt, ja. Dus van de slachtoffers, zo'n 1500, zijn ongeveer 300 lichamen uiteindelijk uit het water gevist. Dus de rest ligt ergens op de bodem in de omgeving van dat schip. Het is dus echt een soort onderwaterkerkhof.
0: Ja, wat is er eigenlijk allemaal te zien op de expositie, Ron?
1: Nou ja, het is echt wel een, wat je zegt, een onderdompeling. Hè. Je loopt letterlijk door dat schip heen. Ja, niet letterlijk natuurlijk, want dat ligt op 4 kilometer diepte. Maar ze hebben bij Fever The Experience een heel mooi product afgeleverd. Je ziet dus ruimtes, hè. Je noemt het zelf al, de stokers zie je aan het werk. Maar je loopt op een gegeven moment ook in een gang. En dan zie je zeg maar een hek, dat ken je natuurlijk ook uit de film die je ook al noemde. En daarachter komt dan het water als het ware op je af. Dus met nieuwe technologieën, virtual reality. Er is ook een ruimte waar je met een virtual reality bril letterlijk door dat schip heen kan lopen. En je wanen alsof je in 1912 aan boord van dat schip bent. Dus dat maakt het allemaal heel anders dan het lezen van een boek of het zien van een film. Je bent echt onderdeel van, ja, van die gebeurtenis.
0: Maar is het nou allemaal dan digitaal? Heb ik dat goed begrepen? Of loop je daadwerkelijk wel door het ijzer?
1: Nee, je loopt niet door het ijs. Het is niet heel koud. Dat zou met deze temperaturen vandaag de dag best aardig kunnen zijn misschien. Maar het is wel heel interactief. Je loopt door ruimtes heen, maar je ziet ook veel videoanimaties. Maar daarnaast zijn er ook heel veel echte objecten te zien. Objecten die echt iets met de Titanic te maken hebben. Ja. Dus daarvoor hebben ze van verschillende bruikleengevers echte voorwerpen geleend om de tentoonstelling een extra lading mee te geven.
0: Oké, wij mogen 2 kaarten weggeven. Dat vinden wij heel mooi. Mail maar eventjes als je luistert en als je denkt van ja, ik wil er met 2 personen wel heel erg graag naartoe. Mail maar eventjes naar aantafel@rtvutrecht.nl en onderbouw dan ook weer eventjes waarom jij vindt dat je die kaartjes moet hebben. Dan loten we daar gewoon 2 gelukkige uit en dan komt het helemaal goed. Ron, tot eind augustus te zien?
1: Zeker tot eind augustus te zien. En ik heb me laten vertellen dat als het succesvol is, dat die nog wat verlengd wordt.
0: Oké, hartstikke goed. En meer informatie, waar kunnen we dat vinden?
1: Ze hebben een website, expo-titanic.com. En daar vind je alle informatie over wat je kunt verwachten en hoe je een kaartje kunt bestellen.
0: Hartstikke goed. Dankjewel voor je uitleg en heel veel plezier daar, hè?
1: Graag gedaan, Connie. Veel succes met je programma.
0: Dankjewel. Dag.
1: Dag.

0: Céline Dion op Radio M Utrecht naar aanleiding van een expositie over de Titanic in de jaarbeurs. My Heart Will Go On. Nou, de lang verwachte comeback-concerten van haar in Parijs die zijn nagenoeg uitverkocht vanwege een wereldwijd recordaantal van bijna 9 miljoen inschrijvingen voor de loting. Een enorme vraag, heeft ze toen nog gezegd. Nou, we doen er een paar extra bij, maar volgens mij zijn die ook allemaal uitverkocht. Ik weet het namelijk van mijn collega Egbert, die heel graag wil met zijn man. En die hebben allemaal in de wacht gestaan, maar het is helaas niet gelukt. Het is, het is bijna 12:30. Dat betekent dat het bijna tijd is voor het nieuws. Heet nieuws zometeen van Annemarie, onder meer over de drukte bij de wegenwacht. Je hoort het zometeen van haar.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel?

0: Toestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. Het zijn drukke dagen voor de Wegenwacht.
3: Ja, afgelopen weekend waren er 10% meer pechgevallen. Ook deze week verwacht de ANWB extra drukte door de hoge temperaturen. In het hele land is de bezetting daarom verhoogd. Door de warmte ziet de Wegenwacht meer kapotte accu's en kapotte banden bijvoorbeeld. En het advies is daarom om genoeg eten en drinken mee te nemen voor onderweg. De nieuwe coalitie in Utrecht heeft de namen van de wethouders bekendgemaakt. En er zijn 4 nieuwkomers. Opvallendste naam is Brahim Abid, die door Pro, voorheen GroenLinks PvdA, naar voren is geschoven. Utrecht kaapt hem namelijk voor de neus weg van Amsterdam. Hij stond namelijk op het punt om daar stadsdeelvoorzitter te worden. Maar dat gaat dus niet door. Ja, andere nieuwe namen zijn Matthijs Sinot, Julia Klein-Rensink en Afke Groen. En oude bekenden in Utrecht zijn Linda Voortman, Susanne Schilderman en Dennis de Vries. Zij keren terug in het nieuwe college. In Eemnes is een ruzie in een winkel vanochtend uit de hand gelopen. Er was een vechtpartij in de Primera aan de Minnenhof, waarbij iemand gewond is geraakt. En in de winkel zijn ook vernielingen aangericht. Er is 1 iemand aangehouden en de aanleiding van de ruzie wordt nog onderzocht. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag opgeleverd van ruim 2 miljoen euro. Zo'n 10.000 deelnemers liepen in de nacht van zaterdag op zondag mee aan de wandeltocht in heel Nederland om geld op te halen voor noodhulp in onder meer Afghanistan, Somalië en Congo. En ook Kamerlid Ines Kostic liep mee in Utrecht. En toen zij 10 jaar oud was, vluchtte ze met haar familie uit Bosnië.
4: Ik heb heel veel geluk gehad. Eigenlijk ging alles soepel. Maar heel veel mensen in de wereld hebben dat geluk niet. En ik voel de verantwoordelijkheid om dat geluk een beetje te delen en ja, dat geld in te zamelen voor mensen die dat echt nodig hebben.
3: De route tussen Utrecht en Amersfoort was drukker dan ooit. Er liepen 2200 wandelaars mee en samen haalden ze 565.000 euro op. Nou, op onze site en app kun je een verslag zien ook van de loop. Het weer dan nog, veel zon, weinig wind, 27 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm. Net als de komende dagen met aan het eind van de week tropische temperaturen.
2: Dankjewel Annemarie, tot over een half uur. Kijken wij nog even naar de weg. Ja, daar is het druk, zegt de ANWB. Files op de A1, een lange is dat trouwens, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 60 minuten vertraging, een uur dus. Dat komt door politieonderzoek, 2 rijstroken zijn dicht. En dan de A2, Den Bosch-Utrecht, tussen Beest en knooppunt Everdingen, 7 minuten. De A12, Den Haag-Utrecht, tussen Bodegraven en Woerden, 9 minuten. Door opruimwerkzaamheden, de linker rijstrook is dicht. A12, de andere kant op, Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 7 minuten. En de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strand Nulde en afrit Ermelo. Een vertraging van 11 minuten. Fleetwood Mac komt eraan.
5: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
8: deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
9: Doe mee met onze spelletjes en win.
8: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ik volg Lindsey Buckingham op Instagram, want hij geeft allemaal leuke gitaarriffjes. Niet dat ik dat kan spelen, want wat is die man geniaal, zeg. Dus ja, hij speelt dan allemaal bekende Fleetwood Mac riffjes op zijn gitaar. En dan zou je dat kunnen proberen om na te spelen. Nou, ik kijk er alleen maar naar. Don't Stop was dat op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: Wij stoppen niet, wij gaan vrolijk door, hè, want de zomer vier je bij ons de lekkerste zomerse muziek natuurlijk. En zometeen spelen wij ook weer een nieuwe ronde van de Stem van M.

0: love you.
1: En Replay natuurlijk, hè. Me love you.
2: De stem van M.
1: Het is precies 10:50. Dat betekent dat we het spel De Stem van M weer gaan spelen. Het speelt zo gemakkelijk mee. Je moet alleen maar even raden wie wij zoeken. Een bekende Nederlandse mevrouw is het dit keer. Te winnen natuurlijk zoals gebruikelijk onze portable radio. Maar omdat het zomer is, doen we er ook 2 kaarten bij voor de fietsboot De Eemlijn. En die prijs die gaat er donderdag weer uit, hè. Dus let heel goed op. Dit is de opgave.
3: Dit was een plaatsje een beetje in het zuidwesten van het land vandaag.
2: De Stem van M.
1: Ja, mailen maar weer naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En zometeen het uitgebreide weerbericht.

0: Alidas Hiddinge, de voorman van de Time Bandits uit 1983. 12:01 is het. Dag Gita, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Kun jij het hoofd nog een beetje koel houden?
1: Nou, ik moet zeggen, dat gaat vanochtend nog redelijk goed. Ook met de deuren en de ramen open. En in de schaduw is het nog prima te doen. En ik denk ook dat veel mensen het vandaag en morgen op zich relatief koel kunnen houden.
0: Ja. Hè? Als we zo naar het rijtje kijken van de week, dan is vandaag en morgen warm. Maar het wordt steeds warmer, geloof ik.
1: Ja, we gaan echt toe naar een hittepiek. En die hittepiek die duurt waarschijnlijk 3 dagen. Dat zijn de dagen woensdag, donderdag en vrijdag. Met daar op veel plaatsen 4-35 graden. We moeten even kijken wat precies de marge is. Misschien nog iets meer. Misschien een klein beetje minder. Maar een dikke 30ers. Dus tropische temperaturen. Die hittegolf die zit dan ook echt wel in de pocket. Als er eenmaal nog 2 keer 30 graden bij is, dan hebben we sinds afgelopen donderdag met terugwerkende kracht dus een hittegolf. En ja, die is behoorlijk stevig. In de landen rondom ons heen ook al. Uit Frankrijk veel berichten. Gisteren al in Centraal-Frankrijk in delen 41 graden en meer. Ja. Engeland gaat naar hele hoge temperaturen toe. Nou, Duitsland, de Alpen ook. België natuurlijk. Ja, en wij dus ook met veel zon. Ik denk dat de hele week, maar ook dus vanmiddag, de zon er volop bij is. Af en toe schuift er een beetje wat hoge bewolking over vanmiddag. Er staat nog wel een lekker windje uit het noordoosten. Dat vind ik eigenlijk wel prettig. Een matige noordoostenwind. En de temperatuur is vanmiddag zo'n 27 graden.
0: Ja, en met die extreem warme dagen kunnen we dan ook weer van die onweersbuien verwachten als zoals vorige week? Moet het zich weer ergens compenseren dan?
1: Ja, je zou denken van wel, maar dat lijkt tot en met vrijdag in ieder geval nog niet aan de orde. Voor zaterdag en zondag zijn de eerste contouren van een afkoeling worden duidelijker in de loop van de week, denk ik. En dan kunnen we daar meer over zeggen. Maar tot en met vrijdag lijkt dat niet te gebeuren. De atmosfeer is daar te droog voor. Er is weinig vocht. Vaak heb je invoer van echt vochtige lucht nodig met de huidige warmte. En die gaan dan de strijd aan en vormen onweersbuien. Daar lijkt de atmosfeer deze week tot en met vrijdag niet toe in staat. Maar je ziet wel dat de atmosfeer in staat is om zich steeds verder op te warmen. Beste periode steeds, als je niet van hitte houdt, er zijn er heel wat, denk ik, is in de ochtenden. Morgenochtend 15 graden. In de middag 29 of 30 graden. Veel zon, ook een paar wolkenvelden. En vanaf woensdag dan zie je ook dat die nachten steeds warmer worden. En dat het zeker in de stedelijke gebieden bij ons ook moeilijk wordt om de nachtelijke temperatuur onder de 20 graden te krijgen. Ja. Dan zie je ook dat de hitte zich steeds meer verzamelt in je huis. Dat het in de auto lastiger is, weet je wel. Ja, dus je kunt moeilijker, koelere plekken vinden. En ergens piekt de temperatuur dan op 35 of 36 graden.
0: Ongelooflijk. Nou, de dagvraag op onze Facebookpagina gaat er ook over. Er staan ook wel wat tips hoe je het allemaal een beetje koel kan houden. Bijvoorbeeld ijsblokjes voor je ventilator, hè, dat die een beetje koele lucht naar je toe blaast.
1: Ja, slim.
0: Laat het maar natte even doeken, weten. Natte doeken en natte theedoek in je nek.
1: In je nek, is ook een hele goeie.
0: Komt allemaal voorbij op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Gita, dankjewel voor nu. En jij praat vanavond met Joost, want die presenteert deze week Utrecht Komt Thuis.
1: Oké, dan ga ik hem zeker op de hoogte houden.
0: Hartstikke goed. Fijne middag.
1: Doeg.

lekker Haags bandje was dat toch, hè? Shocking Blue met Mariska Veres. Mighty Joe. Nou, ik heb zo meteen Jaap Roel hier aan tafel. En het was eigenlijk nooit zijn bedoeling om een boek te maken. Maar toen deze kunstliefhebber een enorme stapel aan informatie over bijna 500 kunstenaars had verzameld, dacht hij van, ik ga er toch maar iets mee doen. Straks neemt hij het mee. Ik geloof dat het 4 of 5 kilo weegt. Een driedelig lexicon van alle kunstenaars die lid waren van het Utrechts Genootschap Kunstliefde. Mooie verhalen en anekdotes over, noem ze maar, Gerrit Rietveld, Piet Mondriaan, Dick Bruna, maar ook over de rellen met naaktmodellen en feesten en partijen die niet zelden door oververhitte kunstenaars uit de hand liepen. Spectaculaire verhalen hoor je zo meteen.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement. Dat is een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. Legale Nederlandse gokbedrijven willen dat techbedrijf Meta meer doet tegen advertenties van illegale goksites. Ze spannen een rechtszaak aan en dienen een klacht in bij de Europese Commissie. Naar schatting is meer dan 95% van de gokadvertenties op platforms als Facebook en Instagram afkomstig van illegale bedrijven. Daar kunnen de sites met een vergunning niet tegenop. Meta verwijdert alleen advertenties als er een melding over komt. Vaak duikt zo'n reclame dan al snel weer op met een kleine aanpassing. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers, in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood. En afgelopen week kwamen al 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Hierbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels meer dan 1000 ebola-besmettingen vastgesteld. Het aantal doden staat op 254. De uitbraak is nog lang niet onder controle, zeggen artsen. Het is vooral moeilijk om contacten van patiënten op te sporen. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het weer dan, veel zon dus en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht blijft het lang warm. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, 1:03. Je luistert naar Radio M Utrecht en Annemarie is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie onderzoekt een overval op een snackbar in Maarsen. Gisteravond bedreigde een man een medewerker en hij gebruikte daarbij ook geweld. Na wat geduw en getrek ging die er zonder buit weer vandoor. De politie hoopt dat er mensen zijn die iets gezien hebben of camerabeelden hebben. Sommige inwoners in Zeist balen van de uitbreiding van het betaald parkeren. Sinds vorige maand moet je betalen op meerdere parkeerterreinen, waardoor de straten eromheen plotseling vol staan. En dat levert gevaarlijke situaties op, zeggen de inwoners. Ja, volgens de gemeente is betaald parkeren juist na overleg met bewoners ingevoerd. En door de hitte is het een drukke tijd voor de wegenwacht. Dit weekend waren er 10% meer pechgevallen door bijvoorbeeld kapotte accu's en banden. En ook deze week is het de verwachting dat er weer meer problemen op de weg zullen zijn. En we hoorden het net al, daarom het advies om genoeg eten en drinken mee te nemen voor onderweg. Tot zover dan voor nu en om 1:30 meer nieuws.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie, je zei het al, het is druk op de weg. Vooral op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld, daar staat een uur vertraging. Komt door politieonderzoek, 2 rijstroken zijn dicht. Naar verwachting gaat het weer open om 1:30. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 11 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en Woerden, 7 minuten door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg, 7 minuten vertraging. De A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar is de weg ook dicht vanwege wegwerkzaamheden. En de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strand Nulde en afrit Ermelo. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is afgesloten. Muziek komt eraan van Huey Lewis.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
11: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.

0: en de nieuws stuck with you op Radio M Utrecht. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: De zomer vier je bij ons en ook de hele zomer lang hier op Radio M Utrecht hebben wij interessante gasten in aan tafel. Nou, het was eigenlijk nooit zo zijn bedoeling om een boek te maken, maar toen kunstliefhebber Jaap Ruel uit Hollandse Rading een enorme stapel aan informatie over bijna 500 kunstenaars had verzameld, besloot hij maar verder te gaan. En nu ligt voor mij het driedelig lexicon van alle kunstenaars die lid waren van het Utrechtse genootschap Kunstliefde. Ruim 1400 pagina's is het naslagwerk geworden, met ook mooie verhalen over Rietveld, Mondriaan en Dick Bruna, die allemaal lid waren. Maar het komt ook over de rellen met naaktmodellen te spreken en de feesten en partijen die bij Kunstliefde werden gegeven en niet zelden door oververhitte kunstenaars uit de hand liepen. Jaap Ruel, goedemiddag, van harte welkom.
2: Goedemiddag.
0: Het naslagwerk heb jij meegenomen. Het zit in een cassette. Het zijn 3 boeken, 1400 pagina's. Het weegt 4 kilo. Je bent er 12 jaar mee bezig geweest. Zometeen meer over het boek. Even over gisteren, want jij vertelt heel terloops van gisteren was de presentatie in Centraal Museum in Utrecht. En je hebt daar een hele hoge, oftewel de hoogste onderscheiding gekregen, de Maartenspenning.
2: De hoogste onderscheiding binnen de gemeente Utrecht.
0: Ja.
2: Ja. De Maartenspenning, en dat is echt een enorme eer om die te krijgen.
0: Ja, dat snap ik. Dat had je helemaal niet verwacht?
2: Nee, dat had mijn zoon geregeld. Dat had ik totaal niet verwacht. Het programma was afgelopen bij de presentatie in het Centraal Museum. En toen zei mijn zoon, die nog even op het podium kwam, wacht, ik heb nog wat. En toen kwam de wethouder naar voren toe, de lokale burgemeester, die een mooi verhaal hield en vervolgens mij de Maartenspenning overhandigde.
0: Nou, fantastisch. Bij deze van harte gefeliciteerd daarmee natuurlijk.
2: Dank je wel.
0: Zometeen wat meer over het boek natuurlijk, over de lexicon. Eerst even dat Utrechts genootschap Kunstliefde van 1807 tot en met 2007. Wat is dit nou eigenlijk precies? Wat was dat nou precies?
2: 2007 is de periode waarop het lexicon eindigt. Een lexicon moet je altijd eindigen, want anders het kan niet eindeloos doorlopen.
0: Want een lexicon is een soort naslagwerk?
2: Het is een naslagwerk over, in dit geval, over alle kunstenaars die bij Kunstliefde hebben geëxposeerd in de periode 1807-2007 en lid waren van Kunstliefde.
0: En je zegt, en waar zat dat toen, die Kunstliefde?
2: Kunstliefde is in 1807 opgericht. Eigenlijk als je teruggaat in de geschiedenis is het veel ouder. Want het komt uit het gildewezen voort. En Utrecht was een gildestad met vele vakken die zich hadden verenigd. Beroepsgroepen die zich hadden verenigd in gildes.
0: Ja.
2: Dat eindigde door Napoleon in de Franse tijd. Dat leidde ertoe dat op een andere basis een deel van die verenigingen, van die vakbroeders, zich verenigde. En dat was in dit geval de schilders en de beeldhouders onder de kring van het genootschap Kunstliefde.
0: Ja.
2: En dat was in eerste instantie tekenen naar model. Dus eigenlijk het vak blijven doen om zo goed mogelijk tekeningen en schilderijen te kunnen maken.
0: Ja.
2: De handvaardigheid te bevorderen. Tekenen naar model. En dat hebben andere kunstenaarsverenigingen in de Nederlanden ook gedaan. En de bekendste daarvan zijn Achti het Amicitie in Amsterdam en Studio Pulgri in Den Haag.
0: Ja.
2: Dat zijn de bekendste. En Genootschap Kunstliefde valt ook in die genre, in dat deel.
0: Ja.
2: Het is dus oorspronkelijk een vakbroederschap.
0: Dat is het eigenlijk. Het ligt hier voor ons. Zometeen gaan we daar even in bladeren. En als je nou kijkt welke Utrechtse kunstenaars daar allemaal lid waren. Je hebt het over Mondriaan, je hebt het over Rietveld, je hebt het over Dick Bruna. En ik heb ook wel eens gelezen, er was van alles te doen. Het klinkt allemaal heel leuk, maar er was ook wel een soort rivaliteit. Ruziende kunstenaars, beschrijf jij.
2: Ja, het zijn gewoon de mensen hoor.
0: Het zijn gewoon maar mensen.
2: Ja, ja.
0: Hoe ontstond dat? Noem eens een voorbeeld bijvoorbeeld.
2: Het bekendste voorbeeld heeft ook weer te maken met het tekenen naar model. In eerste instantie, de eerste 50 jaar, was dat naar het mannelijk naaktmodel. In die periode.
0: Nou wordt het smeuig hoor, jongens. Ja.
2: In die periode waren de meeste kunstenaars, eigenlijk alle kunstenaars, mannen.
0: Mm-hmm.
2: Pas in de jaren 1860, 1870 kwamen de vrouwen bij als kunstenaar. je begrijpt dat in die tijd, waarbij ook de normen en waarden natuurlijk totaal anders waren dan nu, tekenen naar vrouwelijk naaktmodel niet kon.
0: Want?
2: Dat werd als zeer stuitend ervaren.
0: Als kunstenaars een vrouwelijk naaktmodel moesten tekenen of schilderen?
2: Er waren wel opleidingen voor die dat deden. Maar in een kunstenaarsvereniging werd dat niet gedaan. Het werd niet verantwoord gevonden. Niet zedelijk. Het werd onzedelijk gevonden. Want boven zo'n kunstenaarsvereniging heb je een bestuur. En dat bestuur bestaat weer uit mannen, meestal gezeten burgers in de stad. En die konden natuurlijk niet hebben dat zij als een onzedelijke club zouden worden gekarakteriseerd.
0: Nee.
2: Pas in de jaren 1860, 70 en 80 kwam langzaamaan de behoefte onder de kunstenaars om ook te tekenen naar vrouwelijk naaktmodel. En dat ging met veel ruzie en ellende gepaard.
0: Waar gingen die ruzies over dan?
2: In eerste instantie zei het bestuur, wij doen dat niet omdat wij niet als een onzedelijke organisatie te boek willen staan. En als u naar vrouwelijk model wil tekenen, doet u dat maar in uw eigen omgeving. Dan huurt u gewoon een model in. Niet bij ons. Dus het heeft 2-3 keer in een algemene ledenvergadering, waarbij behalve de kunstenaars ook kunstlievende leden betrokken waren, tot een negatief oordeel geveld. En dus vervolgens tot het vertrek van veel kunstenaarsleden, die zeiden van, nou, als ik dat niet meer mag doen, dan ga ik wel ergens anders doen. En dan richtten ze zijn eigen kleine vereniging op, die tot doelstelling had... om wel het mogelijk te maken naar tekenen naar vrouwelijk model. En dat werd ook gedaan in de jaren 80 en 1890.
0: Ja, want kunstenaar Dikkie Kuik die is 4 of 5 keer opgestapt. En Dick Bruna is ook een paar keer opgestapt. Maar toch wel weer teruggekomen eigenlijk.
2: Dat was een andere reden. Want er is Dikkie Kuik en Bruna waren natuurlijk in de periode 1960, 1980, 1990. 100 jaar later. Maar die zijn opgestapt, vaak, omdat ze onderling ruzie kregen. Animositeit. Inderdaad.
0: Maar waar krijgen ze dan ruzie over, Jaap? Het zijn toch gewoon kunstenaars?
2: Ja, nogmaals, kunstenaars zijn gewoon de mensen. Ja. En er heerst onder kunstenaars wel degelijk een grote competitiestrijd. Aandacht, die publicitaire aandacht die nodig is om een werk te kunnen verkopen, om waardering te krijgen. En bijvoorbeeld weer over dat tekenen. Als er een kunstenaar bij zat die slecht, naar hun mening, naar de mening van anderen, slecht tekende, dan werd hij eruit gezet. En dan had je natuurlijk weer ruzie. Die ruzies, die oneenigheden zitten in alle kunstenaarsverenigingen in de afgelopen jaren, decennia.
0: Dus ook in kunstliefde?
2: Dus ook in kunstliefde.
0: Ja.
2: Inderdaad, animositeit. Het aandacht trekken van het publiek en de aandacht vragen van het publiek, waarbij de een meer slaagt dan de ander, dat leidt tot fricties.
0: Duidelijk verhaal. Wij laten dit even rustig betijen. We draaien muziek en straks gaan we naar deze 3 prachtige boeken die hier voor ons liggen.

0: op Radio M Utrecht. You to me are everything. 2:10. Ik heb aan tafel Jaap Roel. Hij maakte een lexicon. 3 boeken in 1 in een cassette. Het weegt 4 kilo. Heeft er 12 jaar aan gewerkt. Met allemaal kunstenaars die lid waren van het Utrechtse genootschap Kunstliefde. En dan spreek je van 1807 tot en met 2007. Ruim 1400 pagina's. Kun je kort uitleggen, Jaap, die 3 delen, wat is wat? Want het ligt hier voor ons, mooi gekleurde kaften. In het midden ligt het dikste. Wat staat daar nou precies in?
1: Het dikste is het lexicon zelf. Dat betekent dat in dat deel 936 kunstenaars aan de orde komen die werken hebben getoond, kunstenaarsleden van Kunstliefde, die werken hebben getoond in die 200 jaar bij Kunstliefde.
0: Ja, en dan ligt daar boek 1, wat is dat?
1: Boek 1 is een inleiding. In het lexicon in deel 2 wordt regelmatig verwezen naar paragrafen in deel 1, waarbij de context wordt gegeven waarbinnen die betreffende kunstenaar in deel 2 moet worden geplaatst of kan worden geplaatst.
0: Deel 3, daar staan fantastisch mooie foto's in. Ja. Ook heel veel afkomstig van het Centraal Museum. Daar heb je mee samengewerkt.

0: een verrassing eigenlijk voor mezelf om het hier voor me te zien liggen. Ik was van 1906 tot 1912 voorzitter van Kunstliefde.
1: Ja.
0: Dus geen kunstenaar, maar een kunstlievend lid die voorzitter werd. En binnen dat voorzitter, binnen dat bestuur zaten ook kunstenaars. En toen werd ik echt gegrepen in die periode door de waarde van deze kunstenaarsvereniging. De waarde voor de kunstenaars, waar ze kunnen exposeren, waar ze kunnen verkopen, waar ze gesprekken kunnen voeren met onderlinge kunstenaars, waar ze feesten en partijen kunnen hebben, waar ze lezingen kunnen geven of lezingen kunnen aanhoren. Kortom, allerlei activiteiten op het beeldende kunstenaarsvak. En dat leidde ertoe dat ik soms opschreef op vragen of ik iets wist over een bepaalde kunstenaar die in het verleden had geëxposeerd bij Kunstliefde. Of ja, elders in de stad Utrecht.
1: Ja, maar dat is allemaal te lezen, toch? Dat heb je allemaal opgetekend.
0: Ja, dat leidde tot een stapeltje. En vervolgens tot veel meer
1: stapeltjes.
0: Hogere stapel. En bij de coronaperiode, dat heeft mij erg geholpen. Toen mijn galerie, die ik in Utrecht had, op de Pieterstraat, stilviel vanwege corona. Toen heb ik gezegd, van nu moet ik het afmaken. En dat heeft mij nog vervolgens toch 5 jaar geduurd voordat het zover was.
1: En nu ligt het hier. Voor wie is dit eigenlijk bedoeld? Het lexicon, zegt het al, verzameling. Voor welke mensen is dit bedoeld, deze boeken?
0: Voor mensen die zich in beeldende kunst geïnteresseerd zijn en in Utrecht dat willen zien. En ik denk dat het met name gaat naar musea, naar archieven, naar de bibliotheken.
1: Ja.
0: Naar kunstinstellingen en voor het, tussen aanhalingstekens, normale publiek die wil lezen over wat een bepaalde persoon of personen in een bepaalde periode bij Kunstliefde hebben getoond. En dat wordt dan toegelicht door middel van deel 1 om die context helder te krijgen.
1: En de foto's.
0: En de foto's, dat zijn dat 300 van de 936 kunstenaars die in het lexicon staan. Dus niet ongeveer 1/3 van die van die kunstenaars hebben ook een foto gekregen.
1: Ja.
0: Van heel veel kunstenaars kan ik geen foto vinden. En sommige foto's zijn ook van een slechte kwaliteit die ik niet wil opnemen.
1: Noem er nog eens een paar, want we hadden het al over Rietveld, Mondriaan, Bruna. Noem nog eens 2 hele beroemde kunstenaars waarvan je denkt, die kennen wij wel.
0: Nou, Pijker Koch is nooit lid geweest, maar heeft wel een enorme belangrijke rol vervuld. En daarom staat hij ook in het lexicon. Binnen Kunstliefde.
1: Oké, ja, hoef je niet te vertellen. Noem nog eens een belangrijke naam.
0: Nou, er is een. Als je bijvoorbeeld op de Maliebaan loopt, dan heb je al die beelden van vrouwelijke kunstenaars. Een uitstekend initiatief uit de jaren 80, 90 van de vorige eeuw. Van de gemeente. Daar staat op het eind staat een prachtig beeld van Willy Blees. Nou zal niet iedereen zeggen, wie is Willy, herkennen de naam van Willy Blees. Maar dat is ook een belangrijke functie van het lexicon. Dat ik al die kunstenaars noem, bekend of onbekend, en in het werk. En dus juist de minder bekende
1: die staan
0: naar voren haal.
1: Ja, heel goed.
0: Weer een positie geven. In feite weer tot leven brengen. En dat vind ik ook een belangrijke is voor mij een belangrijke motivatie geweest om dit werk af te maken.
1: Ja.
0: Je eert hiermee, ik probeer te eren hiermee, al die kunstenaars die juist net niet de grote bekendheid hebben verworven.
1: Die staan daar wel in.
0: Maar wel ongelooflijk belangrijk zijn.
1: Goed. Jaap, ik wil jou bedanken voor jouw mooie verhaal. Jij gaat boekhandels langs in Utrecht om het erin te krijgen. Voor de luisteraars die nu denken van ja, ik wil dat wel, want je hebt het allemaal in eigen beheer gedaan. Kunnen ze op jouw site kijken? Hoe gaan we dat doen? Kun je dat kort uitleggen? Want we moeten naar het nieuws.
0: Dan gaan ze naar Kunstliefde, op de Nobelstraat 12A. Daar is het te verkrijgen.
1: Nou, dat is een duidelijk verhaal. Dankjewel voor je komst. Nogmaals van harte met de Maartenspenning, de hoogste onderscheiding, Utrechtse onderscheiding. Geniet ook van de tijd nu, van dat harde werken 12 jaar lang. Dankjewel, Jaap.
0: Graag gedaan.
2: Radio M Utrecht presenteert
3: de Avond van de Nostalgie.
2: Somebody. Het gouden geluid van toen.
3: Voor thuis, op het werk of in de auto. Jolene,
2: Jolene, Jolene, Jolene. Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

0: avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och, ik heb mezelf ook.
10: Nee, rook, uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
11: Goedemiddag, het is 2:30, tijd voor het nieuws met jou Annemarie. De politie onderzoekt een overval op een snackbar in Maarsen.
12: Ja, gisteravond rond 9:00 kwam een man via de achterkant de zaak binnen aan de Kaatsbaan. Hij bedreigde een medewerker en gebruikte daarbij volgens de politie ook geweld. Na wat geduw en getrek ging de verdachte er zonder buit vandoor. Vermoedelijk reed hij op een witte scooter. Wie meer weet kan zich melden bij de politie en ook camerabeelden zijn daar welkom. Sommige inwoners in Zeist balen van de uitbreiding van betaald parkeren. Sinds vorige maand moet je betalen op meerdere parkeerterreinen, waardoor de straten eromheen plotseling vol staan, waar je dan nog wel gratis kan staan. En dat levert gevaarlijke situaties op, zegt deze inwoner.
13: Het is een smalle tweerichtingsverkeerweg. En je ziet dan ook dat mensen ook midden in op een kruispunt, of zelfs in de bocht van een kruispunt gaan parkeren. De hardrijders, fietsers die niet gepasseerd kunnen worden.
12: Ja, volgens de gemeente is betaald parkeren juist ingevoerd in overleg met bewoners. Na de zomer is er een evaluatie. De nieuwe coalitie in Utrecht heeft de namen van de wethouders bekendgemaakt. Er zijn 4 nieuwkomers. Een opvallende naam is Brahim Abid, die door Pro voorheen GroenLinks PvdA naar voren is geschoven. Ja, Utrecht kaamt hem namelijk weg voor de neus van Amsterdam. Hij stond namelijk op het punt om daar stadsdeelvoorzitter te worden. Andere nieuwe namen zijn Matthijs Sinot, Julia Klein-Rensink en Afke Groen. En oude bekenden zijn Linda Voortman, Suzanne Schilderman en Dennis de Vries. Zij keren allemaal terug in het nieuwe college. En het was een druk weekend voor de Wegenwacht, met 10% meer pechgevallen op een dag. Ook deze week verwacht de ANWB weer extra drukte door de hoge temperaturen. In het hele land is de bezetting daarom verhoogd. Door de warmte ziet de Wegenwacht meer kapotte accu's en kapotte banden. En dat advies is daarom om genoeg eten en drinken mee te nemen voor onderweg. Ja, want het blijft warm. Veel zon, weinig wind, 27 graden vandaag. En ook vanavond blijft het nog lang warm. En de rest van de week krijgen we tropische temperaturen.
11: Dankjewel, Annemarie. Het is ook druk op de weg met een hele lange file, meldt de ANWB. En die staat op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 60 minuten vertraging nog steeds. Het komt door politieonderzoek. 2 rijstroken zijn dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 9 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Reeuwijk en Woerden, 11 minuten vertraging door ongeluk. De linker rijstrook is dicht. De A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, 7 minuten. De A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen zijn wegwerkzaamheden. De weg is dicht. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen afrit De Beeld en knooppunt Lunetten. Drie minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtauto. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij knooppunt Lunetten staat ook een kapotte vrachtauto. De rechterrijbaan is dicht. A28 Amersfoort Zwolle tussen Strand Nulde en afrit Ermelo. 8 minuten vertraging door een ongeluk. En de A28 Amersfoort richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd naar de A27 richting Breda. Daar staat een kapotte vrachtauto. Ook daar vertraging. Muziek komt eraan van Julio.
14: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
17: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
18: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
19: Doe mee met onze spelletjes en win.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Als je de videoclip hierbij opzoekt, dan zie je een historische en een beetje een hysterische Penny de Jager. Julio Iglesias treedt dan op ergens in de Mergelgrotten in Limburg volgens mij. En zij danst eromheen met een boa en hij moet er zelf van in de lach schieten. De zomer vier je bij ons. Julio was dat met Quiero. Het is 2:50.
1: Aan tafel. Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Je weet niet wat je mist. Van Samantha Steendijk.
3: Je weet niet wat je mist. Je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
1: De Nationale Nieuwe.
2: Bij Radio M Utrecht.

0: Het zou zo op het Eurovisie Songfestival gedraaid kunnen worden. Dit lied van Samantha Steenwijk, de nationale nieuwe. Je weet niet wat je mist. 14:15.
1: De stem van M.
0: Ja, wij zijn op zoek naar de stem van een bekende Nederlandse mevrouw. Mocht je haar herkennen, dan moet je meteen even mailen naar de stem naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Dus stemvanm@rtvutrecht.nl. Donderdag dan gaat de prijs er weer uit, hè? Onze portable radio. En we doen er ook 2 kaarten bij voor de fietsboot bij de Eemlijn. Dus dat is fantastisch om dat met dit weer lekker te doen. Luister heel goed, dit is de opgave.
2: 8 graden.
1: De stem van M.
0: Mailen maar, stemvanm@rtvutrecht.nl. En dit is muziek, glamrock muziek van de Rubettes. Sugar Baby Love.

0: Shania Twain uit 1999. That don't impress me much. Wij gaan eens eventjes praten over de dagvraag. Heb jij ook zo last van de hitte in huis? En hoe houd je het zo koel mogelijk? Te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. We zijn benieuwd hoe jij je door het weekend hebt geslagen. Bob en Margreet die hadden het er vanmorgen ook al over. Bij warm weer heeft namelijk bijna een kwart van de Nederlandse huiseigenaren last van hitte in huis. Dat blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis. Zo'n 23% vindt de woning bij hoge temperaturen niet comfortabel bewoonbaar. Tegelijk zegt 81% al maatregelen te nemen om het huis koel te houden. Er wordt flink op gereageerd. Gerrit die zegt, als het te warm wordt thuis, ga ik gewoon in de kelder zitten. Want die is namelijk best groot. Andrea die zegt, onze warmtepomp staat op terugkoelen. Waardoor het beneden lekker koel is. Uiteraard ook met zonneschermen en de ramen dicht. Jeroen die zegt, wij hebben al een paar jaar airco en die draait op de zonnepanelen op ons dak. Een genot om 's nachts gewoon goed te kunnen slapen en overdag natuurlijk het huis prima koel te houden met screens. En Marieke die zegt, ik zit lekker op de camping. In de schaduw zit ik met een natte theedoek in mijn nek.
1: Gezellig.
0: Dat kan natuurlijk ook gewoon. Ja. Jos, jij bent aangeschoven hier. Heb jij het een beetje koel kunnen houden in het weekend thuis?
2: 24,5 graden in de huiskamer. Valt nog wel mee, denk ik.
0: Ja?
2: Maar ik heb dan ook alles dicht, hè. Geen raampje open, geen deur open. Er zijn mensen, daar heb ik me over verbaasd, die met het warme weer, die hebben alle ramen openstaan.
0: Ja, maar dat moet je doen als het koud is morgens. Of
2: ja. Ja, maar niet overdag, want dan wordt het 30 graden binnen.
0: Ja, dus, dat is ook zo.
2: En ik doe af en toe eens eventjes lekker mijn polsen onder de koude kraan. En dan koel je een beetje af. Hoe doe jij het, Connie?
0: Ik zet de voordeur open. Want mijn raam beneden in de huiskamer kan niet open.
2: Oh ja.
0: Dus dan zet ik achter een deur open. En mijn voordeur staat voor iedereen open eigenlijk. Iedereen kan naar binnen en naar buiten. Het tocht lekker door, inderdaad.
2: Ja, 's avonds dan.
0: Ja, ja precies.
2: Ja, dat is lekker.
0: En Reinoud, als de technicus.
3: 's avonds alles openzetten.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ja, dat wil nog wel eens helpen.
3: Overdag eigenlijk moet je lang werken.
0: Ja, ja, nou weet je, ja, of je moet gewoon hier in de studio. Dit is hier lekker cool, hè, jongens.
2: Ja, heerlijk.
0: Laat het weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of stuur even een app naar de studio, hè, met de app van RTV Utrecht. Jos, jij vervangt vandaag Edwin. Wat ga je doen strakjes?
2: Ik ga straks iets doen. Een jaar behandelen in Studio Sixties. En toen was er ook een WK voetbal. Volg jij het WK een beetje?
0: Een beetje. Ik heb wel gekeken. Ik vond het wel echt een feestje hoor, afgelopen weekend.
2: Ja, ik moet zeggen, ik zie niet alle wedstrijden, maar met heel veel plezier weer veel wedstrijden gezien. Natuurlijk 5-1 Nederland donderdag. Ik heb genoten van Curaçao.
0: Ja?
2: Die 1-1 hield. Helemaal geweldig. Nou, straks in Studio Sixties ga ik naar een ander WK. Dat jaar was het namelijk ook in Engeland. 16 landen deden er maar mee. Wie werd er kampioen? Wie werd er wereldkampioen? Engeland. Nou, ik ga daar eventjes over praten. Studio Sixties. Dat jaar, lang geleden, en na drieën, Connie.
0: Ja.
2: Ga ik het hebben over mooie dingen. Het is mooie maandag vandaag.
0: Mooie maandag.
2: Dat heb ik zelf even bedacht. Het is mooie maandag. Dus ik wil platen met beautiful, met nice, met mooi. Ik weet niet of je een suggestie hebt. Mooie plaat.
0: Oeh, ja, dat is mooi. Mooi, mooi man.
2: Mooi man.
0: Het leven, dat het is één groot feest. Ratatatata.
2: Die doen we er ook in.
0: Heel veel plezier.
2: Yo.
0: Hoi hoi. Fijne middag. Blijf lekker luisteren zo. Studio Sixties. Vandaag met Jos. Tot aan het nieuws. Deze mooie van Vanessa Carlton.

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. En die resulteerde in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Dorien. Ik heb 2 files van de ANWB. Op de A12 Utrecht naar Arnhem, een file van 9 minuten tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg, komt door een kapotte vrachtwagen. En op de A28 ook een file Amersfoort-Zwolle tussen Strand Nulde en Ermelo, 10 minuten. De weg wordt daar gerepareerd. En om 4 uur vanmiddag is die weer voorbij. Nou, zometeen lekker stoffige plaatjes, mensen, in Studio 60's.
12: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Veilig wonen begint vandaag.
3: Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Verkeersverwachtingen.nl.
13: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

0: gebruikt bij een supermarkt voor een reclamespotje. Nee, niet Aldi. Het was ook niet Albert Heijn, ook niet de Vo, maar ook niet die andere dus. Hè. Nou, hartstikke leuk. Dusty Springfield.
1: Studio 60's.
0: Welkom vanuit een warme, stoffige studio, want ik zie allemaal stoffige plaatjes. Elke dag weer een happening, hè, tussen 2 en 3. Dit is Studio 60's. Edwin is vrij en ik mag dit uurtje er gezellig bij doen. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik heb de krant gevonden van vandaag. Het Utrechts Nieuwsblad. Je schreef Utrechts nog met SCH. Het was 22 juni. Het was lang zo warm niet als vandaag. Het was slechts 22 graden in dat 60's jaar. We hadden een WK voetbal. Dat was in Engeland. Er deden 16 landen mee. En Engeland won dat WK ook. Maar welk jaar was dat, hoor?

Ja, prachtige plaat. Blijft nog steeds leuk klinken. Gloria met Van Morrison. Van was een jochie van een jaar of 22. Radio M, Utrecht, Studio 60's. Leuk dat je luistert. Ik heb weer een krant gevonden. Het Utrecht Nieuwsblad van vandaag. Het was ook 22 juni. En ik zei al, we hadden een WK voetbal. Dat jaar was dat in Engeland. Ik heb hier de krant, Utrecht Nieuwsblad, van vandaag in 1966. Welke landen haalden de halve finale? Sovjet-Unie, Portugal, West-Duitsland en Engeland. En Duitsland en Engeland die speelden de finale. En Engeland won in eigen land. Dat moet toch wel geweldig zijn. Welke speler scoorde het meest in dat WK in 1966? De Portugees Eusebio. Hij scoorde 9 keer in die toernooi. Daarna Helmut Haller, hij schoot er 6 in voor Duitsland. En Franz Beckenbauer, die was er ook al, die scoorde 4 doelpunten. Andere voetbaliconen, de Braziliaan Pelé, Engelsmannen Bobby Charlton en Bobby Moore. De Tour de France werd ook al verreden. Ja, de krant bericht over de eerste etappe. En het leukste stukje uit de krant van vandaag in 1966, de burgerlijke stand. Ik zie in Vleuten de Meren was een meisje geboren bij de familie van Hussen in de Julianenlaan 37 en ze ging Maria van Hussen heten. In Utrecht stad was Rick Smit geboren in de Noordbruistlaan 318. In Maarsen was Ahmed Zagili geboren op zandpad nummer 14. En in Jutvaas was ook een kindje geboren, Jozef Pasili. Hij was op de wereld gekomen in de salonwagen B. Dat staat hier aan de Plettenburg tegenover nummer 22. Een grote foto in de krant van gezellige, lachende mensen met bosse bloemen in hun armen. Het waren mensen die meededen aan de 20e bejaardentocht van wijkvereniging Hoogravensbelang. Het zal ongetwijfeld een gezellige boel zijn geweest, want de mensen hadden de lol aan. Een leuke actie zie ik hier in een advertentie van diepvriespinazie. Bij aankoop van een pak spinazie kreeg je een speelgoed Popeye poppetje. Dat was nog eens een actie. Popeye de Sailor Man. Ik weet nog als klein jochie, ik keek naar Popeye. Toen ging ik opeens spinazie lekker vinden. Dan hoopte ik net zo gespierd te worden als Popeye zelf. Nou, nog even kijken. Hoe makkelijk kocht je een flatje in Zeist in 1966? Nou, in principe vrij makkelijk met de ogen van 2026. Er staat in deze advertentie met 9800 gulden eigen geld en 281 gulden per maand. Nou, dan had je binnen 2 maanden je eigen 2-kamer-parterre-flat met betegelde douchecel, stond er ook bij. Meer informatie in de verkoopcaravan in de Van Everdingenlaan. Dat is 1966. Er werd gescoord, ook in de hitparade, de top 40, de Supremes.

0: vlag uitging toen bij Hans Vermeulen en de Sandy Coast. Want deze plaat in 1967 kwam op nummer 12 in de top 40. Tot dan hun allergrootste hit. Dat is wat mooi.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles, beste.
0: Het beste van de Beatles. We zijn al dol op elke dag rond deze tijd hier bij Radio M Utrecht. De zender met de lekkerste letter. The Beatles, ik draai van de LP A Hard Day's Night uit 1964. Het was een belangrijk album voor de Fab Four. Want het was de eerste waarop alle liedjes door Paul en John zelf waren geschreven. Het nummer dat ik ga draaien was vooral door Paul McCartney geschreven. En de Playboy vroeg lang daarna Paul een keer: hey Paul, voor wie heb je dit liefdesliedje eigenlijk geschreven? Wie had je in je gedachten? Toen antwoordde Paul: ah joh, het is gewoon een liefdesliedje, niet voor een speciaal iemand. Maar als je dat een beetje gaat nakijken, dat interview van de Playboy was in 1984... toen Paul McCartney al 15 jaar was met Linda. En dan is het een beetje awkward om te zeggen dat voor elke ex dit liedje al 20 jaar eerder was geschreven.

0: Warme gevoelens op de radio, alsof het al niet warm genoeg is, zegt Ramses Shaffy en Lisbeth List. En Ramses hoorde ik net zingen: je kunt niet houden van de zon. Ja, speak voor jezelf, zou ik zeggen. Hoewel het wel warm is natuurlijk, is het niet te warm voor de singelloop bijvoorbeeld. Die is vanavond in Woerden. Die gaat wel door, die singelloop, maar ze hebben wel wat aangepast. Zometeen hoor je wat.
1: Radio M Utrecht presenteert
2: de avond van de nostalgie.
3: Everybody loves somebody sometimes.
1: Het gouden geluid van toen.
2: Voor thuis, op het werk of in de auto.
4: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen.

0: Avond van de Nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we...

0: je zonder voorbehoud?
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Half drie. Annemarie de Wit staat hier. Annemarie, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Jos.
3: Korte mouwen.
4: Ja.
3: En ja, zomers aangekleed. Ja. Het regionieuws. We beginnen met de hitte.
4: Ja, vanwege die aanhoudende hitte mogen kinderen vanavond niet meedoen aan de singelloop in Woerden. De jongste deelnemers zouden vanaf 5:30 starten en dan is het volgens de organisatie nog te warm. Om 8:00 lopen de volwassenen 5 en 10 kilometer. Vooralsnog gaan die afstanden wel door. En ook organisaties van andere sportevenementen deze week in Nederland houden de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten.
3: Heb jij nog een sportevenement afgezegd? Of zou je gaan fietsen of rennen? Of zo?
4: Nee, tegenwoordig sport ik meestal binnen.
3: Okay.
4: Dus dat is dan met de airco.
3: Ja.
4: Ja, ik hou ook wel van hardlopen, maar dat laat ik deze dagen even zitten hoor.
3: Ja.
4: Jij?
3: Nou, ik blijf eigenlijk liever binnen wandelen. Maar als het 30 graden is, ga ik niet voor de lol wandelen.
4: Nee.
3: Ik zag gisteren een gezellig, leuk seniorenstelletje met helmpjes op de fiets. En die dachten, het is 30 graden. We gaan eens even lekker een lange fietstocht houden.
4: Lekker op pad.
3: En ik had nog willen zeggen, mensen, doe dat nou niet.
4: Ja, als je het gewend bent, dan kan het soms wel. Hè.
3: Ja. Genoeg drinken.
4: Dat zeker. De politie onderzoekt een poging tot overval op een snackbar in Maarsen. Gisteravond rond 9:00 kwam een man via de achterkant de zaak binnen aan de Kaatsbaan. Hij bedreigde een medewerker en gebruikte daarbij volgens de politie ook geweld. En opvallend is dat de man een zwarte skibril droeg. Nou, na wat geduw en getrek ging de verdachte er zonder buit vandoor. Vermoedelijk reed hij op een witte scooter. Wie meer weet kan zich melden bij de politie. En ook camerabeelden zijn welkom. In de Eemnes is een ruzie in een winkel vanochtend uit de hand gelopen. Er was een vechtpartij in de Primera aan de Minnehof, waarbij ook iemand gewond raakte. En in de winkel zijn vernielingen aangericht. Er is één iemand aangehouden en de aanleiding van de ruzie wordt nog onderzocht. Waterleidingbedrijf Vitensdam moest gisteren in Veenendaal in actie komen voor twee grote leidingbreuken. Ja, mensen die daar wonen, die hebben het vast gemerkt. Aan de Geerseweg stroomden waterkelderboxen van een flat binnen. En later gebeurde dat ook aan de Dichterslaan. Het is nog niet duidelijk of beide leidingbreuken met elkaar te maken hebben. Dat wordt nog onderzocht. En Vitens heeft toen de hoofdleidingen afgesloten. Kijken we nog even naar dat weer. Ja, veel zon, weinig wind en 27 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En de rest van de week, ja, Jos, je hebt het al gehoord, tropische temperaturen.
3: Tropische temperaturen. Hoe hou jij je huis een beetje koel? Want daar hebben we het over vandaag.
4: Nou, dat gaat eigenlijk best wel goed.
3: Okay.
4: 'S ochtends zo vroeg mogelijk, als ik wakker word, zet ik alles open en dan waait het helemaal door.
3: Ja.
4: En dan daarna alles dicht. En dan doe ik ook de gordijnen heel ongezellig dicht. Maar dat houdt dan een beetje die zon tegen.
3: Ja.
4: En ik moet zeggen, gisteren toppuntje was 24,5. Vond ik nog meevallen.
3: Ik ook.
4: Ja, 24, het kan
3: 5.
4: erger, toch?
3: Het kan erger. En ik doe alles rustig aan.
4: Ja, op sloomtempo.
3: Een beetje als Toffel de Schildpad. Ik weet niet of je die kent of ben je daar veel te jong voor?
4: Nee, ik ben wel heel jong natuurlijk, maar niet zo jong.
3: Hey, over een uurtje. Tot zo.
4: Tot zo.
3: Viel is nu gemeld door de ANWB. Op de A12 is een file van 18 minuten. Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg. Er staat een vrachtauto in de weg, die is kapot. Rechterrijstrook hebben ze dicht. A27, Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes, 22 minuten. Er liggen spulletjes op de weg. A28 nog Amersfoort-Zwolle tussen Strand Nulde en Ermelo. Daar 10 minuten, de weg wordt gerepareerd. Om 4:00 is die weg waarschijnlijk weer vrij. Een van de leukste meidengroepen uit de 60's vind ik zometeen. Blijf luisteren.
2: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
5: Doe mee met onze spelletjes en win.
2: Studio 60's met je

leuke meidengroep. Het hoesje is ook al goed. En die kwamen nou eens niet uit Detroit, maar uit New York. De Flirtations, Nothing But a Heartache.

En wat gebeurde er vandaag in de muziek? Daar kijk ik weer op vandaagindemuziek.nl. En ik lees hier dat vandaag in 1969 was er in Amerika een groot liefdadigheidsfestival. In een stadion in Milwaukee. Nou, een geweldig affiche. De Monkees traden op, de Bob Seger System, Andy Kim, Tommy James en de Shondells, de Guess Who en nog veel meer. Ook de Classic Four, die maakte opwachting. Welke zal ik in de jukebox draaien? Je mag kiezen. Is dat deze van de Classic Four? Love.

weten welke je liever hoort. De eerste van de Classic Four. Of deze die ik net even heb laten horen. The Guess Who. 1 of 2. Nou, de meeste stemmen gelden, hè? Zo werkt het.

Roy Orbison. Ik denk dat na zijn overlijden er niemand is opgestaan die zijn stem kon evenaren. Radio M Utrecht, de leukste plaatjes uit de 60's in Studio 60's. En je mocht kiezen tussen twee nummers die ik zou draaien. Je mocht kiezen tussen deze.

0: Maar je mocht ook deze kiezen. Love is kind of crazy with a spooky little
1: girl like you. The Classics 4 en Spooky. En waarom nou deze? Ze waren allebei op dat liefdadigheidsfestival vandaag in 1969 in een stadion in Milwaukee. Ik wou dat ik daarbij was geweest, jongens, want het was een geweldige, geweldige line-up. Nou, we hebben gestemd erop. Dat vind ik hartstikke leuk dat je gereageerd hebt. Jorien is jaloers op onze airco, zegt ze. Jannie, Yannick, Hans, Janne. Ruud, die zegt ook, jullie boffen maar met een airco. Ja, het is wel lekker. Ik zou het niet ontkennen. Een heel leuk setje uit onze regio. Sylvia en Jaap. Sera, Pim, Annabel, Frank, Jacob, Johnny, Lien, Harry, Matthijs, Johnny. En dan ook nog een heleboel anderen. Het is toch met een kleine meerderheid is het geworden de Classic 4. Die gaan we nu draaien. Bedankt voor het meedoen. De jukebox komt in beweging. Laat het komen.

Joe Dolan, Make Me an Island. Joe Dolan is een keer raar in het nieuws gekomen in 2005. Hij kreeg een nieuwe heup en toen hield hij zijn oude heup over. En daar heeft hij zijn handtekening op gezet en heeft hij hem op marktplaats gezet. Ja, zijn oude heup heeft €680 opgebracht. En dat heeft hij geschonken aan een fonds voor kinderen met autisme. Dat vind ik wel een hele mooie. Ons nog heel veel van die plaatjes, hè, hoe lang het ook is geleden. Ik keek weer even op vandaagindemuziek.nl en ik zie dat vandaag in 1969 de groep Blind Faith hun eerste LP uitbracht. Blind Faith was een Engelse groep, ooit opgericht door onder andere Eric Clapton en Steve Winwood. Er kwam een single uit van dit album, een nummer van Bob Dylan. En bij ons in Nederland werd het nummer 20 in de top 40. En veel later een grote hit in de versie van Santana. Hier is Well Alright van Blind Faith.

0: Blind Faith. 1969. Met Eric Clapton. En Steve Winwood. Die konden we ook heel duidelijk horen. Ja, heel mooi. Het oorspronkelijke nummer is... ja, het was een liedje van Bob Dylan. Die nam het op in 1958 alweer. Ik ga de studio even afstoffen. Want er komt heel veel stof van die plaatjes af. Ik mag plaatjes blijven draaien zo meteen. Ik heb deze dag omgedoopt tot Mooie Maandag. En ik wil heel veel mooie plaatjes horen. Laat even weten met Beautiful, met Mooi, noem maar op. Zo meteen, blijf lekker hangen.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
9: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
10: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
11: Doet u voorzichtig met mijn vader.
12: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
16: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
17: Radio M Utrecht.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Doreen. Hier zijn de files van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn een file van 7 minuten tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Het komt door een ongeluk, rechterrijstrook is dicht. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Robert Waterberg 21 minuten. Kapotte vrachtwagen, daar rechterrijstrook is dicht. De A27 Breda richting Utrecht is dicht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. Wegwerkzaamheden tot 10 uur vanavond. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd 8 minuten. A28 nog Amersfoort-Zwolle tussen Strand Nulde en Ermelo een kwartier. De weg wordt daar gerepareerd en om 4 uur is die weg weer spik en span. Straks Chris Ria.
17: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
19: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
20: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
21: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.

luistert, als je goed luistert, dan kun je die hartslag wel horen, denk ik, hè? Toch? Als je... Ja, heel erg wel. Ja, ik hoor hem. Ik hoor hem heel duidelijk. Ik hoor ook de meeuwen. Die zijn helemaal naar de Hengeveldstraat gekomen om hier gezellig gedacht te hebben. Ik zeg, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Radio M Utrecht. Ik doe niet het raam open vandaag, want de airco staat aan, dus dat moet je dan niet doen. Ik heb deze maandag omgedoopt tot Mooie Maandag. Gewoon omdat het kan, omdat het mooi weer is. En ik wil aan je vragen, wat is het allermooiste wat je hebt? Is dat je mooie auto? Is dat je mooie huis? Je partner? Of vind je andere dingen mooi? Gerda in Wijk van Duurstede die zegt, Jos, het is mooi dat ik elke dag gezond op mag staan. Ja, dan heb je het weer. Gezondheid, het is natuurlijk het allerbelangrijkste. Wat is het mooiste in jouw leven? En welke plaats?

0: he'll take care of you. Well, and maybe he'll take care of you.
1: Ja, ik vroeg, wat is nou een mooie plaat? Het is mooie maandag vandaag. Ik dacht, dat doen we een keer. Wat is er mooi in je leven? Sterker nog, wat is het allermooiste dat je in je leven hebt? Er wordt gereageerd, dat vind ik hartstikke leuk. En platen met mooi, met beautiful, laat even weten. Voor Sylvia, voor Sera en anderen was dat deze van Melanie met Beautiful People. Jannie, heb ik aan de lijn? Jannie, ik zeg goedemiddag.
2: Goedemiddag,
1: Jos. Je had gereageerd via de app van RTV Utrecht. Ja. En ik heb je gebeld. Je zegt, ik zit ver weg. Vertel eens. Ja,
2: ik zit op Gran Canaria.
1: Gran Canaria.
2: Ja.
1: En wat zie je om je heen?
2: Wat ik om me heen zie. Een zwembad. Mm. En mensen onder de parasols. Mensen in de zon.
1: Wow.
2: Het is hier lekker windje. Wel 28 graden, maar niet heet. Niet benauwd.
1: Nee. Hartstikke mooi.
2: Weet je wat het is, Jos? Als je dat allemaal mag meemaken. En gelukkig bent met je kinderen, met je kleindochter, met je vrienden. En ja, wat willen mensen nog meer?
1: Nou, dat kan ik me voorstellen. Dat is genieten. En als je gezond bent, ja, dat heb ik dan. Als je wat ouder wordt, dan denk je dat ik nog gezond ben. Dat is toch wel mooi, hè?
2: Ja. Ja, maar dat heb ik ook. Dat je op een gegeven moment ook nog kan reizen. En mijn kinderen blijven ook zeggen, mama, hoe lang het kan, blijf het doen.
1: Ja.
2: Want ik heb hier een hele Canarische familie al 48 jaar, Jos.
1: Wow.
2: Ja, echt heerlijk.
1: Heb je dan ook een siesta daar in Spanje?
2: Wat zeg je, een?
1: Siesta, smiddags.
2: De Canariërs wel, maar ik niet.
1: Nee, het is toch een hele goede Spaanse gewoonte, hè?
2: Ja, is het zeker. Ja. Ze zitten hier bij het zwembad tot een uur of twee smiddags en dan gaan ze uitgebreid eten en dan zie je ze niet eerder terug als 5 uur.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Radio M Utrecht, het is mooie maandag. Dit zijn wat leuke suggesties voor mooie platen. Beautiful thing. Deze wordt

0: Jannie.
1: Ja, jongens. En wat heerlijk dat ik jullie kan volgen. Heerlijk.
0: Hartstikke allemaal via de app van RTV Utrecht op Kankenaria.
1: Ja, super. Ja. Dankjewel.
0: Nou, doe ze de hartelijke groeten daar. Tot de volgende keer.
1: Zal ik doen. Okay. Fijne dag.
0: Dit is ook mooi. Something Beautiful. Robbie Williams.

0: thank you, J. Vincent Edwards. 1970 was het een hit. Een flinke ook, hoor, hier in Nederland. 3:30 is het. Leuk dat je luistert. Ik hoop dat het niet te heet is voor je. Ja, hou je ramen dicht, je deuren dicht, toch? Heb jij nog een andere tip, Annemarie?
1: Ramen, deuren, ja, verder. Ja, een beetje cool gekleed. Ja. Dat. Maar ik heb ook gewoon mijn lange broek aan eigenlijk.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Maar hier is een airco. Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat het is een beetje lullig om te zeggen. De mensen hebben een fantastic eet en wij hebben een airco.
1: Ja, en een parasol, dat helpt toch ook echt wel.

0: was vrijdag op het strand met mijn moeder en die had een parasol bij zich. En dat werkte echt wel heel goed.
1: Okay.
0: Ja, er stond niet zoveel wind, dus dan kan je hem ook laten staan.
1: Ja.
0: Waait hij niet om.
1: Ja.
0: En daardoor was het ook heel warm.
1: Hartstikke lekker.
0: Ja.
1: En alles moet je een beetje rustig doen.
0: Rustig aan, niet te druk maken, veel drinken.
1: Zo is het wel. We gaan het hebben over de hitte. Zometeen gaat het over het vuilnis. Dat moeten we vroeg buiten zetten.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Het is tijd voor het regionieuws van 3:30. Annemarie, hallo.
9: Hallo.
1: Zometeen over een paard dat in de sloot is beland. Maar we beginnen weer met de hitte.
0: Ja, want vanwege die hitte wordt het vuilnis in Lopik de komende dagen extra vroeg opgehaald. Daarom moeten inwoners hun containers al voor 7:00 ochtends aan de weg zetten. En zo zijn de vuilnismannen en vrouwen eerder op de dag klaar met hun werk. Ook gaat de Milieustraat eerder dicht om 12:30 in plaats van 16:00 middags. En ze zijn niet de enige, want reinigingsbedrijf Midden-Nederland, dat vuilnis ophaalt in onder meer Baarn, IJsselstein en Nieuwegein, stapte vorige week al over op het hitteprotocol. En naast andere tijden zorgt het afvalbedrijf voor extra water en zonnebrand voor de medewerkers.
1: Ik zit me af te vragen, als het vuil eerder wordt opgehaald, gaan de vuilnismannen dan 's middags in siesta?
0: Ja, misschien wel. Ja, misschien is dat wel een goed idee.
1: Misschien moeten we dat doen.
0: Ja, even een dutje op het heetste moment van de dag.
1: En dan gaan wij hele mooie muziek draaien op de radio Siesta Hits. Dat lijkt me wel goed.
0: Stiekem toch even die radio aan. Ja, dan. Meer maatregelen rond de hitte. Want kinderen mogen vanavond niet meedoen aan de singelloop in Woerden. De jongste deelnemers zouden om 17:30 starten. En dan is het volgens de organisatie nog veel te warm om te lopen. Om 8:00 lopen de volwassenen wel om de 5 en de 10 kilometer. Ja, die afstanden gaan voorlopig dus door. Ook organisaties van andere sportevenementen deze week houden de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten. De politie onderzoekt een overval op een snackbar in Maarsen. Gisteravond rond 9:00 kwam een man via de achterkant de zaak binnen. Aan de Kaatsbaan was dat. Hij bedreigde een medewerker en gebruikte daarbij volgens de politie ook geweld. En opvallend is dat de man een zwarte skibril droeg. Nou, na wat geduw en getrek ging de verdachte er vandoor zonder buit. Vermoedelijk reed hij op een witte scooter. Wie meer weet kan zich melden bij de politie en ook camerabeelden zijn welkom. Ja, en dan dat paard in Hagestein is dit weekend een paard in het water beland. Het dier belandde in een sloot aan de Brede Sticht. Omstanders die alarmeerden de brandweer. En samen met de brandweer hebben ze uiteindelijk het dier uit het water getrokken. Dus dat is uiteindelijk goed afgelopen. Het weer dan nog. Veel zon, weinig wind en 27 graden vandaag. En ook vanavond blijft het nog lang warm. En de rest van de week krijgen we tropische temperaturen.
1: We hebben om 17:50 het uitgebreide weer door de weervrouw. Die heeft het zelf ook warm, heb ik gehoord.
0: Ja, dus, inderdaad. Ja, dat is voor niemand anders.
1: Nog even over die siesta. Ik was dus in Spanje. En toen vroeg ik aan een Spanjaard: wat doen jullie nu tijdens die siesta?
0: Ja.
1: Hij zegt: je denkt toch niet dat we gaan slapen?
0: Oh, toch niet?
1: Nee, dus, ja, ik weet het niet.
0: Oh, dus misschien wat in het huis of zo rommelen.
1: Misschien macramee of zo. Hè. En tot straks, hè. Het is Radio M Utrecht met de files van dit moment van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. De A1 Amsterdam-Apeldoorn, een file van 6 minuten tussen Amersfoort-West en Barneveld. Komt door een ongeluk, de weg is daar weer vrij. Dan de A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwendijk en Noorderloos. 9 minuten wegwerkzaamheden daar. De A27 Breda-Utrecht is tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen dicht wegens wegwerkzaamheden, zegt de ANWB. En dat duurt tot 10 uur vanavond. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strand Nulde en Ermelo een kwartier. Weg wordt gerepareerd, linkerrijstrook is dicht en dat duurt tot 4 uur vanmiddag. Leuke muziek, we hebben Cindy Lauper, Doe eens gek. En daarna het spelletje. Ik heb 3 platen uitgezocht. En dan vind ik het leuk als je er overeenkomt gaat zoeken.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen, hè?
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
14: Doe mee met onze spelletjes en win.
13: Goedemiddag, met Jos van Heerden. Ja.

Je wil ook wel een beetje lol hebben natuurlijk. De derde flesje water is inmiddels soldaat gemaakt. Lekker, veel drinken is belangrijk. Hey, doe je mee? Het spelletje, ik heb weer drie platen uitgezocht. Ik begin met één, dan zoek je nog twee bij. En dan is er een overeenkomst. Ja, het kan een woordje in de titel zijn. Het kan zijn dat alle drie de platen hetzelfde onderwerp hebben. En een enkele keer doen de namen van de artiesten ook mee. De 3-4, je kunt er iets mee winnen. En het is niet de makkelijkste van deze week, dus ga er even lekker voor zitten. Dit is aanwijzing nummer 1.

doorheen gepraat, maar nu niet. Nu is hij helemaal tot zijn recht gekomen. Ja, dit was de eerste aanwijzing bij de 3 voor 4. Nu ik er ook zo overheen kijk, is hij toch wel te doen, hoor, de opgave. 3 platen met 1 gedachte, de 3 voor 4. Ik zou zeggen, laat even weten als het kwartje valt, als je de overeenkomst ziet via de app van RTV Utrecht. Hier is aanwijzing nummer...

Ja. Uit Amsterdam kwam dit bandje The Original Talkatives. En dit was nummer 2 van de 3 voor 4. Begint dit al te dagen? Hij gaat door tot het gaatje, hoor je wel. Laat even weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Hier is nummer 3.

0: Dit was de muziek in Utrecht stad in de 60's. Ik heb dat al veel mensen gehoord die gingen stappen in Utrecht. De grachtjes, de keldertjes. Soul van Aretha Franklin, van Sam and Dave en van deze meneer. Dat was helemaal top. Radio M Utrecht, leuk dat je mee hebt gedaan en hebt gereageerd op de 344. Ik heb iemand geloot en die ben ik nu aan het bellen. En ik hoop dat er op wordt genomen door Tjeerd. Wonende in Nieuwegein.
1: Hallo, met Tjeerd.
0: Tjeerd, met Jos, hier bij de zender met de lekkerste letter. Hallo.
1: Hey Jos, goedemiddag man.
0: Je klinkt heel ver weg, Tjeerd.
1: En nu?
0: Nou, je moet hem even van de speaker halen.
1: Ja, is goed, even wachten. Ja. Ja, dan gaan we doen.
0: Ja, kijk.
1: En nu?
0: Nu hang ik aan je oor, denk ik, Tjeerd.
1: Ja, helemaal goed.
0: Tjeerd, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is mooie maandag vandaag, dat wil ik eerst even vragen. Dat hebben we bedacht, mooie maandag. Wat is het allermooiste in jouw leven?
1: Mijn vrouw en mijn dochter.
0: Kijk, dat is mooi. En waarom is zij zo mooi, Tjeerd?
1: Waarom? Mijn vrouw, omdat ze zo mooi is.
0: Ja, nee, waarom is zij mooi? Is dat uiterlijk of ook innerlijk?
1: Vooral het innerlijk. En daar gaat het om, vind ik. Het uiterlijk, dat maakt mij niet zoveel uit.
0: Dat is heel mooi gezegd. Mooie maandag. En ik hoop dat ik het nog mooier kan maken. Dat je het spelletje goed hebt. We hebben 3 hits gehad in de 3-4. Tjeerd, wat is de oplossing van de 3-4?
1: Ja, in het Nederlandse oppakken. Picking it up.
0: Ja, het is vader The Average White Band met Pick Up the Pieces.
1: Ja.
0: Daarna The Original Talkatist met Picking Up. En die laatste dan?
1: Ja, toen was ik aan het tanken. Dat heb ik niet gehoord.
0: Toen was je aan het tanken. Dat is Wilson Pickett.
1: Ah, dat is hem. Yes.
0: Helemaal goed geantwoord. Je was je aan het tanken. Ja, dat moet ook gebeuren, hè, natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Was je veel kwijt? Ik weet niet wat je tankt.
1: Nou, een vrachtwagen ging wel 200 liter in, maar dat hoef ik zelf niet te betalen, dat is veel.
0: Ja, diesel is weer een stuk goedkoper, hè?
1: Ja, maar nog wel duur dan een aantal jaar geleden, denk ik. Yes.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja.
0: In ieder geval nu. Tjeerd, de 344, je hebt het goed geantwoord. Wat wil je bij ons winnen? Heb je iets in je hoofd?
1: Heb je de sokken dan, of niet?
0: Die zitten niet in, ik heb wel het koeltasje.
1: Doe maar, joh.
0: Ja?
1: Prima. Ja,
0: dat is toch hartstikke mooi met dit warme weer.
1: Nou, zo. Lekker warm, ja.
0: Hey, ik hoef niet te vragen, maar je hebt airco, hè, in de vrachtwagen.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, ik zet hem lekker hard.
1: Gaan we doen.
0: Tot de volgende keer.
1: Even. Okay,

Mooie maandag. Vraag is, wat is het allermooiste in jouw leven? En wat zijn mooie platen? Echte, dat je denkt, oh, wat een mooie plaat. Laat even weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. We hadden net Jan Smit. We blijven zo even in

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Da sieht die Peter, Peter, dankeschön.
2: Gewoon lekker blijven luisteren, jongens en meisjes.
3: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Dorien. Uitgebreid weer voor de komende dagen ook om 17:55 op deze zender.
1: Dit zijn de files nu van de ANWB.
2: Op de A1 een file Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld duurt 10 minuten. Komt door een ongeluk, de weg is vrij. A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Die weg is dicht. Wegwerkzaamheden daar duurt tot 10 uur vanavond. A28 Amersfoort naar Zwolle tussen Nijkerk en Ermelo 21 minuten. De weg wordt gerepareerd. Linkerrijstrook is dicht. Duurt tot, bijna weer open gaan. Dan de Rijnbrug nog. Een file bij de Rijnbrug. Kesteren, Veenendaal. Dus het aansluiting met de A15 in Rhenen. Die duurt 12 minuten. Leuke muziek hoor, zometeen.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

lekker mee, Madonna, bij Radio M Utrecht. Wij zijn de zender met de lekkerste letter en het mooiste weer. Ik weet niet of als je de radio hard zet, dan gaat die speaker natuurlijk vibraties geven of dat ook afkoelt. Ik weet niet of je... Nee, hè? Nee, dat wordt hier neergeschud. Dat werkt dan weer niet. We hebben wel mooie muziek die bij dit weer past. Het is vandaag mooie maandag. Ik heb iemand gesproken die zegt, Jos, ik heb zitten googelen, maar die dag bestaat helemaal niet. Nee, het is voor het eerst. Ja, zo werkt dat natuurlijk. Ruud Korporaal, die heeft gereageerd. Ik vroeg namelijk, wat is het mooiste wat je hebt in je leven? Die zegt 1976. En toen had je die hele mooie plaat van Dimitri van Toren. Ik vroeg Ruud ook nog even, wat is het allermooiste in jouw leven? Die zegt, elke periode uit het leven heeft zo mooie momenten. Dat kan me voorstellen.

Marion in Houten die zegt, Jos, je moet blij zijn met gezondheid. Dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. Gezondheid is een groot goed. Daar ben ik het helemaal mee eens. Elke dag wakker worden en er wat van maken. Evelien die zegt, deze is ook mooi.

0: belachelijke.
1: Goedemiddag.
2: Met Jos van Heerden.
3: Radio 1.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Dankeschön. Dat was mooi, hè? Ja, ik vond het een hele mooie. Peter Fox. Nog altijd mooi. Radio M Utrecht. Het is mooie maandag. Ik ben op zoek naar alles wat mooi is. Wat jij mooi vindt in je leven. Misschien wel het allermooiste. Dat mag materialistisch zijn. Het mag ook iets moois zijn wat, gewoon, wat er is. En wat je mooi vindt om te doen of kan. Klasina heb ik aan de lijn in Houten. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Jij hebt gereageerd op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Mooie maandag, wat is bij jou mooi?
2: Nou ja, mijn gezin natuurlijk. Mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn man, alles.
1: Mm-hmm. Oké. Okay.
2: Dat is in feite het mooiste wat je hebt natuurlijk.
1: Heb je dat altijd al zo gewaardeerd? Of is dat eigenlijk iets wat je op latere leeftijd vooral nog meer gaat waarderen?
2: Nee hoor, altijd al wel.
1: Mhm.
2: Ik heb altijd wel genoten van mijn gezin.
1: En heb je dan ook zo af en toe zo'n gevoel van... wauw, dit is toch wel heel erg mooi. Dit is het.
2: Ja, mijn kinderen staan altijd voor me klaar en zo. Dus ja, dat is echt mooi natuurlijk.
1: Ja, mooi dat je dat waardeert. Als we het nou eens even op het materialistische zetten. Iets wat je hebt, een mooie auto of een mooie vaas of een schilderij, iets in huis...
2: Ja, nou, ik heb een driewieler, als het ware, zou ik zeggen. Een overdekte scootmobiel heb ik gekocht toen de tijd.
1: Oké.
2: Dat is, die rijdt 45 kilometer en dat is heel handig, want ik moet eigenlijk bijna dagelijks naar mijn man. En dan is van Houten naar Nieuwegein.
1: Ja.
2: Dus dat is dan, dan ga ik over het fietspad en dan ben ik er zo. Tenminste,
1: ja.
2: 20, 25 minuutjes.
1: En dat is eigenlijk vervoermiddel dat je niet meer kan missen?
2: Ja, inderdaad. Want ja. Ik heb geen autorijbewijs. Dus dan wordt het al gauw anders, hè?
1: 25 kilometer, dat valt best mee, hè? Je moet gewoon eventjes door blijven rijden. En dan komt Nieuwegein toch dichterbij.
2: Ja, het is 10 heen en 10 terug, hè?
1: Ja. Nou, dankjewel op deze mooie maandag dat je met ons hebt gedeeld wat je mooi vindt. En doe iedereen de hartelijke groetjes daar in Houten, hè?
2: Ja, en blijf zoeken naar het plaatje, hè?
1: Ja, zeker. Paula heeft gereageerd, Paula van Elven. Die zegt, ondanks alle ellende in de wereld is er zoveel moois om van te genieten, zegt Paula. Dat vind ik een hele mooie. Ze zegt, mijn man is een aantal jaren geleden overleden. Hij was altijd zo positief, ondanks zijn ziekte. En ik kan mede daardoor ook niet anders dan zelf ook zo positief mogelijk leven. Wauw, Paula. Mooi, mooi. Jij wil deze horen en dat is ook mooi.

Dankjewel Jeroen van der Boom. Luchtballon, Radio M, Utrecht. Mooie maandag. Dat is nog nooit gedaan. Ik dacht, nou, dat gaan we gewoon een keer doen. Hartstikke leuk. Een plaatje aangevraagd door... even kijken, Barbara Johansen in Utrecht-stad. Die zegt, Jos, je zoekt platen over mooi, beautiful. Ze zegt, wil je dan alsjeblieft Christina Aguilera draaien? Het heeft heel veel voor mij betekend over mijn zelfwaarde. Het is inderdaad de mooiste plaat, vind ik ook, van Christina Aguilera. Het gaat erom dat hoe pijnlijk woorden kunnen zijn van mensen. Dat mensen je omver kunnen schoffelen met woorden. En

0: zo'n mooie plaat. Annemarie komt binnen en ze zegt altijd iets zo mooi.
1: Ja, en ik heb er ook leuke herinneringen aan. Want als wij vroeger met gezin op vakantie gingen, dan zetten we altijd een hele cd van haar aan. En dan gingen we al die liedjes meezingen of blaren, ligt eraan over wie je het hebt.
0: En dat vergeet je niet meer, hè?
1: Nee, en zo mooi allemaal. Ja, heerlijk. Ja,
0: het is heel mooi. Christina Aguilera was vroeger heel onzeker. Te onzeker om uit haar ogen te kijken. En ook toen ze dit inzong, was ze nog heel onzeker. Mm. Zij zegt eigenlijk wat anderen ook over je zeggen. Hoe ze op je reageren. Ben je onzeker? Leg het naast je neer en je bent beautiful.
1: Dat is een mooie boodschap.
0: Mooi, hè? Het is Radio M Utrecht. Ik dacht dat het 1 april was, want jij hebt een bericht. Dat is toch niet, als je dat hoort, dan zeg je van hoe kan dat nou?
1: Ja.
0: Lantaarnpalen die worden gemaakt van planten.
1: Ja.
0: Nou, we gaan het allemaal horen. En het gaat ook over de single Loop in Woerden. Die is vanavond. Kinderen mogen niet meedoen. Zometeen meer.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in allocaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering. U ziet

0: Het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Tijd voor het regionieuws van 4:30. Annemarie de Wit, Annemarie, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: We beginnen met een fix ongeluk.
7: Ja, een frontale botsing tussen een bestelbus en een motorrijder in de Meern vanmiddag. Het gebeurde even na 1 uur op de Gessel. De motorrijder knalde op de voorkant van een bestelbus. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en ook landde er een traumahelikopter. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. De temperaturen lopen deze week flink op en op steeds meer plaatsen lijkt een hittegolf in de maak. Ook in Utrecht wordt het de komende dagen steeds warmer. Morgen al zo'n 30 graden. En woensdag, donderdag en vrijdag dan stijgt het kwik mogelijk naar 35 graden. Ja, daardoor is er een kans dat er in Nederland code oranje wordt afgegeven vanwege die hitte. De hoge temperaturen hebben volgens het KNMI te maken met klimaatopwarming.
8: Dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. De hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
7: Ja, en vanwege die hitte wordt in veel plaatsen komende dagen het vuilnis extra vroeg opgehaald. Bijvoorbeeld in Lopik moeten inwoners hun containers voor 7 uur 's ochtends aan de straat zetten. En meer maatregelen rond de hitte, want kinderen mogen vanavond niet meedoen aan de singelloop in Woerden. De jongste deelnemers zouden vanaf 5:30, dus over een uurtje ongeveer, starten. En dan is het volgens de organisatie nog veel te warm. Om 8 uur lopen de volwassenen wel 5 en 10 kilometer... want vooralsnog gaan die afstanden gewoon door. Ook organisaties van andere sportevenementen deze week houden de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten. En dan die lantaarnpalen, Jos. Ja. Want in de Nieuwegeinswijk Vreeswijk komen lantaarnpalen gemaakt van planten.
6: Wat?
7: Er worden 60 palen neergezet en de behuizing is gemaakt van plantenextracten. Ja, het gaat om een proef met duurzame straatverlichting. Er komen energiezuinige lampen in de palen en ook is er geen extra verflaag nodig. Wat dan weer zorgt voor minder uitstoot bij het maken van de lantaarnpalen. Nou, in totaal komen er in Nieuwegein 300 stuks te staan en als de proef slaagt, dan worden ze ook nog op andere plekken in de stad neergezet.
6: Lantaarnpalen gemaakt van planten. Hebben die dan ook de kleur van planten?
7: Ja, wie weet. Hè? Nee, ik heb ze gezien. Ja? Ze waren een beetje donker. Een beetje zwartig, donkergroen, zwartig.
6: Okay.
7: Ja, maar ik zag niet echt zeg maar een zonnebloem erin, hoor. Dat,
6: Nee. Okay.
7: Dat valt natuurlijk niet meer te zien.
6: En dan als die lantaarnpalen versleten zijn, moeten ze dan in de groene bak?
7: Ja, wie weet. Ja, nou, het fijne weet ik er ook niet van. Nee. Maar ik vond het wel een leuk bericht om eventjes te melden.
6: Geweldig, ja.
7: Het weer er nog. Het is vrij zonnig en zomers warm met maximaal 27 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En vannacht koelt het dan af naar een graad of 15. Morgen zonnig, windstil en naar de woorden van Greta heet. Met in de middag 30 graden.
6: 6:10 hebben wij hier de weervrouw. En ja. Die zal het allemaal. Oh! De ijskoman.
7: Is het de goeie, jongens? Is het de goeie?
6: Is het niet de goeie dan?
7: Ja, dat is altijd de vraag met de bel, toch? Van welke ijskoman staat er voor de deur?
6: Ja, en waar heb je zin in? Aardbeien, vanille?
7: Yoghurtijs vind ik altijd lekker. Dan met een beetje bosvruchten of zo erdoor.
6: Eén yoghurtijs! Nou, ik weet niet, hij kan me niet horen. Hey, dankjewel. Hier zijn de files nu van de ANWB. Op de A12 is een file Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg. Duurt 10 minuten. Dan heb ik A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos een kwartier. A28 Amersfoort naar Zwolle tussen Nijkerk en Harderwijk-Zuid. Een paar minuten spoedreparatie. En de Rijnbrug doet ook mee tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 10 minuten. En ik was nog vergeten de A27 Breda naar Utrecht. Die is dicht tussen Knooppunt Gorkum en Knooppunt Everdingen tot 10 uur vanavond. En dat heeft allemaal te maken met wegwerkzaamheden.
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
13: Doe mee met onze spelletjes en win.
12: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Ja, Pussycat en Smile. Hier is Joost ter vervanging van Mark. Die is vrij. Mark, goeiemiddag. Hi Joost.
1: Hallo, hi.
0: Smile van Pussycat. Waar heb jij vandaag om moeten lachen?
1: Om mijn vrouw.
0: Ja, nu al.
1: Om mijn vrouw.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, het stuntelen was met het aansluiten van de airco bij ons thuis. Maar goed, dat wil ik het eigenlijk liever niet meer over hebben. Maar ik dacht, ik ga gewoon radio maken en dan heb ik het er even niet over. Nee, ja.
0: Ja. Was dat zo'n airco die je met zo'n slang...
1: Ja, en dat is tijdelijk. En ja, we hebben natuurlijk net een dochtertje. En het is gewoon niet te doen op de slaapkamer, weet je wel, eigenlijk. Ja. Dus we proberen het wel allemaal door te luchten en zo. Maar we hebben ook twee katten. En dan kun je minder doorluchten, want dat zijn binnenkatten. Enfin, heel gedoe.
0: Hoe is het met je dochter, met jullie dochter? Hoe is het ermee?
1: Heel erg goed. 60 centimeter, bijna 7 kilo. Wow. Drinkt goed. Mm-hmm. En steeds meer geluidjes en lachjes. En herkenning. Dus dat je dochter aankijkt en het ook terugkrijgt. Zeg.
0: Okay.
1: Dus dat is heel fijn. Ja.
0: Dat je dochter je herkent. Dat is
1: wel belangrijk. Ja, wel fijn. Ja.
0: En dan komt ooit toch dat het eerste woordje gaat komen. Ik heb dat bij mij al veel langer geleden. En dat ze dan papa zegt.
1: Ja, iedereen zegt dat ook gaat komen. Baba. Dat het eerder baba is in plaats van mama. Maar dat heb ik nog niet kunnen ontdekken. Wel een soort van hallo. Of zo.
0: Oh ja.
1: Hallo. Ja, dat wel. Ja.
0: Wat is het allermooiste aan haar?
1: De twinkelende oogjes. De blauwe. Ja, de oogjes. Ja. Toch wel, vind ik. Tot nu toe, ja.
0: Mooi, geweldig. Het is gewoon niet te omschrijven. Het is vandaag mooie maandag, dus daarom vraag ik het. Hè? Dus vandaar. Nou, Joost, jij presenteert Utrecht komt thuis. Wat heb jij in de show?
1: Nou ja, niet zo mooi. Blikseminslag van het weekend. En een grote brand ook in Woerden. Mm-hmm. We hebben online straks ook een verhaal over... Nou, wat kan je nou doen? Voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de bliksem inslaat. Mm-hmm. Bliksemafgeleider of zo. Maar in dit geval twee woningen van een huisblok van een woningcorporatie en zo. Het gaat straks over de inzamelingsactie. Buurtbewoners die hebben zoiets gehad van... Nou, wij moeten gewoon voor dat getroffen gezin... zoveel mogelijk kleding en spullen en zo inzamelen, want die zijn alles kwijt.
0: Geweldig dat ze dat doen.
1: Ja. Geweldig. En ik spreek zometeen een van de initiatiefnemers in ieder geval.
0: Ja. Mooi. Het zal je maar gebeuren, hè, dat het echt inslaat. Ik heb wel altijd nog de gewoonte als het echt onweer boven me, weet je wel, dat je het hoort. Ja. Flitsen meteen die slag, dan haal ik alle stekkers uit de stopcontacten.
1: Oh ja,
0: dat heb
1: dat
0: ik wel
1: handig. Ja.
0: Voor het geval, hè? Van mijn apparatuur en zo. Dat soort dingen. Dus daar ga je het over hebben. Wil je nog iets weten van ons, van de luisteraars?
1: Nou ja, kijk, de Facebook-vraag hebben we gesteld. Hè? Die gaat ook een beetje eigenlijk over. Heet weer, blikseminslag, regen en zo, dat soort dingen. Maar niet zozeer, hoe hou je huis koel? Dat is eigenlijk de vraag die we
0: hebben. Okay.
1: Dus dat kan met zo'n airco bijvoorbeeld. Ja. Maar je kan het ook doen door de boel te laten doorwaaien. Hoe ga je daarmee om eigenlijk? Dat is de vraag.
0: Dus... We kunnen nog goede tips gebruiken om je huis koel te maken. We hebben er al heel veel gehoord. Misschien zijn er nog een paar mensen tegen van, dat moet je gewoon zo doen. Hè? Ja. Nou Joost, zo meteen hè. Utrecht thuis. Blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. Zometeen Whitney Houston. En dit is ELO, Electric Light Orchestra.

Lekker dansen bij de radio, Whitney Houston bij Radio M Utrecht. Wij zijn de zender met de lekkerste letter. Het is mooie maandag vandaag. Voor het eerst gewoon maandag. Ik vroeg, wat is er mooi in je leven? Wat vind je mooi? Hans Oosterling zegt dat ik er nog steeds ben. Dat klinkt heel simpel, maar het is het natuurlijk niet. Hij zegt, deze plaat van Charles Aznavour, die past daarbij. Yeah.

die is voor jullie allemaal. Heel mooi, ja. Jan-Peter, die zegt, het is mooi, de mooie maandag, dan moet deze er ook bij. Mannenkoor, Karrespoor, lekker. En zingen.

0: Mark ook alles voor een mooi man. Mooie maandag. Misschien doen we het volgend jaar ook wel weer. Ergens. Wat is het mooiste in jouw leven? Peter in Veenendaal die zegt... Jos, mijn mooiste bezit is een buizenradio van Philips. 1962. En daar ben jij nu op te horen. Oh, dat vind ik een hele eer, Peter. Dankjewel. Jan Kees in Soest die zegt... ik heb een mooie fiets gekocht. Dat is nu mijn mooiste bezit. Zonder accu. Oké, dat wordt lekker trappen. En als je het vraagt aan mij, wat is mooi? Ik vond, die goal van Summerfield vond ik mooi. Donderdag, ja, ik hoop dat hij er nog heel veel gaat maken. Ja, het is tijd voor mijn hydration break. Ik moet even wat drinken. Dat moet er gebeuren, genoeg drinken natuurlijk. Zender met de lekkerste letter, Radio M Utrecht. Zometeen komt Joost, hij presenteert Utrecht komt thuis. Het gaat er ook om hoe hou je je huis koel. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
9: Met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in een plaatsje in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen de moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. In ongeveer de helft van de departementen is daarom code rood van kracht. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is nog maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Vondrousova wordt 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakt de ITIA bekend, dat is een organisatie die waakt over integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. De 26-jarige Vondrousova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij de Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken geregeld. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit zijn de regionieuws hoofdpunten op Radio M Utrecht. Goedemiddag, Anne.
1: Goedemiddag. Het nieuwe zwembad in de Utrechtse wijk Leidse Rijn krijgt toch een gasaansluiting. Ondanks de ambitie van de gemeente lukt het niet om het complex in het Maximaal Park helemaal op stroom te laten draaien. Ja, dat heeft allemaal te maken met het volle stroomnet. En het zwembad moet in 2030 opengaan. Een frontale botsing tussen een bestelbus en een motorrijder in de Meern vanmiddag. Even na 1 uur knalde een motorrijder op de voorkant van de bus. Het ongeluk gebeurde op de Gessel. De motorrijder moest naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. En een nieuwe aanwinst voor FC Utrecht. De Duitse verdediger Ferdinand Pohl heeft een contract getekend voor 4 jaar. Hij komt over van Bayer Leverkusen. En de 19-jarige voetballer heeft volgens FC Utrecht veel potentie en zou in de Galgenwaard verder kunnen groeien. Tot zover dan voor nu en om 5:30 meer nieuws.
0: Dankjewel Annemarie. Tot straks de verkeersinformatie. Dan even checken. De A27 bijvoorbeeld. 12 minuten extra richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. En ook richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Dat is dan een beetje de andere kant op, hè. 10 minuten extra. Nou, dat zijn de opvallende meldingen op dit moment.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
15: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.

0: Tina Turner en Typical Mail.
1: Utrecht komt thuis.
0: Goedemiddag, ik breng je weer ongemerkt van de middag naar de avond. En het is de dag dat agenten nog altijd zoeken naar de man die besloot om een zwarte skibril op te zetten en met geweld een snackbar op de kaatsbaan te overvallen. In Maarsen was dat. Opmerkelijk verhaal toch weer in het nieuws. En ik spoel nu even met je terug naar de tijd dat de Duitse pionier Konrad Zuse zijn Z3 aan het fine-tunen is. Vandaag, 35 jaar geleden, het apparaat kon optellen, of eigenlijk nog steeds, want het staat nog gewoon in het museum, optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen en wortel trekken.
2: De machine natuurlijk ook weer een taschenrechner benutzen. Nehmen wir mal diese Rechnung. Ik gebe die operanden nacheinander ein, dat nennt man polnische Notation. Erst die 12. Jetzt kommt der nächste Operant, die 17. Die Eingabetaste.
0: De nächste operantie, mooie taal is dat, hè? Ja, de machine kan ook een band aflezen waarop dan een programma staat. Vergelijk het maar met een schijf waar je bestanden opslaat. De Z3 is namelijk de voorloper van, ja, inderdaad de computer, zoals we die gewoon vandaag de dag kennen. Ja. Utrecht komt thuis en na deze plaat van Cliff Richard aandacht voor die grote inzamelingsactie die is opgestart omdat door blikseminslag een verwoestende brand ontstond in Woerden.

0: Cliff Richard. En The Young Ones. Bijna 16:15. Hitte gaat vaak samen met flink onweer. Nou, dat hebben ze geweten in Woerden aan de Linge, waar de bliksem dit weekend insloeg bij een woning, waarna het brand uitbrak. En de schade aan twee huizen is groot. En buren zijn daarom een inzamelingsactie gestart. Sabine, goeiedag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je bedacht je geen moment om zo'n actie te beginnen?
1: Nou ja, in eerste instantie begon mijn buurvrouw ermee voor de noodzakelijke spullen. Zoals wat ze echt dringend nodig hadden, zoals kleding, tandpasta, tandborsten, noem maar op. Want dat was gewoon de noodzaak de eerste keer. En daarna dachten we van, ja, en voor later, als ze een huis hebben.
0: Ja, alles moet ingezet worden.
1: Dus toen dachten we een doneeractie.
0: Inderdaad, was je ook thuis toen die brand uitbrak eigenlijk?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, beschrijf dat eens. Wat weet je ervan? Kan je erover vertellen?
1: Nou ja, we hoorden een klap. De stroom viel uit. Door de hele wijk eigenlijk. En toen zag mijn zusje, die zag dat er een brand was. Ja, toen zijn we naar buiten gegaan om eerste hulp te bieden.
0: God, heftig allemaal, hè, daar. Het is het gesprek van de dag nog steeds, denk ik.
1: Ja, zeker, ja. Het is net een ramptoeristenstraat geworden dat iedereen komt kijken.
0: Oké, en nog even angst gehad dat er met jouw woning iets zou gebeuren?
1: Nee, want wij zitten gelukkig aan de overkant. Dus dat had niet kunnen gebeuren dat het bij ons kwam.
0: Oké, wat is er tot nu toe allemaal ingezameld eigenlijk? Weet je dat?
1: Ja, dat is de eerste instantie was kleding, cadeaubonnen. Ja. Mensen hebben ook geld gebracht. Badkamerspullen, douchespullen, deodorant, dat soort dingen. Ja. En nu zijn we echt bezig voor de toekomst voor hun. Voor het geld. We hebben een donatiesite hebben opgezet. En daar zijn we nu bezig voor het geld.
0: Ja, maar
1: voor later, voor spullen wat kapot zijn.
0: Inderdaad, ja, voor de toekomst. Ik neem aan dat je de gezinsleden ook hebt gesproken inmiddels.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, en hoe zijn zij eraan toe nu?
1: De klap is er nog steeds. Maar ze zijn heel erg ontroerd dat heel Woerden hen willen helpen.
0: Ja, de actie is een soort troost voor ze eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, het kan eigenlijk iedereen overkomen ook, hè? Want het is wel heftig dat het door die blikseminslag is gekomen.
1: Ja, zeker. Dat verwacht je niet, want er staan ook hoge bomen naast. Ik verwacht niet dat het tegenover op een hoge boom komt dan op je huis.
0: Ja, ongelooflijk. Is dat ook nog een gedachte om dan even je eigen woning te checken? Van, heb ik het allemaal veilig? Kunnen we een soort bliksem
1: geleiden? Ja, dat heeft wel denk ik iedereen wel gedaan. Want overal rookt ook al brandlucht. Dus ja, mensen vroegen zich ook waar komt het vandaan.
0: Dat is ook een taak van een woningcorporatie, denk ik, hè? Want dat zijn huurhuizen allemaal?
1: Ja, niet allemaal. Er zitten koophuizen tussen.
0: Oké. Maar dit is dan het... Ja, goed. Hoe en waarom, dat komt later allemaal. We hebben straks op Web & App van RTV Utrecht ook nog een verhaal over iemand die vertelt van dat je dus blikseminslag kan voorkomen en wat je dan moet doen. Heb je dat al een beetje uitgezocht toevallig? Of daarin verdiept?
1: Nee, dat heb ik niet gedaan.
0: Nee, omdat je nu al heel goed met die actie bezig bent en zo, hè?
1: Ja, dat leeft echt. Onze actie, dat kan je vinden op de crowdfunding. Ja. En dat heet ook van as tot een nieuw leven.
0: Oké, nou, mooi gezegd. En als je één ding zou moeten noemen dat het meeste raakte eigenlijk sinds die brand, wat is dat dan?
1: Ja, de mensen die gewoon op straat stonden en echt gewoon niks meer hebben. Echt totaal niks.
0: Ja.
1: Er is ook een oudere man die geraakt is en die is pas geleden zijn vrouw kwijt. Die zei ook al, ik heb nu helemaal niks meer. Zo raakt je wel.
0: Je hele leven verandert. Sabine, dank je wel. Heel veel succes met de actie daar. Voor elkaar.
1: Ja, dank je wel.
0: Oké, dag.
1: Dag.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Je weet niet wat je mist. Van Samantha Steendijk.
4: Je weet niet wat je mist. Je moet steeds weten.
2: Nationale Nieuwe
3: bij Radio M Utrecht.

Ja, dat is naar voren. En dan denk ik gelijk, hoe zou het toch in Parijs zijn met die hoge temperaturen nu? Ik heb zelfs wel eens 35, 36 graden meegemaakt in New York. Nou, met smeltend asfalt en zo. En dat is nou niet echt een bepaalde schone stad, kan ik je melden. Dus het was toch wel broeierig en de koele plekken opzoeken. Heb jij last van de hitte in huis? En hoe houd je het dan zo koel mogelijk? We zijn benieuwd al de hele dag hoe je je er doorheen slaat. Vooral ook door het weekend en wat je eraan doet. Of je gouden tips hebt. En dan niet alleen van, oh, ik zet die airco aan, maar misschien heb je ook nogal goedkopere, duurzamere tips bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat zou maar kunnen. Lekker met je voeten in een koud waterbadje bijvoorbeeld. Schijnt ook al te helpen. Of je hoofd koel houden, ja. Laat het maar weten via de app van RTV Utrecht of een mail.

0: Ik was al lekker aan het kletsen met Annemarie, die hoor je zo meteen met het nieuws. Maar Dan Hartman is toch echt uitgezongen. Relight My Fire. Bijna 5:30 zo meteen in dat nieuws een nieuwe speler voor FC Utrecht. En zwemmen in de lek? Nou, beter niet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
0: 5:30 geworden. Het regionieuws te beginnen in Utrecht, Annemarie.
7: Ja, het nieuwe zwembad in de wijk Leidse Rijn krijgt toch een gasaansluiting. Ondanks de ambitie van de gemeente lukt het niet om het complex in het Maxima Park helemaal op stroom te laten draaien. Volgens wethouder Oosters is daarvoor te weinig capaciteit op het stroomnet. Door de tegenvaller is de opening nu ook later, waarschijnlijk in 2030 in plaats van 2029. En het nieuwe zwembad komt er vanwege de snelle groei van de stad. Het warme weer zorgt ervoor dat veel mensen verkoeling opzoeken. Bijvoorbeeld door in de lek te duiken vanaf de vele strandjes bij Lopik.
8: Prima vertoefje, een lekker windje, lekker de ruimte. En nou, heel erg genieten. We komen hier regelmatig. Nou ja, als het goed warm weer is, lekker weer, zitten wij regelmatig hier langs de weg. Ja.
7: Ja, lekker zitten, dat mag. Maar zwemmen mag daar niet. Zwemmen in grote rivieren is bijna altijd verboden vanwege de schepen die er varen. En de reddingsbrigade IJsselstein waarschuwt daarom vandaag extra voor de gevaren van de lek.
9: Ik denk dat mensen zich daar onvoldoende van bewust zijn dat er zoveel stroming kan staan. Ze zien het natuurlijk wel gebeuren, maar je voelt het. Ja, je moet het echt zelf een keer voelen en ervaren eigenlijk, om ook echt dat risico te kunnen zien.
7: Gisteren ging het nog mis in het Gelderse Ochten. Een vrouw van 42 verdronk nadat ze kinderen uit de Waal probeerde te redden. Waar je wel

0: veilig kunt zwemmen, kun je zien op de website zwemwater.nl. Een nieuwe aanwinst voor FC Utrecht. De Duitse verdediger Ferdinand Pohl heeft een 4-jarig contract getekend. Hij komt over van Bayer Leverkusen. De 19-jarige Pohl heeft volgens FC Utrecht veel potentie en in de galgenwaard kan hij zich dan verder ontwikkelen. Eerder tekende zijn landgenoot Schuldes al een contract bij Utrecht. En in de nieuwe Gijnse wijk Vreeswijk komen lantaarnpalen te staan, gemaakt van planten. Er worden 60 palen neergezet. De behuizing is dan gemaakt van plantenextracten. Het gaat om een proef met duurzame straatverlichting. Er komen ook energiezuinige lampen in de palen. En ook is er geen extra verflaag nodig, wat dan weer voor minder uitstoot zorgt bij het maken van de lantaarnpalen. Nou, in totaal komen er in Nieuwe Gijn 300 stuks te staan. En als de proef slaagt, dan worden ze ook op andere plekken in de stad neergezet. Kijken we nog even naar buiten. Ja, nog steeds vrij zonnig, zomers warm met maximaal 27 graden. En vanavond blijft het ook nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. En dan is het morgen zonnig, windstil en heet met in de middag zo'n 30 graden.
1: Dankjewel. Kom je straks nog even terug?
0: Natuurlijk.
1: De uitzending is nog niet voorbij. Dankjewel. Blik op de weg naar de blik op het nieuws. De A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en de Meern. 10 minuten extra. Een kwartiertje richting Utrecht op de A12. Maar dan tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn. Dan de A27 nog richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar ook stremming. Kwartier extra daar.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
5: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
6: Doe mee met onze spelletjes en win.
5: Utrecht komt thuis met jouw

0: Wel mee oppassen met dit warme weer. Long Tail Glasses op Radio M Utrecht. Tieneke, goeiedag.
1: Hallo Joost.
0: We hebben het over warmte in huis en hoe je dat wegvaagt eigenlijk. Hoe je het laat verdwijnen. En ik vond de reactie van Gerrit vandaag op onze Facebookpagina wel heel erg grappig, moet ik zeggen. Als het te warm wordt, ga ik in de kelder zitten. Want die is best groot. Is dat ook iets wat jij zou doen, Tieneke? Of...
1: Nou, ik heb geen kelder, dus dat zou niet lukken.
0: Wat doe jij allemaal om het koel te houden?
1: Nou, in ieder geval 's morgens even alles tegen elkaar openzetten. Tot 9:00. En dan doe ik alles dicht. En dan 's avonds na 9:00 ook, of 9:30. Dan zet ik ook weer alles tegen elkaar open. Zodat het even goed door kan luchten. En overdag dan hou ik alles dicht.
0: Dat is toch wel de meest gehoorde reactie inderdaad. De meest gehoorde tip inderdaad. En dan echt alles dicht. Dus ook Luxaflex, gordijnen, alles wat je dicht kan doen, dicht.
1: Ja, ja. Ja, want de voorkant de tuin is op het zuiden. En de achtertuin is bij ons op het noorden. Dus achter kan je dan, als er een beetje wind staat, wel tegen het huis ook nog een beetje zitten. Maar anders is het voor is het helemaal niet te houden.
0: Ja, en dan is het zo donker dat het eigenlijk lijkt alsof je in de kelder zit, toch, Tieneke?
1: Ja.
0: En rustig aan doen, want ik hoor, ja, je bent er nogal vrolijk onder, geloof ik, hè? Maar dat is ook zo'n reactie die je vaak hoort. Niet zo zeuren.
1: Dus nee, we zijn zaterdag teruggekomen van vakantie, dus we moesten nog wel aardig wat opruimen vandaag. Maar dan ben je niet helemaal rustig nog.
0: Dat snap ik. En dan is het huis toch opgewarmd, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dus zodra het kon, alles even open en doorluchten, die handel.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Je schreef mij ook nog van, ja, jullie hebben vast airco in de studio. Dat is lekker. Ben ik hier aan het puffen in mijn huis en naar Radio M Utrecht aan het luisteren. En die zitten lekker in de airco hier.
1: Lekker.
0: Nou, ik moet zeggen, er is hier ook heel veel apparatuur. Hè? Dus mensen denken dat wij hier echt een mooie ijsbadsituatie hebben, zeg maar. Maar het is hier nu toch wel, ik zal even kijken. Ja, het is gewoon 23 graden hier, hoor. Dus,
1: Ja, hier is het zelfs bijna 26 graden.
0: Oh,
1: binnen.
0: 26. Oké. Nee, dan win ik toch inderdaad. Oké.
1: Ja.
0: Maar verder doe jij niks met, want dat hoor ik bijvoorbeeld ook, dat doe ik zelf dan. Ik vind het lekker om mijn voeten even in een badje te doen. Of echt letterlijk een washandje op je hoofd of zo, dat soort dingen.
1: Ja, maar dat doe ik ook wel. Een washand op mijn hoofd en af en toe inderdaad met de voeten even lekker in een ijskoud badje, ja.
0: Oké.
1: Dat doe ik ook wel, ja. Zeker.
0: En een airco komt er bij jou niet in, Tieneke?
1: Nee, ik ben wel van de duurzaamheid.
0: Wel van de duurzaamheid. Tegenwoordig kan dat ook heel duurzaam, hè? Met energiezuinig, zeggen ze dan.
1: Wat zeg je?
0: Tegenwoordig kan het ook energiezuinig, of dat je hem heel even laat blowen, korte tijd. En dan is het toch cool en dan blijft het hangen. Maar jij wilde er zo lang mogelijk vanaf blijven. Want we krijgen natuurlijk wel steeds warmere zomers, hè, in Nederland.
1: Ja, dat klopt. Maar nee, ik probeer het nog op de ouderwetse manier te doen.
0: Oké. Nou, dankjewel voor alle tips. En gezellig dat je er even was hier bij Utrecht Komt Thuis.
1: Ja, dan gaan we verder weer naar je luisteren.
0: Nou,
1: kan ik de radio weer aandoen?
0: Zeker, dan hoor je ook Mo zingen. Een nacht als deze, geen plaknacht dus.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Het is bijna 6 geworden. Dat betekent even schakelen met Gita. Goeiedag.
1: Goedemiddag, Joost. Hi.
0: Ja, en we hebben weer een lekker warme zonovergoten dag gehad. Maar die was niet zo warm als bijvoorbeeld vrijdag, hè? Die echte warme dag. Hm?
1: Vrijdag hadden wij in de beeld 33,4. Dat was die echte verzengende dag met in de loop van de avond het straffe onweer. En nu was het eigenlijk ook in vergelijking met de weekenddagen wel lekker, denk ik. Het is altijd relatief. 26,7 heb ik op de beeld. De meeste plekken waren ergens tussen de 25 en de 27 graden. Met dat noordoostelijk briesje ging het denk ik wel voor de meeste mensen. Ja,
0: ja, oké. En dan is er misschien ook een soort gewenning van hier moeten wij nu mee dealen. Dit gaat steeds vaker voorkomen. Ja. We hebben de langste dag gehad, 21 juni. Dat is voor veel mensen het omslagpunt van de echte zomer. Hè? Ja. Niet voor jullie als weerexperts, maar dat is nu echt in gang gezet.
1: Klopt.
0: Dus wend er maar aan. Hè?
1: Ja, dat is ook wel een beetje. Wend er maar aan en verhoud je ertoe. We hebben gewoon makkelijker dat het warm wordt in een opwarmend klimaat. Ze hebben natuurlijk ook al helemaal in Frankrijk. Er zijn vanmiddag, is het daar op grote schaal 40 graden geworden. En dat is ook niet iets wat de Fransen eigenlijk gewend zijn. Want de komende dagen blijven dat soort temperaturen aan de orde. Ja, dan lees je ook allemaal artikelen en berichten in kranten. Van we moeten iets sneller iets wat vaart maken met ons aanpassen aan het nieuwe normaal. Want 40 graden is toch wel een hele bijzondere waarde. En bij ons zie je ook dat de komende dagen de temperaturen echt flink omhoog gaan. Hoe hoog uiteindelijk is nog een beetje onduidelijk. Ik schat het voor ons in Midden-Nederland in dat we ergens woensdag, donderdag en vrijdag op veel plekken op 34 tot 37 graden zeker wel uit zullen komen.
0: Oké. En hoe gaat zich dat verder ontwikkelen dan?
1: Je ziet dus dat we onder een zogeheten hoge drukgebied liggen. Dat houdt eigenlijk ook buien bij ons uit de buurt. Dus de komende dagen tot en met vrijdag geen neerslag. Veel zon, af en toe is wat wolkenvelden. Morgenochtend zou er ook wat bewolking kunnen voorkomen uit Engeland. Is vandaag een beetje regen gevallen in het zeer warme Wales met 28 graden. Zou morgenochtend bij ons een spatje en wat bewolking kunnen opleveren. Maar de zon komt alweer snel door. Rond lunchtijd is het waarschijnlijk 25 graden en daarna gaan we door naar morgen 29 of 30 graden. En dan woensdag, donderdag en vrijdag met een winddraaiing naar het zuidoosten zie je dat die echte hitte bij ons naar binnen komt. Dan worden natuurlijk ook de nachten veel minder afkoelend, zeg maar. Mm-hmm. Ja, en dan krijg je dus die diktropische temperaturen. Ik zag op de NOS net dat het KNMI code oranje heeft afgegeven voor vanaf woensdag 12 uur. Zag het nog niet bij het KNMI op de site, maar het is dus al niet verbazen als dat inderdaad op dat moment ook gebeurt. Code
0: oranje. Oké, en dan krijgen we ook een hittegolf officieel.
1: Jazeker. Ja, in het zuiden en het oosten van het land is de hittegolf al een feit. Bij ons nog niet. We hebben 2 30'ers nodig. Als we nou morgen 30 graden halen in de beeld en woensdag, dan zijn we daar en is die met terugwerkende kracht vanaf afgelopen donderdag begonnen. En is die ook nog niet afgelopen. Waarschijnlijk loopt die dan af, denk op zaterdag.
0: Oké, het hittegolfalarm houden wij in de gaten.
1: Heel
0: Gita,
1: goed.
0: Dankjewel.
1: Tot straks.

0: Wacht even, dit is wel heel hard hoor. Kan die airco wat zachter? Want... Hallo dan. Wacht even. Dit is niet goed, jongens. En meisjes, is dat veel te hard, dat ding? Hallo dan. Kan die airco uit?
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Jon van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Het is toch altijd een beetje nadenken bij die temperaturen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Radio M Utrecht, Utrecht komt thuis. Nog een uurtje. Ik heb je ongemerkt van de middag naar de avond. Wacht, nu al, want de avond is officieel begonnen. Annemarie de Wit heeft de hoofdpunten van het regionieuws.
13: Ja, goedenavond zou ik dan zeggen. Na een blikseminslag en een grote brand afgelopen vrijdag zijn bewoners van een huis in Woerden alles kwijt. Nog dezelfde nacht starten buren een inzamelingsactie voor kleding, verzorgingsproducten en andere spullen. Nou, die oproep verspreidde zich snel via sociale media en toen kwam er echt van alles binnen. En ondertussen is er ook geld opgehaald voor spullen die snel nodig zijn of niet worden vergoed door de verzekering. Het nieuwe zwembad in de Utrechtse wijk Leidse Rijn krijgt toch een gasaansluiting. Ja, ondanks de ambitie van de gemeente lukt het niet om het hele complex in het Maxima Park helemaal op stroom te laten draaien. Dat heeft te maken met het volle stroomnet en het zwembad moet in 2030 opengaan. En wie met het openbaar vervoer moet woensdagochtend, doet er goed aan de reis vooraf te plannen. Vanwege een vakbondstaking ligt een groot deel van het busvervoer in onze provincie plat. Chauffeurs leggen het werk neer vanwege de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. En reizigers krijgen daarom het advies om ander vervoer te zoeken of hun reis uit te stellen. Ja, om 6:30, dan hoor je er meer over.
12: En dan de Radio M Utrecht verkeerscheck, zoals dat dan heet, op de A27 nog. Stremming richting Breda is dat tussen Noorderloos en Werkendam. Een kwartiertje extra heb je daar.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Verkeersverwachtingen.nl.
16: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
15: Verkeersverwachtingen.nl.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
20: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
21: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
22: Doet u voorzichtig met mijn vader.
23: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
24: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
25: De zomer vier je bij ons.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: Als je de liefde van je leven voor je wil winnen, ja, dan moet er wel een beetje pit in zitten. If you can give me love. Je moet er wel wat voor doen. Suzy Quatro.
1: Utrecht komt thuis.
0: Met het laatste nieuws van vandaag uit de provincie. Annemarie de Wit praat je nog een keer bij rond 6:30. Dat is fijn. We hebben het over warmte in je huis of juist niet. Hoe kom je van de warmte af in je huis? Maar mooie tips straks rond 6:50. En het is maandag, dus aandacht voor vrijwilligers en nog eens vrijwilligers. En ik zei net het woord PIT al. Nou, Jong PIT, dat is een organisatie die zich bezighoudt met... Ja, met wat eigenlijk? En wat zoeken ze?

0: Zita hoort de komende minuten ook bij Radio WM Utrecht. Want elke maandag aandacht voor vrijwilligerswerk in Utrecht komt thuis. En ja, even babbelen dus met Zita Schimmelpenning. Want er is bij ons in de provincie behoefte aan mensen die zich aan willen sluiten bij Jong Pit. En daar ben jij van. Goedenavond. Wat is het nou precies?
1: Jong Pit is eigenlijk een belangenbehartigende organisatie voor en door alle jonge mensen met beperkingen en chronische aandoeningen. We organiseren graag evenementen. We zouden ook graag met mensen samen willen werken en van alles willen organiseren. Dus eigenlijk is momenteel iedereen welkom die een idee heeft om voor ons om iets te gaan ondernemen. Bijvoorbeeld het testen van de toegankelijkheid van een museum. Dan kunnen wij met een teampie langskomen en iets moois opzetten met elkaar.
0: Voor elkaar en met elkaar.
1: Ja, niets over ons, zonder ons. Ik val zelf ook onder de doelgroep. Ik heb chronische mentale klachten. Ik heb PTSS. Ik heb een angststoornis en paniekaanvallen. En heel vaak last gehad van depressies vanuit die PTSS. Dus dat betekent dat ik bijvoorbeeld op mijn energie wat meer moet letten. Anderen zitten in de rolstoel. Anderen hebben een vorm van autisme of slechtziendheid. Het mag wel alles zijn, maar wat we met elkaar gemeen hebben is dat we beperkingen ervaren door de manier waarop de maatschappij nu in is gericht.
0: Ja, want je vertelt net heel even over jouw eigen dingen waar je dan mee dealt. Het is echt een hele mond vol. Je zegt het even zo in een paar seconden.
1: Ja, het lukt mij heel goed om daar open over te praten. En dat wordt ook echt niet verwacht van andere mensen die erbij komen. Als je het wel wil, dan super graag en heel welkom. Ik ben iemand, hoe zeg je dat? Ik ben wat directer. En ik heb heel erg ontdekt in deze wereld dat het hebben van een grote mond hier best welkom is.
0: Okay.
1: Omdat ik dan dat kan doen voor andere mensen.
0: Ja, een beetje een flap uit. En een flap uit kan een niet-flap uit een beetje verder op weg helpen.
1: Ja, het kan misschien motiveren of zorgen dat mensen zich gehoord voelen die vaak over het hoofd gezien worden.
0: Ja, en dat de ander misschien wat een beetje weerbaarder wordt, zeg maar. Zonder dat iemand helemaal een ander persoon hoeft te worden natuurlijk, maar...
1: Ja, klopt, helemaal.
0: Nou, mooi. En zouden jullie graag zien dat de vrijwilligers die zich dan aanmelden ook een aandoening hebben?
1: Nou ja, over het algemeen onze standaard pool vrijwilligers die er ook echt gewoon voor onbepaalde tijd bij komen en helemaal onderdeel worden van ons. Dat zijn jonge mensen met chronische aandoeningen en of beperkingen, zoals wij dat noemen. Mm-hmm. Tussen de 15 en de 35 jaar.
0: Yeah.
1: Daar zijn we het allerhardst naar op zoek.
0: Kijk, ik heb zelf een lichte vorm van Crohn. Daar praat ik ook gewoon open over. Het belemmert mij niet in de dingen die ik dagelijks doe. Want ik weet nu hoe ik ermee om moet gaan. Door goede voeding en de juiste hulp die ik heb gehad, zeg maar. Ik zou misschien welkom zijn. Alleen één probleem, ik ben 41. Ik ben net te oud dan.
1: Ja, dat is net te oud om een standaard vrijwilliger te worden, zeg maar. Een jong pitter, zoals we dat noemen.
0: Oh,
1: want
0: ja. Het
1: gaat bij ons echt over de levensdomeinen van naar school gaan, tot studeren en je eerste baan of een stage vinden. Maar ook uitgaan, intimiteit en vriendschap. Dat is allemaal anders als je een beperking hebt. Maar jij bent een radiopresentator, dus jij bent voor ons super interessant. Omdat jij ons misschien wel iets kunt vertellen over hoe jij jouw show goed voorbereidt.
0: Dus ja, hoe je een boodschap overbrengt en een verhaal vertelt. Ja.
1: Precies. En er zullen meer jongeren zijn met de ziekte van Crohn of met vergelijkbare aandoeningen die dat dan heel fijn vinden om te zien. Dat jij een voorbeeld bent van iemand die een baan heeft waar hij heel veel plezier uit haalt, hopelijk, en goed in is.
0: Ja.
1: En daarmee zou je dan zeker heel veel toe kunnen voegen op vrijwillige basis.
0: Ja. Nou ja, of ik er goed in ben, dat mag jij beoordelen en dat mag de luisteraar ook beoordelen. Maar ik denk dat ik wel leuke reacties krijg, maar ik ben altijd zo... Daar kan ik dus niet goed tegen, mijzelf op een schouderklopje geven en zo. Dat kan jij veel beter, volgens mij, maar...
1: Ja, ik vind mezelf een schouderklopje geven ook heel moeilijk, hoor. Maar ik kan het heel goed voor jou doen.
0: Maar ik zit wel eens in de auto op de terugweg na een uitzending en dan luister ik gewoon naar mezelf en dan denk ik, nou, goed gedaan, Joost. Fijne show gehad.
1: Dus, zo goed.
0: Ja, dat heb ik ook vaak. Mag wel een beetje chauvinisme hier in de wereld hebben. Hey, maar fijn om te horen. En mochten er nou opa's en oma's luisteren bijvoorbeeld, want dat zijn er velen naar Radio M Utrecht. Mm. En die hebben allemaal kleinkinderen of familie. En die denken, hey, dat is wel iets voor iemand binnen de familie. Ja, reageer dan. Dankjewel, Zita, voor het mooie verhaal.
1: Super, jij bedankt voor je vragen. Radio.

jingletje. Kan niet vaak genoeg horen. The Animals, House of the Rising Sun. En Peter, die hebt mij... Ik dacht dat jij belde, Joost. Maar het was op Radio M. Ik heb dit als ringtone, dit liedje.

0: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt, ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Gaat zometeen hier in Utrecht Komt Thuis nog over je huis koel houden. Maar nu eerst het regio nieuws van 6:30. Annemarie, ja, en het wordt heet.
7: Ja, vanaf woensdag 12 uur geldt daarom in het midden en zuiden van het land code oranje. Het KNMI in de beeld heeft net de waarschuwing afgegeven. Die geldt voorlopig voor meerdere dagen waarop het steeds ruim boven de 30 graden wordt. Het is de 12e keer dit jaar dat het KNMI code oranje afgeeft. En dat is een record. Na een blikseminslag en een grote brand afgelopen...

0: afgelopen vrijdag zijn bewoners van een huis in Woerden alles kwijt. Nog dezelfde nacht starten buren een inzamelingsactie voor kleding, verzorgingsproducten en andere spullen. En de oproep verspreidde zich snel via sociale media en toen kwam er van alles binnen.
1: Ja, cosmetica, kleding, washandjes, handdoeken. Je kan ze gek niet prakasseren.
2: Tandenborstels, tandpasta, kleding. Want ze hadden echt helemaal niks meer. En dat zijn toch al de eerste behoeftes die je nodig hebt. Dat ben je gewoon kwijt. Dus dat hebben we eerst gedaan.
0: Ja, en daarna is een bewoner ook nog een geldinzameling begonnen. Daarmee kunnen de bewoners straks nieuwe spullen kopen. Spullen die snel nodig zijn of niet worden vergoed door de verzekering. En op dit moment is er zo'n €2000 opgehaald. Het nieuwe zwembad in de Utrechtse wijk Leidse Rijn krijgt toch een gasaansluiting. Ondanks de ambitie van de gemeente lukt het niet om het complex in het Maximaal Park helemaal op stroom te laten draaien. Volgens wethouder Oosters is daarvoor te weinig capaciteit op het stroomnet. Door de tegenvaller is de opening ook later, waarschijnlijk in 2030 in plaats van 2029. En het nieuwe zwembad komt er vanwege de snelle groei van de stad. Veel bushaltes in onze provincie zijn mogelijk onveilig. Zo zijn er 400 haltes waar geen verlichting is. En bij 1100 haltes is er te weinig toezicht. Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie Utrecht. Die startte nadat twee studenten onderzochten waar een veilige bushalte allemaal aan moet voldoen. Een halte in Breukelen bij de Engel de Ruiterstraat scoort onvoldoende, zegt een van hen. Vooral door het tunneltje waarmee je bij de halte komt.
3: Er is geen verlichting in de tunnel. Wat vooral 's avonds zorgt voor dat het een hele donkere plek wordt. Waar vooral ook criminaliteit naartoe trekt. En bijvoorbeeld als er een groepje jongeren erin staat, dan is het al helemaal onveilig.
0: Ja, de provincie gaat nu kijken welke bushaltes verbeterd kunnen worden. En over het openbaar vervoer gesproken. Wie er woensdagochtend mee moet, doet er goed aan de reis vooraf te plannen. Want vanwege een vakbondstaking ligt een groot deel van het busvervoer plat. Chauffeurs leggen het werk neer vanwege de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Tot 8 uur rijden er sowieso geen bussen van Transdev in en rond de stad Utrecht. En ook NS-treinen rijden niet. En het is nog niet zeker of de trams in de provincie Utrecht wel gaan rijden. Dat hangt af van hoeveel trambestuurders er gaan staken. Nou, reizigers die krijgen het advies om ander vervoer te kiezen of hun reis uit te stellen. En op onze site en app vind je een volledig overzicht. Het weer er nog. Het is nog altijd vrij zonnig en zomers warm met maximaal 27 graden. En vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen dan zonnig, windstil en heet met in de middag zo'n 30 graden.
4: Dankjewel voor het bijpraten, Annemie, en een fijne avond.
0: Hetzelfde.
5: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
6: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
9: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
10: Doe mee met onze spelletjes en win.
9: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: Paul Simon, Mother and Child Reunion op Radio M Utrecht. En nu even verbinding zoeken met iemand die ook gereageerd heeft op dat warmteverhaal natuurlijk. Waar we het al de hele dag over hebben. De Facebookvraag.
1: Met Marieke Hoeksema.
0: Hallo Marieke.
1: Hallo.
0: Ja, jij schreef eerder vandaag, wij zitten op de camping, dus in de schaduw. Veel drinken en een beetje zitten haken, maar nu weer terug thuis, toch?
1: Ja, klopt.
0: En het zal wel 29 graden zijn, schreef je. Was
1: nou,
0: het dan ook?
1: Het was 27, dus het viel ons mee. Ja. We konden ook nog even alle ramen open doen. En de zonwering verder naar beneden. Maar ja, dat kan natuurlijk niet als we niet thuis zijn.
0: Ja.
1: En, maar ondertussen is alles natuurlijk hartstikke dicht. En vanavond, als het een beetje afkoelt, dan gaat alles weer open. Maar morgen gaan we weer gauw terug naar de camping.
0: Oh, dus je hebt er eigenlijk niks aan die koelte. Je voelt je het prettigst op de camping, begrijp ik.
1: Nou, wij vinden dat wel lekkerder, ja. Ik kan niet zo goed tegen die warmte.
0: Nee.
1: Kijk, als het buiten 35 graden is, dan leg ik het ook al voor. Ook al zit je in de schaduw. Dan heb ik ook een natte theedoek om mijn nek en mijn voetjes in het water. En niks doen, want...
0: Ja.
1: Nee, ik vind dat hele warme hoeft voor mij echt niet. Geef mij maar een graad of 25.
0: Ja.
1: Dat vind ik het lekkerste. Maar ik ben liever buiten dan binnen.
0: Zeker, en daar is het nu wel vaak warmer. Want je kunt het binnen wel koeler, tussen aanhalingstekens, houden en krijgen.
1: Nou, wij hebben een woonkamer op het zuidwesten.
0: Ja.
1: En grote ramen. Dus dat stoomt de hele dag naar binnen. Dus je moet echt alles dicht houden en dan zijn we blij als het 26 graden houden binnen.
0: Oké. Nou ja, dat is te doen dan.
1: Ja, maar je hebt buiten nog een beetje wind en dat is binnen eigenlijk altijd een beetje dubieus. Of dat lukt om een beetje stroming te creëren. Straks als het goed afkoelt buiten wel hoor, dan gaat de voordeur open en
0: Ja.
1: Attie, alles wat we open kunnen zetten.
0: Ja, Attie schrijft in de app ramen met kunststof kozijnen en speciale rolluiken. 15 graden bij mij in huis. Nou, dat heeft hij goed voor elkaar.
1: Echt,
0: ja.
1: Nou, dat doet hij heel goed.
0: En Ineke, ik heb de gordijnen dicht en de ventilator aan. App zij naar RTV Utrecht. Nu de zon pal op mijn raam. Heb ik hem iets harder gezet. Met deze dagen vervloek ik de zon wel eens. De zon schijnt altijd ergens in het appartement. Van zonsopgang tot zonsondergang.
1: Ja.
0: Behalve in de douche en in het toilet. Maar ja, dat is ook niet echt prettig om daar de hele dag te zitten.
1: Maar ja, daar hebben wij ook geen raam wat je kan openzetten. Dus dat schiet ook niet op. Dat haalt niet zoveel uit.
0: In de slaapkamer heeft ze wel zo'n ventilator. En Ruud die app nog dat de temperatuur zonder airco bij hem thuis 24,5 is. Nou, dat komt toch. Dat zijn een paar graden minder warm dan die 26 graden van jou.
1: Ja. Nou. Maar ja, misschien kunnen we het vanavond nog een beetje naar beneden krijgen, zodat we in elk geval nog een beetje kunnen slapen.
0: Ja. Ik krijg ook nog bericht van Wout binnen. Die wil ik ook nog wel even bellen. Dankjewel voor je reactie.
1: Oké, graag gedaan. Dag.
0: Checken of ik Wout kan bereiken.
2: Hey, Wout van Harmelen.
0: Goeiedag, hallo. Jij hebt totaal geen airco in huis, volgens mij?
2: Nee, heb ik niet.
0: En hoeveel graden is het nu bij jou?
2: 21.
0: 21, en hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Nou, dat wil je weten.
0: Ja, heel graag.
2: Ik heb 38 jaar geleden heb ik bomen staan planten hier om mijn huis heen.
0: Ja.
2: En die zijn nou zo hoog geworden dat aan mijn koeling is bij mij binnen.
0: Oh.
2: En als het te koud is, zoals verleden week donderdag, en ik had geen visite, had ik al een probleem met mezelf. Ik dacht, ga lekker de kachel maken. Het was te koud, het was 19 graden binnen. Maar de ramen staan ook altijd dicht. Ik heb geen gordijnen, geen luxeplex, geen airco, geen, ja, noem het maar op, heb ik niet.
0: Nee.
2: Ik zit rondom in het bos.
0: Ja, maar natuurlijk heeft niet iedereen dat zo, hè?
2: Nee, ik ben de enige van de hele straat.
0: Nou, ik moet wel zeggen, hier in de buurt van Utrecht, in de buurt van de studio, zitten veel huizen met bomen ervoor, zeg maar. En dat is in schaduw gehuld. Ik denk, nou, dat is wel prettig voor dit weer. Dus
2: ja,
0: je moet het geluk hebben dat. Want ik kan me ook voorstellen dat je niet, als je een woning koopt of een woning huurt, gaat denken, nou ja, laat ik nu alvast maar bomen planten. Want ja, dan zit ik er over 30 jaar zit ik...
2: Dan heb ik geen zin.
0: Nee.
2: De mijne is aan de vraag van 30 jaar aan.
0: Ja.
2: Dus het is allemaal dicht begroeid.
0: Ja, maar heb je dat ook echt met die gedachte gedaan toen, Wout?
2: Ja, want ik wilde een huis hebben wat in de bomen ging staan.
0: Oh ja, oké. En hoe heb je het volgehouden in de jaren dat die bomen nog niet zo vergroeid waren dan?
2: Ja, volhoud was het nog lang zo heet als nu.
0: Oh ja, oké. Ja, dat is dan de klimaatverandering van deze tijd.
2: Tuurlijk.
0: Ja.
2: En nou heb ik, en er zit gewoon een hemdje binnen en ik heb nergens last van. Nergens.
0: Ja. Hey, en
2: vertel.
0: Kan jij een boompje missen? Mag ik bij jou een boompje halen dan?
2: Ja, hoezo? Voor wat?
0: Ja, om ook wat schaduw te creëren bij mij thuis. Nee.
2: Ja, ik heb allemaal klein spul. Het is allemaal groot geworden.
0: Nee, ik heb wel struiken en bomen en zo. Dat gaat bij mij wel de goede kant op, moet ik zeggen. Maar het is één kant dat de zon 's middags net over het terras en bij de woonkamerkant zit, zeg maar, bij ons. Dus, helaas.
2: Ja, maar als ik eerlijk ben, ik heb nooit geen zon binnen.
0: Ah, oké.
2: Alleen met ochtendzon en verder delen dan niks.
0: Ja. Ik vind het mooi dat je het even wilde delen hier
2: natuurlijk.
0: Op de radio. Nog één keer die temperatuur, is die nog hetzelfde? Wat zei je nou, 21 graden of wat was het?
2: Ja, die is nou 20 geworden.
0: 20 zelfs?
2: Ja, natuurlijk.
0: Tijdens dit gesprek?
2: En dat wordt nog minder.
0: Gewoon koeler, ongelooflijk. Ja.
2: Nog koeler, ja.
0: Wout, dankjewel hè.
2: Ja, ook graag gedaan.
0: Hoi.

0: Hou je hoofd koel, want dat doet je goed, Gita. Goedenavond.
1: Ja, zeker. Goeie avond, Joost. Ja,
0: dat is een beetje de uitspraak die ik toch wel zeg met deze dagen.
1: Ja, dat is een goeie. En rustig aandoen is ook een goeie. En niet te veel druk te maken. Want ja, de temperaturen die komen de komende dagen hoog uit. Wat heel grappig is dat je vandaag juist de grote verschillen in het land ziet. Die noordoostenwind die voert eigenlijk best wel kille lucht aan. Bij Lauwersoog, dus zeg maar helemaal in het noorden van het land, was het vandaag 19,5 graad als maximumtemperatuur. Mm-hmm. En die lucht boven land die warmt vrij snel op. Bij ons was het 27 graden. En in delen van Limburg is het 29 graden dik geworden. Dus dat zijn weer grote verschillen in ons toch wel bescheiden land.
0: Ja, en code oranje komt eraan.
1: Ja, code oranje. Vanaf woensdag 12 uur wordt het ingezet. De woensdag, de donderdag en de vrijdag. En mogelijk deels de zaterdag. Dat is eigenlijk de warmste, laten we zeggen, de heetste periode die eraan zit te komen. Dan komt de warmte vanuit het Franse land echt het meest prominent boven ons te liggen. En dat is altijd even uitzoeken, uiteindelijk uitvinden tot hoe hoog de temperaturen uiteindelijk gaan oplopen. Maar ik heb voor ons in Midden-Nederland 4,35 graden gestaan. Het zuiden van het land kan naar 38 graden of zelfs meer gaan. Ja. Dus ja, dat zijn hoge middagtemperaturen.
0: Ja, maar het voordeel is dat we daar dan wel een beetje al aan het wennen zijn, hè, vandaag en morgen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat klopt. Het is wel zo dat we er langzaam inglijden en ook weer langzaam uitglijden. Dus als we het hoofd koel houden en rustig aandoen, dan komen we er wel doorheen. Je ziet dat echt zo rond die donderdag, vrijdag, dat zal het lastigste worden. Omdat dan natuurlijk ook de nachten warmer zijn geworden. De huizen worden natuurlijk steeds heter. Je had iemand volgens mij in de lijn, die had zijn huis op 20 graden.
0: Ja, maar dat was, dat was echt heel erg mooi van hem. Die heeft gewoon bomen geplant om zijn huis. Hè?
1: Dus, je ziet hoe dat scheelt en hoe ook een windje wat kan schelen. Maar er zijn natuurlijk heel veel huizen waar het inmiddels binnenshuis 25 graden wordt. En dan zie je morgenochtend die temperatuur wel weer een beetje zakken. Maar elke dag komt die natuurlijk een beetje hoger uit. En je merkt het soms ook in flats, hè, of in een pand wat zelf 3 verdiepingen hoog is, dat je op de grond denkt, nou, dit gaat best. Binnen is het 25 graden. Kom je op de eerste verdieping, is het denk, nou, dit is 28 graden. En op zolder is het 31. Dat soort thermometers zie je eigenlijk ook wel.
0: Ja, het is wel, wat dat betreft wel bijzonder wat de natuur dan kan doen. En hoe je het koel kan houden, ook zonder airco, zou ik maar zeggen. Dus,
1: vroeger waren er volgens mij heel veel methodes voor met de bouw. Je ziet dat veel architecten de laatste decennia heel veel met glas hebben gedaan.
0: Ja.
1: Ik zag ook dat er iemand in Brabant in de lift vast zat. Een glazen lift. Ja, dat is nu echt een enorme kas. Dat trek je echt niet heel lang.
0: Dat is ook wel een goeie. Ja. Misschien wordt dat wel een hot topic voor architecten. Om daar beter mee om te gaan.
1: Ja, ik ben al heel verbaasd hoor. Want er zijn ook wel gemeentehuizen die dan echt een paar jaar geleden zijn opgeleverd. Helemaal van glas, een hele kant. En dan moeten ze aan de binnenzijde in de hoogzomer, zoals nu, parasols plaatsen om het personeel en de gasten toch een beetje schaduw en wat koelte te kunnen geven.
0: Parasols binnen, dat is toch wel echt omgekeerd.
1: Ja, dat vond ik. Ik vind dat er zoveel met glas is gedaan en dat gaat ook best wel eens mis. Dan loopt de temperatuur echt schrikbarend op. Ja
0: zeker. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Dit is de informatie en morgen weer meer
1: zeker
0: over het weer.
1: Altijd.
0: Laten wij het bij de lekkere zonnige muziek houden hier van Thijs Radio en Utrecht wel goed in. De Gibson Brothers.

0: De avond van de nostalgie staat op het punt van beginnen. En veel plezier ook met een nieuwe Utrecht is wakker. Met Bob en Margreet. Fijne avond, dankjewel voor het reageren.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
13: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
12: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
14: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
12: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Draai 98 in Driebergen.
16: Verkeersverwachtingen.
6: www.nl.
7: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
16: Verkeersverwachtingen.nl.
17: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
2: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
1: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
3: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
1: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De zomer.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
1: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frakje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
3: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitse Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: van de mooiste muziek.
1: Dit is Radio M Utrecht.
0: Met de avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
2: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
1: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Nou, zo na 10:00. En na 21 juni, de langste dag. Heel langzaam weer terug naar die avonden waar het al vroeg tijd is om een kaarsje aan te steken. Dat is nu nog niet echt zo, hè. Het is nooit echt helemaal donker in de zomer. En kaarsjes mag je natuurlijk altijd aansteken. Zeker als je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Want hier is het gezellig en hier is het warm. En als je het dan ook nog een beetje romantisch wil maken thuis, of waar je ook bent, dan sta ik dat absoluut niet in de weg. Een bijzonder goedenavond, wat fijn dat je erbij bent. Je gaat vanavond muziek horen van de Walker Brothers, Hero, Tim Hardin, Carly Simon en ook Linda Ronstadt.

Clouseau was dat met passie op Radio M Utrecht. Even een persoonlijk bericht voor Ricky. Ricky luistert altijd naar dit programma. En ik weet, deze is speciaal voor jou.

Carly Simon, It's Hard to Be Tender. Een van de meest fantastische vrouwen uit de popmuziek die wat mij betreft toch een beetje ondergewaardeerd is. Maar daarom neem ik er vaak mee naar Utrecht. Naar mijn studiootje hier van Radio M. Utrecht.

0: prachtig liedje. Een beetje sexy ook. Gregory Abbott op Radio M Utrecht met Shake You Down. En het mooie is dat ik nu juist weer een heel ander en heel serieus liedje voor je heb meegenomen. Dit is Hero en Toen ik je zag.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden er tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Je weet niet wat je mist. Van Samantha Steendijk.
2: Je weet niet wat je mist. Je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog